zee van bloed en oorlog om ons heen.

0: op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Ik heb het gisteren verpest op 1 juni. Ik dacht, ik heb nog een maand tijd om aan mijn summerbody te werken. Maar ik ga doen dan alsof het vandaag terug 1 juni is.
4: Oké, perfect, ja.
3: Gisteren te veel gesnoept.
4: Nou, er zit een hele maand aan vast, elke dag 1 juni.
3: Ja, maar ik ga nu, vanaf nu echt de eerste nieuws van 6 van onze Grim.
5: Goedemorgen. Spontane staking bij de luchtverkeersleiders. Opnieuw zware aanvallen vanuit Rusland op Oekraïne. En rode duivel Thibaut Courtois is aandeelhouder van Racing Genk. Het vliegverkeer op onze luchthavens ligt stil. Komt door een spontane staking bij luchtverkeersleider Skies. Aanleiding zijn onderhandelingen over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Daardoor zouden er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. De stakingsactie duurt nog tot 7 uur deze ochtend. Op Brussels Airport zullen alle vluchten deze ochtend wel doorgaan, maar je houdt wel best rekening met vertragingen. En 2 aankomende vluchten worden omgeleid. Oekraïne is opnieuw zwaar getroffen door Russische luchtaanvallen. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn minstens 5 doden en 25 gewonden gevallen. In Kiev zijn minstens 3 mensen omgekomen. 29 anderen zijn gewond. Op verschillende plaatsen in de stad is brand uitgebroken en er is geen stroom. En rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem opgeleid heeft en waar hij profvoetballer werd. Courtois investeert ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Hij legt uit wat de bedoeling is.
6: Genk is natuurlijk de flagship van deze 3 clubs. Om alle 3 clubs te kunnen versterken met commerciële deals waar partners 3 clubs zouden kunnen sponsoren. Dat is een beetje het doel om de clubs te laten groeien. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen identiteit, dus het is niet dat we daar iets aan gaan veranderen. Het is gewoon eigenlijk vooral op commercieel vlak ook waar we ons steentje willen bijdragen.
5: Op termijn moet dat Racing Genk 60 miljoen euro nieuw kapitaal opleveren. Wisselvallige dag vandaag met regen- en onweersbuien en maxima tot 22 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op enkele buien dan bij 21 graden.
4: Ah, beste vrienden, het was het nieuws waar we gisteren de ochtend mee begonnen. Dat 8 op de 10 mensen in ons land aan het sporten is. En dat prikkelt een mens dan om er ook aan te beginnen.
3: Tuurlijk.
4: Maar het prikkelt ook niet overdreven duidelijk.
3: Ja, ik was nog niet thuis of de ontprikkeling was al weg.
4: Ja,
3: heel triestig.
4: Allee, we gaan erin vliegen met Genesis Invisible Touch.
7: Hoe

0: Genesis Invisible Touch.
1: Sven en Anke.
0: We zijn vandaag dinsdag 2 juni, beste vrienden. We komen dichter en dichter bij het WK voetbal. Op de voorpagina van het laatste nieuws staan Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku samen. Onze twee bijna gepensioneerden van onze Rode Duivels. Maar ze hebben er alle twee goesting in. Ja, ze hadden ook alle twee wel een moeilijke seizoen, hè. Er was een relletje van De Bruyne met zijn vorige coach. En hij zit nu ook wel niet meer bij een topploeg op dit moment. En Lukaku die had een jaar vol blessureleed. En ook discussies bij zijn club. Ja, en die moeten het toch wel weer gaan waarmaken voor onze Rode Duivels. Vanavond in een oefenduel tegen Kroatië.
2: Spannend.
0: En later nog oefenduel. En dan gaan ze eraan beginnen. Binnen een goede 2 weken is het zover. Ja, ik vind het fijn dat ze erbij zijn. Ik weet ook niet of het weer 100% van die twee gasten moet komen. Daar zit ik wel een beetje dubbele gevoelens. Voor mij mogen ze de jonge garde toch ook wel even laten komen. Maar goed, we zullen zien. We gaan in elk geval...
3: Wie weet gaan ze ons nog verrassen, de pp's van de hoop.
0: Ja, we zullen zien. In elk geval, we mogen nog niet bekendmaken wie, maar volgende week wel. We hebben een hele fijne, zeer unieke reporter kunnen strikken die voor ons het WK gaat volgen. Volgende week gaan we zijn naam bekendmaken.
3: Zeg, twee trouwfeesttrends bij de celebrities. Want je weet het, hè, als het bij de celebrities gebeurt, dan dwarrelt dat ook naar het plebs, naar ons, wij die trouwen. Twee trends. Trend 1 is je feest stoppen om 1 uur 's nachts.
0: En wie is dat gebeurd misschien?
3: Dua Lipa.
0: Dua Lipa is getrouwd.
3: Ja, ja, en om 1 uur 's nachts. En die, ja, dat einduur werd al op de NVT gezet. Ja, dus echt dat de mensen vooraf al wisten waaraan ze toe waren. En ik vind dat heel fijn als er een einduur bij staat. Ik vind dat zelf ook plezant.
0: Maar dat is niet zo heel erg raar. Dat gebeurt meer en meer de laatste tijd. En weet je, wat je vaak hebt zo in is die van Engeland eigenlijk? Ik weet dat eigenlijk wel. Oké, ja. Daar heb je dat heel vaak. Daar word je uitgenodigd voor een borrel at the house of zoiets. En dan staat er echt op de uitnodiging om 6 uur 's avonds tot 8:30 uur. En dan
3: heerlijk.
0: Iedereen ophoepelen.
3: Heerlijk.
0: Ik vind dat zelf ook wel eigenlijk.
3: We hadden dat ook met het lentefeest van Max gedaan. Van 12 tot 5.
0: Ja, ja.
3: Uiteindelijk heeft het dan tot 6:30 geduurd. Maar dan weet je van, dan is het ook echt gedaan. En dan weten de mensen ook dat er geen avondeten meer komt.
0: Ja, ja. En wat is de andere trend dan, Anke?
3: De andere trend is Taylor Swift die gaat trouwen.
0: Ja.
3: Dat er geen plus ones mogen meekomen. Nu,
0: geen plus kleine, ones?
3: Ja, bij de gasten.
0: Dus geen
3: kleine
0: partners?
3: Noot, ja, maar kleine noot. Tenzij je al een eeuwigheid samen bent met je partner, dan mag die mee. Maar zo een nieuwe fling of iemand die dan ja, met jou meekomt omdat jij vrijgezel bent.
0: Ja.
3: Of whatever, dus hij niet alleen zou staan, dat mag niet.
0: Ja, ik vind daar eigenlijk ook wel iets voor te zeggen. Ik herinner mij, ik word nu 53 dit weekend, maar 50ste verjaardag, we hebben het er nogal over gehad, onlangs was een feest bij ons in de tuin. En daar zijn toch wel, denk ik, 10 à 15 mensen die daar op het feest aanwezig waren, die ik nadien nooit meer gezien heb.
3: Ja, ja.
0: Het nieuwe lief van, of de tijdelijke partner van, of weet ik veel wat allemaal. Of zelfs inderdaad sommige mensen die dan iemand hadden meegebracht. Ja, en Taylor Swift, dat is zo'n wereldberoemdheid. Die zal wel zeggen, hey, je nu niet even gekomen gewoon mee profiteren van het feest, alleen maar omdat je toevallig
3: aan en ook, ja, ik bedoel ook, dan zeggen dat misschien van die stiekem fans zijn en zo. Dat is bij haar nog anders, hè. Maar weet je wat ik ben? Ik vind zo, gisteren kreeg ik een uitnodiging van een vriendin, die gaf een groot feest, maar de mannen kennen elkaar niet zo goed en ik dacht, oh yes, ik ga alleen. Dus ik stuurde, ja, ik kom, alleen. Wie komt er nog alleen? En iedereen wou zijn man meenemen.
0: Ja.
3: Ja,

0: Straks vanaf 10 uur is het weer zover. We zitten in de tweede dag van onze 90's Top 500. Heerlijke dagen om naar de radio te luisteren met alleen maar fantastische muziek uit dat schitterende decennium. Dit is ook van toen, helemaal begin van de jaren 90. Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight. We hebben ook een prijzenpaleis en er is gisteren al goed in tekeer gegaan. Ik zie dat die elektrische fiets er al uit is, om maar iets te zeggen.
1: En er is een wasmachine in de plaats gekomen.
0: Dat is wel niet slecht, hè? Ja, inderdaad. Straks bij Tom en Rani maak je weer kans om te gaan shoppen in ons prijzenpaleis. En als ons Rani weer zo goed draait als gisteren, ze had namelijk 100.000 Belgische frank gedraaid. Ja, kijk, dan kun je weer fantastisch gaan shoppen in de prijzenkast.
1: Hey, er komen nog keiveel berichtjes binnen over die Plus One, ja of nee. Duidelijk twee kampen bij onze luisteraars. Thierry zegt, ja, ik snap jou, Anke, want als je partner meegaat en die kent niemand op een bedrijfsfeest bijvoorbeeld, dan blijft hij bij u hangen de hele tijd, omdat hij daar niemand kent. En uiteindelijk verloopt u een avond dan ook niet zoals je het graag zou gehad hebben.
0: Okay, hangt van partner tot partner af.
1: Als je een sociale vogel mee hebt, dan is dat allemaal prima. Ja. Maar eigenlijk vind ik zo'n bedrijfsfeest ook wel eens een mogelijkheid om eens niet over het werk te babbelen, maar gewoon een beetje met die collega's te socializen. En dan heb je een heel ander team, zoals daar is Fanny Bart van Praat Bogaert.
0: Is dat een team echt of wat?
1: Dat is een team.
0: Fanny en Bart.
1: Fanny Bart van Praat Bogaert, die sturen wij altijd, in capital letters, wij altijd samen uit, samen thuis. En dan snap je het ook, hè, die hebben een gedeelde Joe-account in de Joe-app.
0: Die
1: hebben sowieso een gedeelde account op Facebook. En op Instagram eventueel. En ja, dat is een beetje een Siamese tweeling, behalve als ze uit werken zijn. Dat voel je, hè. En ik ben er altijd een klein beetje jaloers op. Want ik denk, goh, dat is toch, als dat werkt,
0: dan
1: is dat top, hè. Ben je nooit alleen. Ik bedoel, dat zou niet gaan bij mij en mijn man.
0: Ook wel heel veel.
1: Maar als het werkt,

0: Onze auto was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson,

0: vanuit het tijdperk toen het er niet toe deed wat de vrouw eigenlijk wou. I want you to want me van Cheaper Aid.
1: Sven en Anke.
2: Hey, we gaan straks om 10 uur weer naar de jaren 90. Vorige week bij de laatste cover op dinsdag van Gene Thomas, want we zitten in zo'n All-Stars reeks in ons 10e seizoen, was het ook een liedje uit de jaren 90, namelijk zijn eigen song On and On, Party People, Put Your Hands in the Air. Heeft hij nog 1 keer opnieuw een aangepast jasje gestoken en jullie konden het wel smaken eigenlijk. Er waren goede reacties op binnengekomen.
0: Absoluut.
2: En er zit ook een beetje een rockerig kantje aan, heel veel power, helemaal live gebracht bij ons in de studio. Die gaan we nog eens draaien en straks 9:15, dan komt onze nieuwe coverartiest voor de laatste weken eraan. Het is Loredana, die dan nog toffe liedjes gaat brengen. Maar dat is voor straks 9:15, Loredana.
0: Party peoples.
2: Hands in the air.

0: nogal wat power in de studio, beste vrienden. Live gebracht, Gene Thomas. On and on we go. Party people, put your hands in the air. En straks dus een nieuwe cover, 8:15 bij ons.
1: Straks bij Sven en Anke.
2: Geef ik een cadeautje weg?
0: Je geeft een cadeautje weg, Anke?
2: Ik zou het heel graag voor mezelf willen houden. Over 2 weken ben ik jarig en voor het eerst in mijn leven wil ik een keukentoestel.
0: Oké.
2: Okay. Ah, oké, okay, op de airfryer na, maar die heb ik al, hè. Maar nu denk ik, ik word er echt zot van. En zelfs hippe twintigers zouden dit willen hebben.
0: Wat is het voor iets?
2: Ja, dat ga ik zo meteen verklappen.
0: Maar je zou het willen, maar je geeft het weg? Of wat is het verhaal?
2: Ja, maar natuurlijk. Ik heb het kunnen fixen. Ik dacht, ik heb het een beetje via kunnen krijgen. Ik mag er ene weggeven.
0: Oké.
2: Maar ik ga zo meteen uitleggen wat het is. Maar ik wist heel eerlijk niet dat het bestond.
0: Zou ik het weten dat het bestaat?
2: Je hebt het ook nog niet in huis. Oh. Ik ken eigenlijk persoonlijk niemand die het in huis heeft. Niemand.
0: Maar het is wel zo de moeite waard dat jij het zou willen.
2: Als je het bijhorende filmpje ziet,
0: ja? Wat
2: het doet...
0: Frituren.
2: Dat is echt, nee, het heeft niks met frituren te maken.
0: Oké, sorry. Okay,
2: het is totaal nieuw. Het is fantastisch. Maar zometeen vertel ik hoe je het kan winnen. Ja, ik weet allemaal vage shit hier. Hè.
0: Ja?
2: Maar je gaat het echt, ja, als je het eenmaal weet, ga je niet stoppen met eraan te kunnen denken.
0: Oké. Okay.

0: Oké, Anke heeft dus een keukentoestel ontdekt waar ze van denkt, dat zou ik echt doodgraag in huis halen. En ze heeft een exemplaar kunnen fixen voor een van jullie. En het is de tip van de dag ook zo meteen. Heel benieuwd wat het gaat zijn. Eerst het nieuws met Grim.
1: Goedemorgen, het is opletten voor vertragingen op Brussels Airport deze ochtend. Afgelopen nacht liever lag het vliegverkeer stil door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Volgens Brussels Airport gaan alle geplande vluchten wel gewoon door. Ook in Luik zal er hinder zijn trouwens. Het regent opnieuw klachten over telecomoperator Telenet. In de eerste 5 maanden van dit jaar ging het om 30% meer klachten over internetstoringen. En ook de klachten over bundels, zoals internet en tv, gingen fors omhoog. Volgens Telenet komt dat onder meer doordat ze veel werken uitvoeren op hun verouderde netwerk, waardoor storingen langer aanhouden. En Rode Duivel Thibaut Courtois investeert in voetbalclub Racing Genk. Dat is de ploeg die hem opgeleid heeft en waar hij ook profvoetballer is geworden. Genk wil het geld gebruiken om zijn infrastructuur te verbeteren. Met de investering mikken ze daarop 60 miljoen euro aan nieuw kapitaal. Wisselvallig vandaag met regen- en onweersbuien bij maxima tot 22 graden. Morgen wisselen bewolkt met kans op een enkele bui bij 21 graden.
2: File richting Antwerpen op de E313 tussen Mosselhoven en Wommelgem verlies je 20 minuten. Richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Ternant een kwartier. En nog 10 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg. En Christophe stuurt, oh my god, is het een toestel om zelf plantaardige melk te maken? Christophe, daar zou ik toch nooit enthousiast over kunnen zijn?
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
7: 6:30. Een tip voor een
2: waanzinnig interessant leven. Ik wil het echt hebben. Ik wil het echt hebben. Het gaat over de Fritel Mini Mulch 2.0.
0: De wat? De Mini Mulch?
2: Ja, 2.0? Mulch. Dat is eigenlijk vermalen, denk ik. Of er iets mee doen. Ja, ik weet niet wat, de exacte vertaling is. Maar kijk, kom. We hebben allemaal voedselafval te veel. Gekookt. Je hebt eierschalen, bananen, schillen, weet ik veel wat allemaal. En dat doe je allemaal in een soort van...
0: In een groene bak, hè?
2: Ja, in een groene... Ja, bij ons komen ze de groene bak niet meer halen in Hasselt. Ja, speciale regels per gemeente. Maar in ieder geval, je moet dat gewoon zo in een prullenbakje doen. In een prullenbakje. En dan droogt en vermaalt dat allemaal in één knopje. Gewoon één keer
0: een
2: knopje.
0: Dat is het keukentoestel. Is een,
2: dat is het keuken. Er blijft eigenlijk niks van over. Maar weet je, eigenlijk, want het staat niet zo op de site van Fritel, maar ik ga het gewoon, hoe mijn interpretatie is, je hebt toch altijd afval composteren. Je hebt mensen die dat nog op de hoop van achter in de tuin doen.
0: Dat is goed,
2: maar
0: hè?
2: Ik zeg, vanaf nu ga je afval cremeren.
0: Okay.
2: Dus je doet dat allemaal in een soort van urne. Zo ziet het er ook uit, zo zwart design. En wat overblijft is echt ook wat er
0: veel
2: in een urne zit.
0: Natuurlijk. Ja, haalt vocht eruit en
2: stof,
0: droogt.
2: Gewoon stof. En je ruikt niks. Geen vliegen, geen maden. Geluidsarm.
0: Och.
2: Het ding kuist zich vanzelf, dus het is niet dat je achteraf nog die vieze vettigheid hebt of zo. Nee, toch een
0: beschimmeld
2: topproduct.
0: Ook niet. Ja, wel, ja,
2: en ik heb er een. En ik heb er een. Ik kan hem ene fixen voor onze luisteraars.
0: Ah, okay.
2: Op joe.be kan je die nu winnen. De Fritel Mini Mulch 2.0. En Tom François, ik wil dat dus graag hebben voor mijn verjaardag. Dit jaar geen parfum of lingerie. Ik wil de Fritel Mini Mulch 2.0.
7: Met de mulch van Fritel houdt je je keuken fris en vrij van stinkend GFT-afval. De mulch droogt en vermaalt je keukenresten tot een droog, compact residu. Geen geur, geen fruitvliegjes, geen gedoe. Kies voor meer gemak en hygiëne in je keuken. Ga nu naar joe.be en win de mulch van Fritel. Fritel. Makkelijk koken, heerlijk en snel.

0: deze fantastische classic zaten we nog eens in het eind van de jaren 80 met Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth.
1: De keuken is a place on earth als je dat nieuwe toestel hebt. De Mini Mulch 2.0 van Fritel. Heel veel luisteraars zullen dat winnen. Bijna allemaal sturen ze, ik wil die winnen. Want ja, als je op een appartement woont bijvoorbeeld.
0: En die zakken staan te stinken een week aan een stuk. Dat is niet interessant.
1: Ja, en sowieso, ik ben nooit fan van de groene bak geweest. Ik ga het nu eerlijk zeggen. De groene bak, ik vind dat een heel vervelend ding. Dat stinkt altijd, er komen direct vliegjes uit. Dat zit direct vol. Dus eigenlijk is het een topproduct. Maar waarom ik het nu even nog zeg. Je kan het eigenlijk niet via de Joe-app winnen. En je kan het wel via de Joe-app winnen. Maar je moet het wedstrijdformulier via de app of via joe.be invullen. Je kan niet deelnemen aan de wedstrijd om dat ding te winnen door nu gewoon een berichtje te sturen.
0: Nee, je moet echt meespelen.
1: Gewoon het officiële wedstrijdformulier. En dan maak je er zeker kans op.
0: Oké, het prijsbeest van zo meteen, jongens. Het is ongelooflijk. Er was breaking news gisteren op televisievlak. Je gaat het niet geloven als ik het zo meteen vertel wat er deze zomer weer gaat te zien zijn op de VRT. Spectaculair.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè?
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
8: En ook uw budgetvakantiepech.
7: Wat?
8: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
7: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
9: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
11: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
14: Immoscoopman.
15: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
16: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
17: Amai.
16: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
17: Handig.
18: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
16: Ja, handig inderdaad.
15: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
19: Volkswagen.
20: Dit is Nieuw bij Joe.
21: Hi everyone, this is Shakira.
22: Shakira and Burna Boy. Daida.

0: Hey, heb je een WK-lied nodig? Eén adres. Shakira doet de rest. Burna Boy is er dit keer bij. Een paar jaar geleden had ze Waka Waka.
1: Klopt, ja.
0: Dat betekende kom aan, kom aan. En nu is het Die Die. En dat betekent kom aan, kom aan.
1: Oh, oké, fantastisch.
0: We hebben een paar jaar nog eens in een andere taal. En trouwens, volgende week maken wij bekend wie onze speciale reporter is voor het WK. Het is echt niet de minste.
1: Het is grote naam.
0: Het, ja. Het is iemand die eigenlijk iedereen zou willen. Hè.
1: Ja, ja.
0: Wij hebben hem kunnen pakken.
1: Ja, kunnen zeggen, we zijn blij dat je in ons team zit.
0: Ja,
2: volgende week. Zeg, Spin en Anker. Oh. Het prijsbeest van de dag.
1: Ja, het was sowieso een interessante sportzomer. En dan, ja, gisteren is een beetje de programmatie van alle zenders bekendgemaakt. En de VRT gaat natuurlijk veel doen rond het voetbal. Maar ook de Tour komt eraan met Vive le Velo, Tour voor Vrouwen, EK, Atletiek. En uiteraard heel, heel, heel veel WK. Want de Sportza zendt alle 104 WK-wedstrijden uit. Maar daarnaast, beste vrienden, dat is toch wel iets om van je stoel te vallen. Hebben ze een nieuw programma aangekondigd. Een format waar ik van denk, dat zou wel eens kunnen werken. En het is heel spectaculair. Het gaat elke dag te zien zijn op televisie. En ik mag al de begintune even laten horen. Je gaat, hou je vast, want je gaat nooit geloven dat ze dit gaan doen op de VRT deze zomer. Ja, herhalingen van FC De Kampioenen komen eraan op de VRT deze zomer. Man, man, man, breaking news. Weer opnieuw zeg, weer De Kampioenen.
0: Ja, maar daar wordt altijd over zitten gememd. Allee, mensen
1: wie
0: zien
1: wil
0: er
1: dan
0: nog altijd graag. Ten eerste komt er altijd een nieuwe generatie van jong bij, van kinderen, toch, die daar dol op zijn.
1: Toch gedateerd tot en met.
0: En toch vinden die, ja, Markse Vertongen en Kool, ze blijven grappig. Maar ook, ja, ik snap dat wel, dat blijft scoren. Waarom zou je als VRT, het is met ons belastinggeld, waarom zou je
1: nieuwe programma's gaan maken als je dat kan.
3: Je kijkt daarnaar van 11 jaar.
1: Je nichtje van 11 kijkt daarnaar.
0: Sorry, maar dat is geweldig. Ik vind het top recyclage.
1: Ja. Allee, dan is het goed.
3: Ja. Beter dan de mulch.
0: Ja, nee, niet.
1: Op VTM is er een nieuw ding gestart. Fantastisch. Birgit van Mol, de immer sympathieke Birgit, die gaat 48 nieuwe afleveringen maken van Telefacts Zomer. Ze gaat 4 keer per week te zien zijn. Maar ja, Birgit is zo'n lieve madame. En ze heeft goede reportages klaargestoomd, bijna elke dag op VTM te zien. Dingen komt ook terug met Vier in Bed en BNB Zoekt Lief.
0: Ja, sorry, maar dat is mijn tandem. Hè. De hele zomer lang kijk ik alleen maar naar BNB Zoekt Lief en daarvoor dan met Vier in Bed.
1: Ja, en nog iets wat terugkomt. 10 om te zien komt terug. En straks, beste vrienden, straks bij ons in de ochtend na 8 uur komen Willy Sommers en Anne de Baatselier langs. Helemaal live en helemaal exclusief bij ons in de ochtend. Dus wel een beetje te maken met onze 90s week, maar het heeft vooral te maken met een primeur die ze mogen vertellen. Tom heeft een podcast, weet je, zo'n flashback podcast. Onze Tom van Rani, die heeft ook al een beetje geteased dat hij groot nieuws heeft, maar het nieuws wordt echt in de ochtend bekendgemaakt en het gaat heel fijn, plezant nieuws zijn. Nog groter nieuws dan dat er herhalingen komen van FC De Kampioenen op de

0: Was me. Was me.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
4: Peugeot. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Met de mulch van Fritel houd je je keuken fris en vrij van stinkend GFT-afval. De mulch droogt en vermaalt je keukenresten tot een droog, compact residu. Geen geur, geen fruitvliegjes, geen gedoe. Kies voor meer gemak en hygiëne in je keuken. Ga nu naar jo.be en win de mulch van Fritel.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
13: Om 10 uur gaan we verder met onze 90s Top 500 met nummer 396, daar zitten we. Maar daarvoor nog Christopher Cross, Ride Like the Wind en Ed Sheeran en Sapphire. Ook nog iets van 7 van Grim.
14: Goedemorgen. Vertraging op de luchthavens door een staking. Al maar meer getuigenissen over de buschauffeur in Buggenhout. En Thibaut Courtois investeert in Racing Genk. Je houdt best rekening met vertragingen op onze luchthavens na de staking van de luchtverkeersleiders. Rond deze tijd komt het vliegverkeer wel weer op gang. Op de luchthaven van Charleroi zijn onder meer 15 vluchten geannuleerd. Op Brusselse airport zijn 25 vluchten vertraagd. En op de luchthaven van Luik zijn een 20-tal vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zouden er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Het aantal klachten over Telenet piekt opnieuw. De eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er 30% meer klachten binnen over internetstoringen. De klachten over storingen bij bundels, zowel internet als tv, zijn verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die HLN opvroeg bij de ombudsdienst. Je hoort consumentenexperte Safia Yashou.
15: Dat komt omdat er op dit moment veel werkzaamheden zijn op het oudere coaxnetwerk van Telenet. Telenet zelf die bevestigt dat er momenteel uitzonderlijk veel infrastructuurwerken plaatsvinden. Maar ook het weer speelt blijkbaar een rol. Blijkbaar hebben extreme temperatuurschommelingen ook een impact. En dat kan het internetsignaal minder sterk maken.
14: Telenet probeert de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Er komen al maar meer getuigenissen binnen over het agressieve rijgedrag van de buschauffeur na het drama in Buggenhout vorige week. Ex-collega's klaagden daar al maanden voor het ongeval over. Onder meer in een mail naar de school waar de man voor werkte. Collega Jeffrey Dujardin.
16: Een voormalige busbegeleidster zegt dat ze zich op een bepaald moment meer veilig voelde. Ze spreekt onder meer over te snel rijden, gsm-gebruik achter het stuur, door oranje rijden en dat kinderen zelfs misselijk werden of moesten overgeven door zijn rijstijl. Ze zegt zelfs dat er eerder al een incident was waarbij hij over een overweg zou gereden zijn, terwijl dat de slagboom al naar beneden ging.
14: Ook het busbedrijf was op de hoogte en krijgt nu veel kritiek. Bij dat ongeval is de bestuurder zelf omgekomen, net als een begeleidster en 2 kinderen. En Racing Genk heeft heeft er een nieuwe aandeelhouder bij. Het gaat om niemand minder dan Rode Duivel Thibaut Courtois. Hij investeerde eerder ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een speciale band met Racing Genk. Het is de club die hem opgeleid heeft en waar hij profvoetballer werd.
0: Genk is mijn thuis, Limburg is mijn thuis. Mijn carrière is hier begonnen. De Thibaut Courtois die nu in Real Madrid in de goal staat is gekomen door de opleiding hier in Genk, door mijn kans te krijgen hier. Dus om nu deel te kunnen uitmaken van deze familie opnieuw is echt thuiskomen.
14: De investering moet Racing Genk 60 miljoen aan nieuw kapitaal opleveren.
7: Ja, Frank, goedemorgen. Ja, ik ben een beetje in de war, want ik dacht dat het een hele brolweek zou worden. En gisteren viel dat allemaal nog behoorlijk goed mee, eerlijk gezegd.
17: Ja, gisteren wel, hè. Dus hadden we ook gezegd...
13: Nu moet ik Frank gelijk geven, hadden gezegd. We moeten alles uit gisteren halen wat erin zit.
7: Ja, dat is wel waar.
13: Ik heb dat ook gedaan, Frank.
7: Ik zei het wel, omdat ik hoopte dat het vandaag ook wel zou meevallen.
17: De bedoeling is wel dat je luistert wat ik zeg.
13: Gericht luisteren?
17: Ik had toch gisteren gezegd dat het goed ging zijn.
7: Meester Frank van het tweede leerjaar. Maar vandaag dus niet. We moeten geen hoop hebben.
17: Nee, felle buien die over het land trekken. Hè. Dus op dit moment is dat al het geval in het westelijke deel van het land. Uiteindelijk gaat iedereen ermee te maken hebben. Zeker na de middag is er ook kans op onweer. En op sommige plaatsen kan er toch wel redelijk wat regen vallen. En dat bij temperaturen van bij de 18, 19 graden. Misschien in het uiterste noordoosten. Dat het daar nog 22 graden kan worden. Morgen wordt ook een wisselvallige dag met buien. Afgewisseld met droge momenten en af en toe wat zon. En dan temperaturen zo wat rond de 20 graden.
7: Ja, het is altijd iets over 9 is het uitgebreider weerbericht. Maar nu al, Frank, klopt mijn hoop dat het in de beetje verder toch wel weer beter gaat worden? Ziet dat er goed?
17: De verste verte dat je maar kan kijken, inderdaad wel, ja.
7: Tot over een uurtje, Frank.
13: Waar gaat het traag richting Antwerpen? Op de E313 tussen Maashoven en Antwerpen-Oost verlies je een kwartier. Ook een kwartier op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. E19 tussen Brecht en Kleine Pareel, een kwartier. Een kwartier op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Vielen op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een kwartier. 10 minuten op de E40 richting Brussel tussen Haasrode en Berthem. En tussen Aalst en Grootbijgaarde 10 minuten.
7: En je zei net al dat we beginnen, maar wat is 300 en zoveel? 369 of zo?
13: Het was 396. Ah, ja, maar jij staat weer met een ander getal in uw kop.
7: Ik heb het even opgezocht en het is dit hier. Feel what you want, Christine W. Dat wordt heel leuk met Harry straks om 10 uur.

0: Twee frisse meisjes van 66, Nena en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime.
1: Sven en Anke.
2: Ah, jongens, niet om dingen op te kloppen en in respect voor iedereen, maar heb je dat ook? Die grote verontwaardiging als je dat hoorde in het nieuws. Dat busongeval waar die mensen bij omgekomen zijn. Twee kinderen, een begeleidster ook, de chauffeur ook. Dat daar nu plotseling allerlei verhalen bekend worden. Een voormalige busbegeleidster en een ex-collega van de chauffeur zeggen dat ze al voor het dodelijke ongeval in Buggenhout melding maakte van gevaarlijk rijgedrag. De vroegere busbegeleidster vertelde aan de regionale tv-zender TV Oost, anoniem, dus haar stem klinkt zo een beetje smurfachtig, dat het zeker niet de eerste keer was dat die man over een gesloten overweg reed. Heeft dat nogal gedaan. En ze somt zijn overtreding op. Haar stem is vervormd, maar je moet daar eens naar luisteren. Je krijgt er echt kippenvel van. Verschrikkelijk.
3: Veel te hoge snelheden. Geen rekening houden met andere mensen op de baan, zoals voetgangers, fietsers of andere auto's. De spoorweg overrijden als de slagbomen al dicht gingen, gsm-gebruik, kinderen die moesten overgeven, kinderen die meer wilden meerijden, het ging heel ver.
0: Oké, we gaan de feiten nog eens om een rijtje zetten, hè, jongens. Dus door het oranje rijden, standaard, meerdere keren al de slagbomen aan de spoorweg negeren. Maar bij de eerste keer moet toch al zijn rijbewijs afgepokt worden. GSM-gebruik achter het stuur. De middelvinger opsteken naar andere weggebruikers als die dan toeterden of whatever. Kinderen wilden niet meer meerijden. Busbegeleiding wilde niet meer meerijden. Kindjes moesten overgeven tijdens de rit omdat die als een dolle reed. Er werden heel veel klachten neergelegd. En ze kregen dan te horen van, ja, er is niemand anders die
2: kan
0: rijden.
2: Was dat letterlijk wat ze
0: horen kregen? Er is niemand anders.

0: of Roger had het niet gezien, of we konden niks doen. Ik vind dat waanzin dat daar zo werkt de wereld. En je zal maar eens ouder zijn van zo'n kind. Of die busbegeleidster die eigenlijk niet eens die ronde had moeten hebben. Want ze moest al inspringen voor een collega die niet meer wou meerijden met die kerel.
1: Oh my god. Nee,
0: waanzin.
1: Ja, je kan er nu werkelijk niks meer aan doen. Hè. Nee. Feit is, het is gedaan. Feiten zijn achter de rug. Maar dat er zoveel klachten tegen die man waren, niks mee gedaan is. Onbegrijpelijk.
0: Omdat er niemand anders was.
1: Ik denk dat die mensen die klachten genegeerd hebben, die gaan zich ook niet goed voelen. Hè. Ja. Die gaan ook wel even een paar keer goed moeten nadenken over waar ze mee bezig zijn geweest. Oh,

0: Christopher Cross en Ride Like the Wind. Oké, even de zaken duidelijk stellen. Het laatste wat we willen doen, en dat gaan we ook niet doen vandaag, is het proces maken van een man die ook overleden is. Dat is niet de bedoeling. Maar als er herhaaldelijk klachten over iemand zijn in zo'n precaire situatie, waarom gebeurt daar niks mee? Dan denk je dat is een alleenstaand geval.
1: Maar dat is dus niet. We hebben iemand die anoniem wil getuigen. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, jij kan bevestigen dat die dingen nog gebeuren. Roekeloos rijgedrag bij buschauffeurs van scholen.
2: Ja, inderdaad. Bij mijn vrouw op haar school is het net hetzelfde verhaal. De verschillende chauffeurs van de bussen, die rijden echt roekeloos, gsm-gedrag. En als de juffrouw de chauffeur daar dan over aanspreekt, ja, dan reageren ze heel boos en ja, snakken ze en bijten ze naar die juffrouwen. Dus het is ja, zeker hetzelfde.
1: Zijn er al klachten ingediend bij de school dan van we voelen ons niet veilig bij die buschauffeur?
2: Ja, dat is zo gezegd, maar ja, niet helemaal officieel. Hmm. En het wordt dan zo een beetje ja, in de kiem gesmoord, zeg maar.
0: Worden die leerkrachten dan nu ook niet helemaal wakker? En beseffen die nu ook niet van nu moeten we het wel officieel maken, die klacht, als het echt zo verschrikkelijk is?
2: Ja, wel, ik heb het ook aan mijn vrouw gezegd van meld dan normaal aan uw directrice. Dan zou nu wel degelijk iets aan doen.
0: Want ja, dit wil je niet op je geweten hebben. Als er iets gebeurt en dat je het niet gemeld hebt, als iemand inderdaad zo'n

0: Ja, ik vind dat echt weer een les en een wake-up call voor iedereen. Als je iets weet, als je iets ziet of als je een klacht krijgt op je bord, ga ermee verder.
1: En zeker als het leven van mensen, laat staan van kinderen, in het gedrang is, dan is daar toch geen discussie
0: en ook,
1: over.
0: Ik kom nu heel vaak binnen ook van luisteraars, van de reden was van, we hebben iemand anders die met die bus kan rijden. Ja, nu moet die bus ook rijden, hè. Die moeten nog altijd kinderen naar school, dus dat is geen argument, hè. Er is niemand anders.
1: Hey, dankjewel voor je getuigenis en ik hoop dat er iets mee gebeurt.
2: Fijn. Ja, heel graag gedaan. Dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin airco. Daikin.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
2: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Caraïbisch blauw
4: of tropisch groen.
5: Maak het mooi bij je thuis. Colora.
6: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
7: A song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago, and David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together.

0: David Bowie en Hun Tonight op deze dinsdagochtend. Het is dinsdag 2 juni, beste vrienden. Ja, dinsdagen, dat zijn sowieso maar kwakkeldagen voor heel veel mensen. Hè, want de week is nog lang. En je hebt nog net de maandag achter de rug. En weet je, het weer gaat ook niet helpen vandaag. Kijk naar buiten. Het frist allemaal wel even op. Dat is misschien voordeel, maar een mooie, fijne dag gaat het niet per se worden.
1: Als jullie naar buiten kijken, denk je dat het 2 oktober is.
0: Ja, is niet
1: maar we gaan ons eigenlijk laten opwarmen door het verhaal van Sharon. Want als er iemand een goede dinsdag voor de boeg heeft, dan is het wel Sharon. Sharon is ze is vandaag 31 geworden en vanochtend om 5:30 vond er iets heel bijzonders plaats. Sharon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, dag lieve schat, een eerste proficiat.
0: Proficiat, Sharon.
2: Dankjewel.
1: En ten tweede, vertel eens, jij lag in je bed vanochtend om 5:30, wat gebeurde er toen?
2: Ja, klopt. Ik lag eigenlijk vredig te slapen toen mijn 3 beste vriendinnen plots met het liedje Cheerio in de kamer binnenkwamen.
1: Ja?
2: Aan het roepen en brullen dat ik naar Mallorca ga voor 24 uur.
0: Wow, Mallorca voor 24
1: is
0: uur?
1: Dat? Zeg, en nu ben je bijna aan de luchthaven, hè, intussen?
2: Ja, klopt. We zijn bijna 15 minuutjes op de parking van Zaventem.
0: Maar je wist niks op voorhand en je lag gewoon, hoe zijn ze binnengeraakt?
2: Nee,
0: hoe zijn ze binnengeraakt in huis?
2: Mijn vriend zat in het complot, dus hij heeft de deur opengelaten, waardoor dat ze eigenlijk binnenkwamen, vanmorgen.
1: Ja, en was je heel blij of dacht je heel even van, oeh, hier ben ik niet op voorzien?
2: Nee, ik dacht echt, what the fuck gebeurt er hier? Wie staat er hier op in een kamer? En ik wist niet, ja, ik draag ook een bril, ik zag niets.
1: Ja.
2: Ik zag alleen een flashlamp. Ik lag ook in mijn blootje, dus dat was echt schrikken. Maar nee, het was een superleuke verrassing en ik ben er nog altijd niet goed van.
1: Oh.
2: Ik laat me vandaag verrassen, dus...
1: Ja, want ten eerste topvriendinnen, dus heel veel liefst daar, wat een geweldige vriendinnen. Maar gaan jullie dan zo voor 1 nachtje op hotel en dan komen jullie terug, of wat?
2: Nee, ze hebben me verteld, want ik ben zot van Mallorca al jaren. Ik zei altijd, oh, we gaan naar Mallorca en dit jaar gingen we niet. Dus hebben ze geregeld, dus mijn ene vriendin heeft verlof genomen in mijn plaats. Dus we hebben dat allemaal geregeld en dan hebben ze gezegd dat we gaan 24 uur een TikTok eigenlijk nadoen. Zoals een TikTok naar Ibiza, maar nu is het dus naar Mallorca. Voor 24 uur zonder hotel, dus morgenmiddag keren we terug.
0: Maar zonder hotel?
1: Dus jullie gaan gewoon doorgaan?
2: Ja, we zijn 30, we willen toch nog een beetje genieten van ons leven, dus laat ons dat doen. Ja.
1: Maar Sharon, kom mij uithalen. Ik wil mee naar Mallorca. Mag ik meegaan?
2: Ik neem je mee.
0: Wil ik nog een paar vragen stellen? Sorry, maar is Mallorca zoals Ibiza, dat daar de hele nacht kan in de club gedanst worden?
2: Wij zijn daar zot van. We gaan elk jaar met de vriendinnen op reis, nu dit jaar niet, maar ja, blijkbaar nu wel.
0: Ja.
2: Voor 24 uur, we gaan er alles uit halen. Nee, misschien dat we een tattoo zetten samen. Of ik weet het niet.
1: Maar jullie gaan helemaal de hangover nadoen. Oh, ik vind het echt heel cool.
2: We love Joe of zo.
0: Dat is goed, hè. Als jullie allemaal de tattoo zetten van We Love Joe...
1: Wat krijgen ze dan? Een hele week Mallorca voor ze alle 4?
2: Ja, een hele week Mallorca.
0: Dan gaan we iets regelen. Dan gaan we iets regelen dat nog spectaculairder dan 24 uur naar Mallorca.
2: Oké, laat op wat je zegt.
1: Ja, maar het is beloofd. Iedereen heeft het gehoord. Gezegd is gezegd.
0: Als jullie alle 4 die tattoo zetten, dan komen jullie dat tonen in de studio overmorgen.
1: En dan krijgen jullie nog een mega dikke tattoo.
0: Zorgen wij voor een zeer goede verrassing voor jullie.
2: Oké, perfect.
0: Allee.
2: Ik hou jullie op de hoogte.
0: Oh. Laat je maar eens
1: heel veel plezier, lieve schatten.
0: Amuseer je.
2: Dankjewel.
1: Bye bye. Die jeugd, ik was...

0: Johan, Johan, sorry, Johan, zegt jij de mensen opzetten om een tattoo te zetten? Hoeveel heb jij er zelf als fan? No.
1: Nee, I love Anke heb jij toch... I love Anke is jouw tramp stamp.
0: Ik zou het nooit, nooit doen, maar zij zeiden zelf, misschien zetten we wel een tattoo van Joe. Ja, en als ze dat doen, we love Joe, dan moeten we door.
1: Wat gaat het doen?
0: Oh, sorry, we regelen iets heel moois. Daar gaan we voor zorgen, sowieso.
1: Het eigen buidel, het nieuws van 7:30 van onze grip.
2: Goedemorgen, de staking van de luchtverkeersleiders afgelopen nacht laat zich voelen. Op de luchthavens van Luik, Charleroi en Oostende duurt de actie nog tot 9:30 deze ochtend. Op Zaventem komt het vliegverkeer sinds een half uurtje weer op gang. Dat betekent dat je dus best rekening houdt met vertragingen. In Oekraïne zijn er voorbij een nacht zeker 9 doden en zowat 100 gewonden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. In Kiev kwamen 4 mensen om, 58 anderen raakten gewond, onder wie 3 kinderen. Ook de steden Dnipro en Kharkiv werden geviseerd. En Rode Duivels Eno De Bast mist de eerste WK-wedstrijd van ons land tegen Egypte. De Bast is geblesseerd aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij vanavond ook niet mee in de oefenwedstrijd van de Duivels in en tegen Kroatië. Wisselvallig met regen en onweersbuien vandaag en maximaal tot 22 graden. Morgen wisselen bewolkt met kans op een enkele bui bij 21 graden.
1: File richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost verlies je 25 minuten. 25 minuten ook op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord 20 minuten. 20 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Brusselse Ring. Richting Brussel E19 tussen Zemst en Machelen een kwartier. Ook een kwartier op de E40 tussen Haasrode en Berthem. Brusselse bindering tussen Strombeek en Machelen een kwartier. En een kwartier op de Antwerpse Ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
7: Het cijfer van de dag.
0: Ja, zit maar weer op het puntje van je stoel, van je autostoel misschien, en speel maar weer mee. Want we hebben weer een cijfer waar jullie moeten proberen te achterhalen waarover het gaat. Cijfer is 4620. Jij bent toch de grootste shopper van ons team, dat is duidelijk, hè? En jij bent ook een hele trendy vrouw.
1: Dat weet ik niet, hoor. Ik denk dat jij duurdere dingen koopt dan ik.
0: Ja, ja, maar jij bent wel meer mee met de trends.
1: Ik ben de veel shopper en jij bent de kwaliteitsshopper.
0: Maar de trends, daar ben je wel... Je bent veel meer mee met de trends dan ik, denk ik.
1: Waar gaat dit naartoe, Sven?
0: 4620 exemplaren werden verkocht vorig jaar in ons land van dit ding.
1: Ja, maar ga ik het hebben? Is het iets duurs?
0: Ik denk niet dat jij het hebt.
1: Is het van de Action?
0: Nee, het is niet van de Action.
1: Ja, dan heb ik het niet.
0: Van 2 euro in de Action, dat is een 4620 exemplaren. En laten we zeggen dat ik bij wijze van spreken 10 jaar geleden, geen enkel, denk ik. Of ik weet niet of het zelfs al bestond.
1: Echt?
0: En nu is dat steeds populairder aan het worden.
1: Heb jij het?
0: Ik heb het ook niet. En ik moet het ook echt niet hebben.
1: Denk je dat ik het heb?
0: Nee, jij hebt het niet.
1: Zou ik het willen?
0: Ik weet niet of jij het zou willen. Dat kan ik nu niet inschatten van jou.
1: Wil Sander het?
0: Sander, zou ik het willen? Alleen ja of nee moet je antwoorden, Sander. Zou je het willen?
8: Nee,
0: Sander.
1: En Grim?
0: Grim? Ook niet. Grim zou het ook niet willen.
1: Maar welke mensen kopen het dan?
0: Ja, je ziet het steeds meer.
1: Is het een keukentoestel?
0: Nee, het is geen keukentoestel.
1: Is het een handig toestel voor in huis?
0: Het is geen handig toestel voor in huis.
1: Is het iets van kleren?
0: Het is ook niks van kleren, het is iets anders.
1: Is het een hobbytoestel ding?
0: Wow, het gaat meer richting hobby. Dat zou ik niet kunnen uitzetten dat je dat een hobby
1: is. Het is voor in de tuin?
0: Het is, je kan het wel in de tuin, maar het is eigenlijk niet... Jawel!
1: Zo'n jacuzzi of een... Of een sauna.
0: Nee, dat is het niet.
1: Het is wellness.
0: Nee, en sommige mensen vloeken erop en andere mensen zeggen... Oh, wauw, dat wil ik eigenlijk ook wel hebben. Allee, raad eens mee met Anke. Jullie ook.

0: moeten eerst weten wat het cijfer is, wat de oplossing is. Anders kunnen we niet in de auto stappen. Oké.
1: Het cijfer van de dag.
0: Dan moet je wel een beetje meer raden. En dat zijn jullie weer massaal aan het doen. Het is wel een mooi indrukwekkend cijfer. 4260, Anke.
2: Ja, inderdaad. Zijn er van verkocht. Uh-huh. Vorig jaar.
0: Vorig jaar in ons land.
2: Ja, je denkt niet dat... Ja, ik heb er geen. En je weet niet zeker of ik er een wil, ja of nee.
0: Ik denk het niet. Ik denk het niet, maar
2: Sander,
0: ja.
2: Sander wou er ook geen. Ja, jij wil er geen. Grim wil er geen.
0: Nee.
2: Er komt hier van alles binnen. Marleen stuurt deurbel met camera.
0: Dat heb ik wel. Interessant.
2: Dat hebben we veel. Maar oeh, Sander, dat wil je ook niet. Dat is interessant, hoor.
0: Ja, dat hebben wij ook al.
2: Ja, dat vind ik ook fijn. Ja,
3: dan gaan we dus over discussiëren later.
2: Ja, dat... Oh ja, oei. Okay. Dat is precies een uitgebreide mening over die nu niet van Tellis. Oké, Crocs.
0: Crocs, nee. Dat is veel meer verkocht.
2: Ja, en ik wil dat eigenlijk wel heel graag. Maar voor thuis. Ik ga overstag gaan. Ik wil dat hebben, dat is gemakkelijk. Een fatbike.
0: Fatbike.
2: Ik haat fatbikes. En mensen sturen ook... alle mensen die sturen fatbikes, sturen hatelijke fatbikes.
0: Ja.
2: Het heeft niks met steps te maken, hè. Want,
0: steps is niet steps, nee.
2: Niks met steps. Een drone.
0: Mm-hmm.
2: Een drone sturen verschillende mensen. Mm-hmm. Wat komt er nog binnen? Iemand stuurt zo'n hangsel voor in te zitten. Ik weet exact wat je bedoelt.
0: Een hangmat.
2: Zo'n ei. Waar dan zo... Ik heb wel zo'n een ei waar je zo in kunt zitten.
0: Ja.
2: Van staaldraad. En dan zit er zo'n gezellig kussen in voor in de tuin. Dat hebben wij thuis.
0: Oké.
2: Okay. Is dat wat jij niet hebt,
0: nee,
2: of wat?
0: Nee, dat is
2: Amai,
0: niet. Nee.
2: Dan hebben, ik heb iets wat jij niet hebt.
0: Dus,
2: dat zijn de dingen die... Zit het er niet tussen?
0: Jawel, het zit er tussen.
2: Het is een drone.
0: Nee, het is wel degelijk...
2: Een fatbike.
0: En die was nog niet bekend, 5 à 10 jaar geleden. Oh, het gaat over de fatbikes.
2: Oh my god, nu gaat de Karen in mij naar boven komen. Okay.
0: Even in.
2: Sorry, maar mensen die een fatbike hebben, die veroordeel ik al op voorhand. Die kan ik al niet uitstaan op basis van de fiets.
0: Daar gaan we het zo meteen over hebben.
2: Sorry mensen.
0: De fatbike-kenner die ons uitlegt waar het vandaan komt, wat het eigenlijk is, hoe zo'n rare dingen op de weg zijn.
2: Is pro of tegen fatbikes?
0: Dat gaan we samen ontdekken dan.
1: Alles vanavond bij VTM testen Dina en Andy of iedereen te hekken valt. En ze zeggen dat. En VTM 2 gaat vol enthousiasme de helling af. In de land, ter zee en in de lucht. Vanavond bij VTM en VTM 2. Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
4: De ketelaren voor de Bruinen.
5: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruising!
5: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Goku, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Code Yellow!
11: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
12: Dus ook voor klanten.
11: Yep. Go for info naar telenet.be.
13: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
14: Dit is Joe.
15: Sven en Anke.

0: Rhythm is a Dancer. Van Snap. Straks bij ons in de studio Willy Sommers en Anne de Baatselier. Die hebben groot nieuws over 10 om te zien. Een van die topprogramma's uit de jaren 90. Maar ze hebben er van alles over te vertellen. Dat is straks na 8 uur eerst. Het cijfer
1: van de dag.
0: Een mooi cijfer. 4620. Het afgelopen jaar zijn er 4620 fatbikes verkocht in het land.
2: Laat dat mooi, maar weg bij cijfer. Want ik heb al gemerkt in de Joe-app. We zijn met een hele club. Ik kan echt officieel lidkaarten beginnen uitdelen in de fanclub van de We Hate Fatbikes.
0: Het is week van de fiets deze week. Morgen is het Wereldfietsdag. Philippe Rijland van Mobiliteitsfederatie Traxio. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Antje en Sven.
2: Hallo.
0: Een fatbike, voor de mensen die het niet kennen, wat is het eigenlijk voor een beest?
3: Ja, ik hoor heel wat negatieve emoties rond die fatbike en dat komt voor een stuk overgewaaid uit Nederland. Maar je moet weten dat die fatbike eigenlijk oorspronkelijk een sportieve fiets is.
0: Ja.
3: En die fat, dat slaat niet op de fiets, maar wel op de banden van die fiets. Want in Amerika, zo rond de eeuwwisseling, zocht men naar een manier om vlot door sneeuw en door zand te kunnen rijden. Ja, en dan heb je brede banden nodig. En zo is eigenlijk een sportieve fatbike ontstaan. Ja, en die is dan door de jaren heen, ja, wat meer zo een fiets geworden met een lang zadel en een stoer imago. Maar het is oorspronkelijk is een fiets om te gaan sporten.
0: Ja,
2: maar het is ook een elektrische fiets geworden, hè, toch?
3: Ja, oorspronkelijk was dat ook niet. Dan was het echt op spierkracht door de sneeuw en door het mulle zand gaan rijden. Ja, maar je merkt, ja, de elektrische fiets die wint aan belang. En ook dus bij die fatbikes. Ja, en dan kom je eigenlijk wat in een spanningsveld. He, de cijfers die wij hebben, dat is via de officiële kanalen. Maar ik merk gewoon dat je op heel wat van die semi-illegale websites dat je fatbikes kan kopen die dan vaak kunnen opgevoerd worden en zo. Dat is toch allemaal gevaarlijk. Ja, en dan krijg je natuurlijk, ja, wat een negatieve connotatie rond die fiets.
2: Alhoewel,
3: dat die fietsen eigenlijk wel door het brede zadel en zo heel comfortabel zijn. En dat ook, ik zou zeggen, oudere mensen en mensen die veel in de stad rijden, daar ook wel mee rondrijden. En die hebben daar helemaal geen slechte bedoelingen mee.
2: Ik zie daar nooit een oude op rondzitten. Daar zitten alleen maar jongeren op en heel vaak kinderen waarvan ik denk, zeg jij zelfs 10 jaar? Jij zit op zo'n mottige fatbike. Want eigenlijk is dat een beetje de Hummer geworden op het fietspad. Want welke leeftijdsgrens is daar? Welke leeftijd mag je daarop zitten?
3: Wel, als je spreekt over elektrisch aangedreven fatbikes, dan moet je kijken naar de elektrische fiets in het algemeen. En in Europa is daar een wetgeving, je mag maar tot 25 km per uur rijden. Hè.
0: Uh-huh.
3: En je moet ook blijven trappen. En daar loopt het dan vaak wel mis bij die fatbikes. Dat ze vaak worden opgevoerd, dat ze sneller rijden. Of dat ze een knopje hebben waar dat je niet meer moet trappen.
0: Brommers eigenlijk, hè?
3: Ja. Dan worden het officieel bromfietsen. Ja, en dat wil zeggen dat je een nummerplaat moet hebben, een helm moet dragen, een verplichte verzekering moet hebben. En daar beginnen dan de problemen wel wat te komen. Hè. Dus ik raad echt aan voor fietsen in het algemeen. Hou je echt aan de wetgeving, want je komt anders in een andere wettelijke categorie terecht. En dan kan je heel wat problemen krijgen. Politie controleert daar trouwens ook steeds meer op. En terecht ook, hè.
0: Ja, ja.
3: Als je op de openbare weg op fietspad rijdt, dan moet je gewoon zorgen dat je in orde bent en dat je ook rekening houdt met de andere weggebruikers.
0: Ja, want laat ons wel wezen, het is nu best populair. Ja, Anke, ik snap wel waar het vandaan komt, maar het is niet het toestel dat verkeerd is.
2: Tuurlijk niet.
0: Het is wat mensen ermee doen en dat is niet goed gebruikt.
2: Met gevaarlijke honden ook zo, hè.
0: Zelfs met wapens ook wel, hè. Met alles natuurlijk.
2: Maar kijk, ik denk dat heel veel mensen weten van, ja, er zijn heel vaak jonge gasten die op zo'n fatbike rijden. Die denken van, zonder helm, veel te snel, veel te jong.
0: Nee.
2: Dat hij denkt van, dat is op dit moment de case. Hè.
0: Maar Filip, aan de andere kant, hoe meer mensen die gaan fietsen, en als het ook nog een soort van fiets is en niet een valse brommer, dan is alleen maar goed nieuws natuurlijk in deze week van de fiets. Hè.
3: Ja, absoluut. En de fiets is een vervoermiddel dat steeds meer aan populariteit wint. We zien het ook meer en meer voor de kleine verplaatsingen, voor verplaatsingen naar het werk. En ja, dat hele ecosysteem van de fiets, dat groeit. Ook de infrastructuur in Vlaanderen, die neemt alsmaar toe. Dus dat is echt heel, heel erg positief. En het is goed voor de gezondheid.
0: Klopt helemaal. Moeten we goed voor elkaar zorgen, voorzichtig zijn als er fietsen passeren. Ja, en dat pochgedrag, die opgedreven toestanden, daar zijn we uiteraard geen fan van. Maar dat is logisch.
2: Weet je waar ik fan van ben?
0: Van?
2: De zwarte gewone omafiets. Met van voren een mandje en van achter een zitje. En ik heb 3 versnellingen.
0: Hey.
2: En ik kom overal. Allee, Boma Buckings gaat nu aan de bek houden. Sorry Flip. Voor alle mensen die ik heb beledigd tijdens het afgelopen gesprek.
0: Flip, dankjewel, hè. Fijne dag gewenst.
3: Graag gedaan.

0: rondkijken in de file bijvoorbeeld, onderweg naar het werken, naar school, you're not alone now. En bij ons in de studio ook weer een hele drukke ochtend, Anke.
1: Yes, over een uur hebben we onze nieuwe coverartiest Loredana De Amicis. En die gaat Thorn coveren van Nathalie Imbruglia, omdat het 90s week is. Heel benieuwd naar.
0: Ja, en ook omdat het 90s week is, gaan we het ook hebben over 10 om te zien. In die periode ontstaan de presentatoren Anne de Baatselier en Willy Sommers komen langs. En niet zomaar. Ze hebben een grote primeur mee. Het is heel goed nieuws. Straks na 8 uur. Avril Lavigne.

0: moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Willy Sommers en Anne de Baatselier van 10 om te zien zijn in de house. En weet je ook in de house is de hele crew van het VTM Nieuws, want ze zijn het filmen hier.
6: Ja.
5: De primeur, de grote primeur, komt eraan. Ja, dat zal wel heel veel zeggen als VTM het nieuws naar hier komt om die primeur te filmen. Hè. Eerst nog het nieuws om 8 van onze Grim.
7: Goedemorgen allemaal. Nog steeds hinder door de staking van de luchtverkeersleiders. Een piek in het aantal klachten over Telenet. En in Oekraïne loopt de dodental op na nieuwe Russische aanvallen. De staking van de luchtverkeersleiders afgelopen nacht laat zich voelen. Op de luchthavens van Luik, Charleroi en Oostende duurt de actie nog tot 9:30 deze ochtend. Op Zaventem is sinds een uur geleden het vliegverkeer weer op gang gekomen. Maar zo'n 25 vluchten zijn wel vertraagd. In Charleroi zijn 15 vluchten al geannuleerd. In Luik zijn zo'n 20 vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zouden er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Het aantal klachten over Telenet piekt opnieuw. De eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er 30% meer klachten binnen over internetstoringen. Klachten over storingen bij bundels, dus zowel internet als tv, zijn zelfs verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die HLN opvroeg bij de ombudsdienst. Je hoort consumentenexpertje Safia Yashou.
8: Dat komt omdat er op dit moment veel werkzaamheden zijn op het oudere coaxnetwerk van Telenet. Telenet zelf die bevestigt dat er momenteel uitzonderlijk veel infrastructuurwerken plaatsvinden. Maar ook het weer speelt blijkbaar een rol. Blijkbaar hebben extreme temperatuurschommelingen ook een impact en dat kan het internetsignaal minder sterk maken.
7: Telenet probeert de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Er komen al maar meer getuigenissen binnen over het agressieve rijgedrag van de buschauffeur na het drama in Buggenhout vorige week. Ex-collega's klaagden daar al maanden voor het ongeval over. Onder meer in een e-mail naar de school waar de man voor werkte. Collega Jeffrey Dujardin.
9: Een voormalige busbegeleidster zegt dat ze zich op een bepaald moment meer veilig voelde. Ze spreekt onder meer over te snel rijden, gsm-gebruik achter het stuur, door oranje rijden en dat kinderen zelfs misselijk werden of moesten overgeven door zijn rijstijl. Ze zegt zelfs dat er eerder al een incident was waarbij hij over een overweg zou gereden zijn, terwijl dat de slagboom al naar beneden ging.
7: Ook het busbedrijf was op de hoogte en krijgt nu veel kritiek. Bij dat ongeval is de bestuurder zelf omgekomen, net als een begeleidster en 2 kinderen. In Oekraïne loopt de dodental na de Russische aanvallen op. Zeker 9 mensen kwamen om en bijna 100 anderen raakten gewond. Dat zeggen de Oekraïnse autoriteiten. In Kiev vielen 4 doden en 58 gewonden, onder wie ook kinderen. Ook de steden Dnipro en Kharkiv in het oosten van het land werden geviseerd. Daar vielen zeker 5 doden en 35 gewonden. En de tol kan nog verder oplopen, want mogelijk liggen er ook nog slachtoffers onder het puin daar. En Rode Duivel Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd van ons land tegen Egypte. Dat bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij vanavond ook niet mee in de oefenwedstrijd van onze Duivels in en tegen Kroatië.
6: Dag Frank, regen of buizones, wat krijgen we eigenlijk vandaag? Nat zal het in elk geval worden, hè?
10: Ja, nat sowieso. En effectief eerst zijn het voornamelijk buien die over het land trekken. Die gaan de komende uur ook het noordoosten bereiken. Daar is het nog wel eventjes droog. Daar kan het uiteindelijk toch nog 22 graden worden. Elders zal dat een graad of 19 zijn. En ten zuidwesten van ons zit ook nog een actieve regenzone. En daar kan behoorlijk wat regen op vallen. Daar is ook kans op onweer. Zeker dus zeer wisselvallig weer wat vandaag betreft. Morgen ook wisselvallig met een afwisseling van buien. Normale buien, niet met die echte felle exemplaren. Met tussendoor ook wat droog. Momenten en iets meer wind ook. En temperaturen klimmen dan richting 20 graden.
5: Heel druk op de baan Antwerpse Ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Verlies je door een ongeval 40 minuten. 35 minuten file richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord, een half uur file. Ook een half uur op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. E429 tussen Tubeke en de ring rond Brussel verlies je een half uur. Ook een half uur op de binnenring tussen Expo en Machelen. Richting Brussel E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe een half uur. 20 minuten op de E19 pakt tussen Zemst en Machelen. En nog richting Franse grens op de E17 tussen Deerlijk en Aalbeke gebeurde een ongeval met een vrachtwagen. Verlies je 25 minuten. En dat zijn alleen de files vanaf 20 minuten. Er zijn er ook nog heel veel daaronder, maar dan lees ik alleen maar files voor het komende uur.
6: Ja, dat gaan we niet doen. Gaan we niet doen. Nee, want we hebben gasten in de studio zo meteen, beste vrienden. 10 om te zien. Yes. Daar gaat het over in de jaren 90. Super populair programma. En we zitten ook in onze 90's top 500. Dus reden genoeg om het daar nog eens over te hebben. Maar er is een speciale reden. Er is een primeur. Daarom ook een nieuwsploeg van VTM erbij deze ochtend. Zometeen na een knalplaat uit de jaren 90. Robin S. en Show Me Love. De

0: vorige keer nummer 64 in onze 90s top 500. Die gaat straks weer beginnen, dag 2, om 10 uur met Feel What You Want. Dat is meteen een goeie om erin te vliegen, maar dat is voor straks. Maar we zitten nu ook een beetje in de jaren 90 sfeer met bezoek in de studio bij ons.
1: Yes, ze zijn er, het gouden duo van VTM. Hey, Willy Sommers en Anne de Waaslief.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Heel fijn dat jullie zo vroeg in de house zijn in de Joe Studio. En ja, we zitten hier niet alleen. VTM Online is erbij gekomen. We zitten hier met de ploeg van VTM Nieuws. Ja. Ja, dat doen ze niet zo heel rap hoor. Dat doen ze alleen als er echt een mega primeur te rapen valt. En dat is vanochtend het geval. Lieve schatten, aan jullie de eer.
3: Wel, wij speelden al een tijdje met het idee, weet je nog Willy, toen we in het Sportpaleis stonden, hoe fijn was dat?
2: Dat was fantastisch,
3: ja.
2: Geweldige ervaring hè.
3: En aangezien mensen houden van nostalgie op dit moment, kijk naar K3, de OG's,
1: top,
3: wat een succes.

0: dan? Is er al een line-up bekend?
1: De originele artiesten.
2: We mogen al een aantal namen
1: een
2: prijsgeven.
1: Tip van de sluier oprichten.
2: Ja,
0: okay, doe maar.
1: Aan Leopold III.
0: Oh, Erik van Goossens is back.
1: Ja.
2: Erik Goossens is back. Isabelle A. komt ook.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Oh, die kent Willy ook.
1: Ik schreeuw het van de daken. Toast.
0: Toast, yes!
3: Ja, dat is altijd goed. Ja, inderdaad.
2: En... baby.
0: Pop in Wonderland.
2: Ja, die komen ook.
0: Maar zo goed.
1: Accession.
2: Ja, Accession komt ook.
1: Woehoe. Luc Steno.
2: Ja, Luc Steno. Dus die zes namen mogen wel prijs geven.
3: Oké, maar er komen er misschien nog een pak bij. Wie die gaat hij zelf ook op te
1: nemen. Ik ben daar, ik loop daar rond. Ja. En waarschijnlijk krijg ik ook de kans om een nummer te brengen.
3: Ja,
0: dat moet
3: gewoon een nummer brengen.
0: Jullie gaan gewoon de King Beach van Blankenbergen helemaal naar de AFAS-doop in Antwerpen toveren.
3: Ja, alsjeblieft. Tof, en het gaat met z'n allen. Iedereen gaat meezingen, dat weet je toch. Dat is
2: tuurlijk, dat wordt kicken.
1: Nostalgie. Het wordt een meezingavond, zeg maar. Het wordt echt, iedereen kent die nummers nog. En natuurlijk, de jeugd zal er waarschijnlijk ook wel aanwezig zijn. En via mama en papa kennen zij ook die nummers.
2: Ja.
3: Met de focus op de muziek van de jaren 90. Wij nu deze week ook aan het doen zijn met Joe.
2: Wat een mix eigenlijk.
3: Ja, leuk, hè?
2: Zalig
3: muziek. Oh, maar dat is eigenlijk geweldig.
0: Oké, en wanneer kunnen we tickets kopen? Vrijdag 13 november.
2: Vanaf nu.
1: Tickets, ja. Massaal.
0: Oké. Het is gezin daar naartoe.
3: Oké, goed. We gaan er straks over verder praten. Als mensen er vragen over hebben, mogen ze die ook stellen via onze app. En we moeten sowieso nog even over de jaren 90 hebben. Maar kijk eens welk prijzenpaleis daar staat.
2: Ja, ik liep daar net langs en ik zei tegen Willy, jij moet tussen al die prijzen gaan liggen van een concert van Willy Sommers is ook te winnen.
3: Ja, dat is een slecht idee. Maar we gaan je toch vragen om iets te doen in de studio. Want, maar dat is voor zo meteen.
1: Oké.
3: Okay. We hebben een speciale Wendy van Wanten uitgenodigd.
1: Daarvoor. Ja?
3: Ze staat daar.
1: Dank u.

0: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin airco. Daikin.
1: Luister.
2: Summerdeals!
1: Hoor je het ook?
2: Summerdeals!
1: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni.
3: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Autoruitstuk. Deze maand.

0: En bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
1: Info en voorwaarden op carglass.be.
2: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
3: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
2: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
3: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
2: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
4: Humo!
5: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
6: Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
8: Good times. Great news.

0: Brian Adams en zijn Summer of 69. Goedemorgen allemaal.
1: Good times, great music.
2: Sven en Anke.
0: Als je het gemist hebt, hebben we al een grote primeur deze ochtend gekregen van Willy Sommers en de Baas. Die op vrijdag 13 november wordt hij om te zien nog groter, luider en nostalgischer dan ooit. Want die avond wordt de Afgasdome omgetoverd tot een groot 10 om te zien feest met 10 om te zien Back to the 90s.
3: Heerlijk,
0: ja. Een nostalgische terugkeer naar die prachtige jaren 90 die jullie ook aan het vieren zijn deze week bij Joe. Met jullie als gast en gastvrouw en met allerlei artiesten. Eerste namen die bekend zijn gemaakt zijn Accession, Isabel A, Toast, Luc Steno, Leopold 3 en Pop in Wonderland, die voor het eerst in jaren samen weer op een gigantisch podium gaan staan. En de tickets zijn nu al te koop voor dan.
3: Heerlijk. Zeg, Willy en Anne, jullie zijn natuurlijk ook hier om over de 90s terug te babbelen. Willy, de 90s, ja, jij hebt gewoon een heel decennium 10 om te zien gedaan.
4: Ja, absoluut. Dus eind 89 had ik Als een leven in kooi. Dat was een gigantische hit. En daardoor is in mijn agenda in de jaren 90 ontploft. Dankzij die leeuw die uit zijn kooi gekomen is.
3: Ja, het werd tijd, hè, Willy.
4: Ja, het werd tijd. Ik heb er lang genoeg in gezeten.
3: Ja, voilà.
4: Maar ja, dus mijn agenda die stond in de jaren 90 bomvol. Ik ging van putje van Limburg naar West-Vlaanderen, van oost naar west, noord naar zuid. Dus heel
0: nu nog, hè, Willy. Hey,
3: ja,
0: nog.
3: Ja, sorry, maar er is geen enkele zaal met een podium, met een verhoogstje waar jij niet op hebt gestaan, hè?
4: Dat klopt, Anke, dat klopt. Ja.
3: En dan ga ik naar de andere kant van de studio. Anne, ja, wat waren voor jou de 90's?
5: Wel, het begin bij VTM, dat was 89 eigenlijk.
3: Ja, ook.
5: En
3: de Leeuwin en de Kooi werd ook losgelaten.
5: Ja. En ik ben in 90 voor het eerst naast Willy gaan staan, toen ik Bea verving. Ja. Toen zij zwanger was, dat was de zomer van 1990 in Blankenbergen. In die strandstoel werd ik opgedragen. Man.
4: En dan ben je zei, ga goed voor mijn Willy zorgen.
5: Ik heb dat toch gedaan. Hè.
4: Ja.
5: En dan is zij even teruggekomen. Maar toen ze dan een tweede keer zwanger werd, dan ben ik definitief gebleven. Ja. Maar op privévlak waren de 90's voor mij ook wel belangrijk. Want ik ben getrouwd in 91. Ik heb mijn 3 gasten gekregen in de 90's. Dus ja,
4: een druk jaar.
5: Heel belangrijke periode.
3: Maar ja, dan heb je ook zo heel veel liedjes uit de 90's dat je denkt van, oh ja, toen mijn eerste geboren werd, toen was dat liedje hip op de radio of zo. Eigenlijk kunt u veel liedjes linken toch aan gebeurtenissen.
5: Ik weet dat een heel hete zomer was in 94. Man. Mijn man zat dan zo met een washandje op. Wow. Ja, wat kan je doen als man, als je vrouw dat ligt af te zien. Maar welke hit weet ik? Ik zou het niet weten welk nummer dat
3: was. Er waren heel veel goede liedjes. Maar we gaan vanaf 10 uur door met onze 90's top 500. We zitten aan nummer 396. Feel What You Want van Christine W. En straks gaat hij die gewoon door met de beste lijst van de wereld.
0: Zeg, we eigenlijk ook aan het doen zijn, weet ik. Ja. Deze week hadden gisteren Axelle van Def Dames Doop. Morgen komt Jo de Poorter, u allen bekend.
3: Ja.
0: Komt langs. Ja. We vragen ook aan alle artiesten om, zoals in de Good Old Days, en er ligt ook een microfoon die uit die tijd is, kijk, die ligt daar, om te playbacken bij ons in de studio. Om te playbacken.
4: Playbacken?
0: Ik kan nooit playbacken. Ik weet het. En Jo de Poorter, die weigert het ook te doen. We hebben het hem ook gevraagd. En Jo is nu een hele ernstige begeleider van allerlei mensen die belangrijke speech moeten geven. Hij is ook de koningskenner. Hij is een deftige man geworden. Uh-huh. En Liefde op het Eerste Gezicht, ken je dat programma nog? Dat was bij de concurrentie toen, dat was toen bij VT4. Ja. Daar was een liedje bij, ja, dit is liefde. En hij wil het niet meer playbacken. Dus ik ken de tekst niet meer.
3: Ik vind dat een beetje sprake van het verloochenen van je roots. Persoonlijk.
0: Maar wij wilden, want toen gingen we op zoek inderdaad naar jouw grootste hit uit de jaren 90. Maar inderdaad, je zei net, de leeuw was van 89 die uit de kooi kwam. En de zon werd in ons hart gelaten. 2000, hoeveel? 5, 6?
4: En 6.
0: 2006.
4: 20 jaar geleden.
0: Ja, maar de grote hit van de jaren 90, dat was voor jou?
4: Kijk eens diep in mijn ogen.
0: Welk jaar?
5: Maar ja, die ogen die zaten wel iets lager zo, hè?
0: Van Wendy van Wanten.
4: Ja, inderdaad. Ja.
0: Nu, die hebben niet kunnen regelen voor deze ochtend, maar we hebben wel, ja, 2 druppels water met even mooie ogen. Anke Bukkens.
5: Als je het maar weet.
0: Ze heeft de tekst van buiten gelezen.
3: Ja, maar nee, maar kijk. Oh, ja, maar Sven, jij mocht het ook doen,
0: nee,
3: hè?
0: Ik heb zo geen mooie ogen.
3: Kleine oogjes zijn ook mooi.
0: Dus ja, je mag naast Anke gaan staan met je microfoon.
4: Okay.
0: En we gaan er gewoon keihard voor gaan. Want
3: Anne kunnen het ook samen doen, hè?
0: Ja, okay.
3: Ik word hier toch altijd in situaties gedrongen.
0: Je stoel hier ook maar opzij en dan gaan we. Hier zijn ze bij ons, de nep Wendy van Wanten en de enige echte Willy Sommers.

0: Alex Warren en Fever Dream. Ja, als ook niet zo slecht ben die van Wanten eigenlijk.
1: Nee.
2: Ja, als ik het nummer mag zingen in de Afwasdoom en Wendy kan niet komen, zou ik graag hebben dat Anke het live komt
1: heel
2: zingen.
1: Heel graag.
3: Live 13 november maar vrij. Ja.
1: Sowieso, ik kom. Weet wat, ik zal zo in tenue al ergens in de backstage staan voor moest het zijn dat je mijn diensten kunt gebruiken. Dan roept je mij maar op het podium.
0: Wat ze ook goed doet, ze kende de tekst niet helemaal. Nee. Maar jij waart zo aan het net zo een milliseconde nalippen. Ja. De woorden komen en die kwamen dan ook op je lippen tevoorschijn.
1: Het was super
2: maar
1: zeg
2: nog
1: grappig.
2: Tijd op november om een tekst te leren.
0: Ja. Zeg, nog voor die 13 november, waar dat hele grote event, waar jullie met 10 om te zien naar de Afwasdoom gaan, 90s editie, met heel veel artiesten, want er gaan nog wel namen bij komen. Veel mensen zijn nu al tickets aan kopen, willen er heel graag bij zijn. Het gaat zo'n feest worden. Is er deze zomer ook 10 om te zien?
3: Ja, natuurlijk. Ja. Wij komen weer in Middelkerken dit keer.
2: Aan het Zilt.
3: Aan het Zilt, dus aan het Rio Casino. Ja. Wij zitten daar op 14 en 15 juli.
0: Okay.
3: Het wordt behoorlijk druk, want er gaan 2 opnames per dag.
0: Oh, wow.
3: Dus één om 6 uur en eentje om 9 uur.
1: Amai.
3: Dat geeft natuurlijk mensen met kleine kinderen de kans om een hele opname mee te maken. Want tot een kot in de nacht die kleine koters niet.
2: Met onze Aaron en Laura er ook.
3: Ja, natuurlijk. Ja, dan zijn we met z'n 4 terug.
2: Als je 2 programma's
3: hebt. Dat is de gekende formule.
2: Ja, het wordt heftig. We moeten al de teksten van buiten leren, Sven. We hebben geen autocues, hè? Alleen, we moeten op elkaar inspelen. En in de redactievergaderingsmiddag zijn er nog dingen die veranderen. Bepaalde artiesten zeggen, ik zou graag de titel van een nieuwe cd laten aankondigen of een nieuwe tour. Dus dat verandert allemaal.
1: Waarom is dat zonder autocue eigenlijk? Dat was vroeger in de 90's.
2: Omdat veel verschillende camera's hebben. En je kunt geen autocue per camera.
3: Sorry, en met het publiek, daar is dat moeilijk te combineren.
0: Maar jullie zijn zo'n vakmensen. Al 180 jaar samen. Dat kan alleen maar goed gaan. Super fijn dat jullie er waren.
2: Graag gedaan.
0: Zeer mooie zomer, alle 2 gewenst.
3: Dankjewel.
0: En succes daar in de avond, zo'n 13 november.
1: Hey,
3: wij gaan nog genieten van de 90's.
0: Jawel, dat is heel fijn. Dankjewel, Anne. Dankjewel.
2: Graag gedaan. Dankjewel.
1: Het nieuws van 8:30 van onze Grim.
4: Goedemorgen. Ons land vraagt uitstel voor de invoering van de nieuwe Europese loontransparantie. Normaal moet die richtlijn tegen zondag in Belgische wetgeving gegoten zijn, maar er is nog geen sociaal akkoord, dus gaan we die deadline niet halen. Daarom is er 6 maanden uitstel gevraagd. De loontransparantie moet er onder meer voor zorgen dat werknemers lonen beter kunnen vergelijken om grote verschillen te vermijden. Hinder op onze luchthavens door de staking van de luchtverkeersleiders afgelopen nacht. Taxi liep op Brussels Airport al af om 7 uur, maar er zijn dus grote vertragingen. Over een uurtje is de actie ook afgelopen op de luchthavens van Luik, Charleroi en Oostende, maar ook daar moet je rekening houden met vertragingen. En Europa scherpt het terugkeerbeleid aan voor asielzoekers die niet in ons land mogen blijven. Als je afgewezen bent, maar toch blijft, dan kan je tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Momenteel wordt nog 1/3 van die terugkeerbesluiten opgevolgd. Wisselvallig met soms felle regen en onweersbuien bij maxima rond 19 graden. Morgen krijgen we buien met af en toe een opklaring bij een graad of 20.
1: Hoe zit het op de baan intussen op deze dinsdagochtend? Waar verlies je meer dan 20 minuten richting Antwerpen? Op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord, 35 minuten. Een 30 minuten file op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. A12 tussen Boom en Wilrijk, 23 minuten. 35 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg. Richting Brussel, E40 tussen Heverlee en Sint-Stevens-Woluwe, 30 minuten. Ook 30 minuten op de E19 tussen Zemst en Machelen. Fila op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, 30 minuten. En richting Gent op de E40 tussen Aalst en Merelbeke. Als je denkt, ze heeft mijn file niet vermeld. Ja, dan moet je sowieso minder lang in de auto zitten dan 20 minuten.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
5: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Goed voor het beestje.
8: Goed voor het baas.

0: praktische afspraken met jullie maken, vrienden. Want...
1: Straks bij Sven en Anke.
0: Ja, pas straks bij Sven en Anke. Het was hier heel erg druk. Gaan wij het woord eigenlijk helpen zoeken. Want je weet, je moet elke dag een woord zoeken bij Tom en bij Rani in ons avondspitsblok. Waar dan natuurlijk de 90's helemaal zit. Het is dag 2 ondertussen van onze 90's top 500. En als je dat woord dan weet te raden, dan gaat Rani aan het rad draaien zoals ze gisteren zeer succesvol heeft gedaan. Want voor 100.000 Belgisch frank zijn er gisteren prijzen uit ons prijzenpaleis gegaan.
2: De helft van onze showroom.
0: Ja, de elektrische fiets is weg, want er staat nu een wasmachine, zie ik. Er zijn ook ruikers bloemen bijgekomen vandaag. Is wel gezellig. Dus ja, straks mag er iemand weer winnen. We gaan exact om 9 uur, na het nieuws van 9 uur, maken we bekend in welke categorie, hoeveel letters. En gaan we ook rebusgewijs de allereerste medeklinker weggeven. Dus daar nog 20 minuutjes geduld voor.
2: Over 5 minuutjes gaan we al terug naar het jaar 1997. Toen was er een liedje. En het liedje was het favoriete liedje van elk tienermeisje. En iedereen wou zo mooi zijn als de zangeres Torn van Natalie Imbruglia. En de enige echte Loredana Di Amicis gaat dat zo meteen voor ons allemaal coveren.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.

0: Shepherd en Geronimo. Weet je dat, vrienden? Of vind je het niet? Oh, hij heeft het al 100 keer gezegd dit jaar, maar...
1: Sven en Anke.
0: Sven en Anke, het is het 10e seizoen van onze ochtendshow. Het is een beetje een feestseizoen en daarom hebben we ook elke dinsdag hebben wij covers van artiesten die het ooit alles bij ons gedaan hebben. En ja, in de laatste maand is dat niet anders, Anke.
2: Inderdaad. En nu, we zien ze live bij ons in de studio zitten, want we zijn aan het videobellen. Loredana de Amici. Hi. Dag, lieveke.
3: Hallo, buongiorno, buenos dias.
2: Hey, lava. Ik zie dat je terug in Zonhoven bent, schatie. Maar jij...
3: Nee, we zitten in Spanje momenteel.
2: Ah,
3: we hebben opgetreden zaterdag in Valencia.
2: Okay.
3: En we combineren dat eigenlijk met het verblijf hier in Spanje. We zitten tussen Alicante en Valencia.
2: Heerlijk.
3: En ja, we doen een 15-tal shows in Spanje per jaar of in het buitenland in het algemeen. En dan proberen we dat eigenlijk te combineren. Dat is altijd wel heel leuk. En het is vandaag ook heel mooi weer.
2: Het is precies alsof je bij je thuis zit. Dat lijkt een beetje je eigen huis.
3: Ja, het is dezelfde achtergrond. Ja,
2: hallo. Oh, zo grappig.
0: Patje, goedemorgen.
2: Oh, maar dat is echt zo de ideale work-omstandigheden. Zo van, ja, ik ben thuis aan het werken. En dan zit je in Spanje met gewoon dezelfde achtergrond als thuis.
3: Ja.
2: Ideaal. Zeg maar, jullie zaten op een 90s festival dan in het weekend.
3: Ja, dat is eigenlijk een heel groot festival. We doen er verschillende op een jaar. Onlangs nog een Elche geweest. En dat is altijd heel plezant om te combineren. Begin van het jaar hebben we ook Thailand gedaan, in Bangkok.
2: Ja.
3: Dat is eigenlijk zo fijn dat we zoveel verschillende dingen eigenlijk kunnen combineren.
2: Oh, wow. Dat is workation, hè?
3: In de zomer zitten we vooral in België, Nederland.
2: Ja.
3: Dus, dan toeren we heel Vlaanderen en Nederland. En dat is altijd wel heel leuk om in eigen land te zitten eigenlijk.
2: Dus, bezige bijtjes.
3: Absoluut. En we hebben 2 nieuwe singles uit. To Fabiola met Niels van Zandt, Everywhere I Go. En mijn Italiaanse plaat, Una Notte Perfetta. Dus we zijn echt bezige bijtjes. We blijven eigenlijk een beetje... onze passie eigenlijk verder.
2: Oh, want dat jullie nog tijd hadden voor ons eigenlijk.
0: Ja, dat is fantastisch.
3: Tuurlijk, ja. Altijd. Maar ik vind het heel leuk om te doen. We hebben dat een paar jaar geleden gedaan. Toen hebben we er 12 mogen doen, heb ik een combinatie gedaan. En om nu dan terug de covers te mogen doen, echt heel leuk om uit de lijst weer uit te zoeken. Een van mijn favoriete nummers. En ik heb gekozen voor heel leuke topmuzikanten, waar ik een theatertour mee ga doen in het Italiaans. Ciao Italia, Marco Cirone en Ad Cominotto. 2 topmuzikanten waar ik nu een akoestisch puur... Zonder drums. De mensen gaan me op een heel andere manier horen met de nieuwe cover die ik vandaag ga brengen.
0: Ja, je bent de 90s ingedoken daarvoor. Dankjewel, want het is ook helemaal de sfeer van deze week bij ons met onze 90s Top 500. Waar ben je voor gegaan?
3: Ik ben gegaan voor een van mijn favoriete songs uit de 90s, Torn, Natalie Imbruglia. Als 11-jarige, toen ik in het 6e leerjaar zat, vond ik dat een topsong, een echte meezinger. Australische zangeres waar ik meteen fan van was. En ik vond gewoon, ja, dit nummer wil ik heel graag coveren en voor jullie brengen. Een echte break-up song.
2: Ja.
3: Iets wat je nog... Anke, iets wat je als jong meisje nog moet gaan meemaken. Korte kapsels.
2: Ja!
3: Ik ga u zeggen, ik heb mijn haren kort geknipt.
2: Exact. Ah, wel, ik zei dat tegen Sven. Dat was het liedje die Natalie Imbruglia in 1997... Iedereen vond dat liedje geweldig en iedereen wou eruit zien als die zangeres. Ja, nu, ik had niet het kapsel, met die krullen ging dat niet, die haren. Maar ik wou exact die outfit van in de videoclip. Zo'n beige broek, een crop top en dan zo een vestje zo met een kap. Ja. Die outfit ging ik dan exact nakopen in de H&M. Dat waren de tijden.
3: Dat was geweldig. En zo'n schone zangeres, mooie ogen, die haar lippen.
2: Prachtig.
3: Ja, ik was instant fan, dus daarvoor deze song.
0: Meisjes, jullie zijn niet de enige. Ik denk dat heel veel van luisteraars ernaar uitkijken. Je kan ook kijken naar de cover die je gemaakt hebt. Blijf maar even bij ons. We komen zo meteen weer naar Spanje overgeschakeld. Maar je kan kijken via VTM Gold, Joe.be en de app van Joe. Hier is jouw versie van Torn, van Natalie.

0: Loredana. Er is hier sprake van bedriegde boel, van fraude. Want Maud stuurt al meteen toen je begonnen was, amai, die eerste woorden, die waren toch van het origineel, hè? Zo goed. En dan zijn er nog zeker 20 berichten binnengekomen van mensen die zeiden, is dit Loredana? Ja. Ik zou ze niet kunnen onderscheiden van de echte. Heel veel mensen denken gewoon dat het gewoon een live versie is van Natalie Imbruglia zelf.
1: Oh, zo leuk. Zo leuk. Dankjewel.
0: Maar echt bijna, hier, er komt nog een. Ben zegt, hebben jullie niet per ongeluk het echte opgezet in plaats van de cover? En Dario stelt voor om jouw naam te veranderen van Loredana naar Wow Redana.
1: Oh.
0: Dat is de goeie, hè? Top. Wow Redana.
1: Ja, ik vond het heel leuk, een hele leuke cover om te doen. En ik kijk uit naar...
2: En toen viel de lijn even weg, net op het moment dat je zei wat er volgende week gaat aankomen. Dat was een soort van, ik weet niet wat er gebeurde, een dropje. Volgende week, wat ga je dan doen?
1: Volgende week de volgende covers, dus ik ben benieuwd naar de volgende song.
2: Ah ja, jij gaat niet zeggen wat.
1: Mag ik al zeggen wat?
2: Tuurlijk, uiteraard.
1: Ja, dat is Why van Annie Lennox.
2: Oh, my.
0: Dan weten we nu al dat dat...
1: En dat gaat ook weer zo akoestisch zijn, heel puur, samen met de muzikanten.
0: Ja.
1: Waar ik mee de Italiaanse tour ga doen, dus dat gaat wel.
0: En dan moeten we zien, Sven, dat we de echte coverplaat opzetten. Dat we weer per ongeluk het origineel opzetten. Ja.
2: Loredana, geweldig dat we je live konden zien vanuit Spanje. Geniet nog van het mooie weer. Goedjes aan Patje.
1: Ja, we doen.
2: Patje. Bye-bye.
1: Doei.
2: En graag tot volgende week dinsdag. Salut, hè.
1: Bye-bye. Dankjewel.
2: Zometeen, beste vrienden, gaan we het woord van vandaag gaan zoeken.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Dit is jouw... Over een uurtje dag 2 van de 90's top 500 en over 5 minuten een nieuwe opgave. Een categorie, het aantal letters en een eerste medeklinker van het woord dat je moet zoeken hier. Om straks bij de kok en de koning te gaan prijzen, plukken uit ons prijzenpaleis.
3: Het nieuws van 9 krijg je van Grim.
4: Goedemorgen. Ons land wil de loontransparantiewet uitstellen. Heel wat vertragingen op onze luchthavens en de EU verstrengt het terugkeerbeleid voor asielzoekers. Ons land vraagt 6 maanden uitstel om de nieuwe Europese regels over loontransparantie in te voeren. Dat schrijft HLN. Bevoegde ministers Klagen, Val en Beenders hebben daarvoor een brief geschreven naar de Europese Commissie. Je hoort politiek journalist Timmy van Diepen.
5: Omdat het heel moeilijk is om die regels om te zetten in Belgische wetgeving. Maar op de achtergrond speelt er nog iets anders, namelijk dat de Belgische regering zich toch wel wat zorgen maakt over de toepassing van die nieuwe regels, omdat ze eigenlijk vrezen dat bedrijven veel te veel papierwerk gaan hebben en dat dat wel eens nefaste zou kunnen zijn voor de competitiviteit van onze bedrijven.
4: Die regels verplichten bedrijven om duidelijker te zijn over de lonen van werknemers. De deadline is eigenlijk nu zondag, maar die haalt ons land dus niet. De staking van de luchtverkeersleiders afgelopen nacht laat zich voelen. Op de luchthavens van Luik, Charleroi en Oostende duurt de actie nog zo'n 30 minuten. Het is dus rekening houden met annulaties en vertragingen. De staking liep om 7 uur vanmorgen al af op Brussels Airport, maar ook daar zijn er nog vertragingen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zouden er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. En Europa scherpt het terugkeerbeleid aan voor asielzoekers die geen groen licht krijgen om hier te blijven. Wie afgewezen is, maar niet terugkeert naar zijn land van herkomst, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Momenteel wordt nog geen derde van de terugkeerbesluiten opgevolgd. Wisselvallig vandaag met soms felle regen en onweersbuien bij zo'n 19 graden. Morgen buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden.
3: Als je nu naar buiten kijkt, denk je dat het 2 oktober is in plaats van 2 juni. Amai. En dat het zo 7 uur 's avonds is. Het is donker en dat vertaalt zich ook op de weg richting Brussel op de E40. Tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe verlies je een 30 minuten. Ook een 30 minuten tussen Afligem en Sint-Agatha-Berchem. Een 30 minuten op de E19 tussen Zemst en Machelen. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Een 30 minuten. Ook een 30 minuten op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Leonard. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Een 30 minuten. 20 minuten op de A12 tussen Boom en Wilrijk. En nog op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 25 minuten. Nog 20 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En dat zijn alleen de files boven de 20 minuten.
2: En dan nu, beste liefhebbers van de Rijn, die is belofte maakt schuld.
6: Het Prijzenpaleis.
2: Het Prijzenpaleis, elke dag hier bij Joe met onze 90's Top 500 mogen we nog eens daarin duiken. Gisteren was Anne de Boever uit Merelbeke een van de vele honderden luisteraars die wist dat op zoek waren naar plateauzolen. En toen draaide Rani aan dat rad hier in de studio, kwam het hoogste bedrag tevoorschijn, 100.000 euro. Wow. Ze heeft er meteen van alles, ze heeft de elektrische fiets eruit geplukt, de Kamado barbecue ook. Maar we hebben natuurlijk de prijzenkast weer aangevuld met nieuwe dingen.
3: Hey, daar staat een super dikke vette wasmachine, maar één ding weet ik niet wat het is eigenlijk, Sven.
2: Wat?
3: Het kost volgens mij...
2: 8000
3: bev, wat is dat?
2: Een wijnkast. Een wijnfrigo.
3: Ah, is dat een wijnfrigo? Amai, je herkent dat echt van mijlen ver.
2: En een pastamachine van 9000 Belgische frank is er ook nog bij gekomen. En ja, al die andere grote prijzen zitten er ook nog in. Je zit nu gewoon te wachten op de opgave natuurlijk. Wij mogen je een categorie, het aantal letters en een eerste medeklinker voor vandaag meegeven. De categorie, beste vrienden, is een 90's gebeurtenis. Het aantal letters is 13. En de laatste letter in de voornaam van een populaire zanger die ook in de 90's heel wat programma's presenteerde op VTM en nu nog, ja, dat is eigenlijk de naam, dat is de letter die je er moet
3: zijn. Van de voornaam of de familienaam?
2: Van de voornaam, die krijg je erbij. Die letter krijg je erbij. Dus heel veel succes gewenst. Ah ja, maar dat ga ik nu toch niet zeggen eigenlijk.
3: Oké, maar we willen een beetje meedoen.
2: Maar kom, zo is het ook.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.
1: Are we ready?
2: The 90s.
1: Top 500.
0: Yep, over minder dan een uurtje beginnen we weer aan. En we hebben ondertussen inderdaad een nieuwe opgave gelanceerd. Een 90s gebeurtenis, voor wie het niet goed gehoord heeft. 13 letters in totaal. En de laatste letter in de voornaam van een populaire zanger. Die ook in de 90s heel wat programma's presenteerde op VTM. En nu nog altijd, je kent hem natuurlijk, de laatste letter van zijn voornaam. Dat is al een van de medeklinkers in de loop van de dag. In elk blok komt er een medeklinker bij. Vanavond wordt hij op de juiste plaats allemaal gezet. En dan krijg je ook de klinkers allemaal cadeau van Tom en van Rani.
1: Het weer met Frank.
3: Komt er een berichtje binnen in Izegem, schijnt het zonnetje hoor. In Vilvoorde is het echt precies avond. Goedemorgen, dag Frank.
4: Goedemorgen.
3: Hoe is het in Kortenberg?
4: Ook donker. Het heeft ook al een paar keer gedonderd. Dus,
3: zit er zo
4: onberechtig.
3: Onheilspellend uit inderdaad. Hè. Is dat voor heel de dag?
4: Ja, het is wisselend. Hè. Zoals je zegt, op sommige plaatsen, bijvoorbeeld in Izegem, schijnt dan weer de zon. Op andere plaatsen is dan weer donkere felle buien die passeren. Dat is het recept van vandaag. Dat zal de hele dag zijn. Dus toch wel opletten voor die felle buien. Want er kan natuurlijk veel regen vallen. En wat onderslagen en bliksem en dergelijke. Dat moet je altijd een beetje voorzichtig mee zijn natuurlijk. Hè. Temperaturen 18, 19 graden. Dat is de maximum temperatuur. Misschien een 20 graden, 21 graden nog in het noordoosten. Maar meer dan dat zit er niet in vandaag.
3: Maar oké, dat zijn de ingrediënten van vandaag. Zeg je, ik wil morgen een ander recept. Ik wil morgen een andere menukaart. Kan je die aanbieden?
4: Wat is iets anders? Er zit weinig variatie in, maar het is toch iets anders. In de zin dat die felle buien zijn er niet meer. Het gaat eerder om doodgewone buien. Dus heel wisselend weer ook morgen. Met af en toe wat zon, droge momenten en dan weer een bui. Redelijk wat wind ook, toch een verschil met vandaag. De temperatuur ergens rond 20 graden. Overigens ook donderdag en vrijdag verandert er niks. Hè. Dus blijft nog altijd wisselvallig met buien. Donderdag iets feller dan vrijdag. En de temperaturen gaan niet veel hoger klimmen dan 18 graden, dus het zullen frisse dagen zijn sowieso.
0: Oké, en dan het weekend gaat natuurlijk veel beter worden, en daar ga je voor zorgen.
4: Ja, iets beter dat wel 19 graden voor het zaterdag, 21 graden op zondag. Zaterdag eerst nog zon, maar vanaf het zuidwesten gaat bewolking toenemen. Uiteindelijk betrokken met hier en daar ook een spat regen. Zondag, daar zitten nog grote verschillen in. Voorlopig lijkt de meeste regen voor Ardennen. Dus voor Vlaanderen zou het eventueel nog kunnen meevallen. Als je dan echt de lange termijn gaat bekijken... zeg, mannetjes, laat me eens rust.
0: Ik weet niet wat je dat
3: is. Dat is jouw gsm?
4: Dat is mijn telefoon, mijn gsm. Die
0: even stilzetten, een vriend. Ja. Als je op de radio
4: Mijn excuses daarvoor.
3: Het was heel grappig, want onze Sven was al boos aan het kijken naar Sander. Van, Sander zit hier
0: Sander was boos naar mij aan het kijken. Maar die zei niks mee te maken.
3: Ik dacht, maar ik heb mijn gsm in de verste verte niet vast. Dat is Frank dus.
4: Het is mijn fout.
3: Maar wie is het dan? Wil ik niet wel
0: ik wil eerst weten wat het weer wordt volgende week.
3: Wie is het?
4: Ik, wel, het is

0: van de hele lange termijn hebben we duidelijk.
1: Ja, helaas.
0: Korte is alleen maar ellende waar we even door moeten.
1: Ja.
0: Frank, dankjewel. Bel eens terug.
2: Als iets sappigs was, mag je ons ook het laten weten voor wat belden vanuit
1: het
2: verre Limburg. Doei!
1: Ja,

0: stemming en meteor en niet nodig.
1: Dit is Joe. Gisteren in Blind gekocht en vandaag in de Gazet een co-sleeping kamer.
0: Wat?
1: Een co-sleeping kamer. Dat was een gezin eigenlijk. Die vroegen een slaapkamer waar ze met heel het gezin in konden blijven.
0: Hè?
1: Dus een heel groot
0: bed. Een slaapzaal eigenlijk.
1: Een soort van slaapzaaltje. Ja, ja, maar ook met al een heel groot bed. Waar je het liefst al met een kind of twee in kan. Of wat plaats om daar wat matrassen te leggen en zo.
0: Maar dat was echt een specifieke vraag. Ze wilden geen aparte slaapkamer.
1: Ja, en Daan Alfrink moest dat dan maken. Ik snap dat 100.000%.
0: Ja, dat snap toch niet 100.000%.
1: Nou, wel. Ik vind niks zo fijn als slapen met mijn eigen kindjes. Zo gezellig. En die ouders zeiden ook van ja, we moeten anders de hele tijd opstaan in het midden van de nacht. Omdat ze iets nodig hebben, omdat ze niet kunnen slapen. En eigenlijk, heel veel. Eigenlijk doen best wel wat gezinnen dat al nu al in Vlaanderen.
0: Maar mensen alles samen slapen in één bed
1: niet
0: elke
1: altijd.
0: Nacht?
1: Elk kind heeft ook een eigen slaapkamer. Maar gewoon als ze zin hebben, als het nodig is om de gezelligheid. Als ze zich niet goed voelen, als ze wat nabijheid willen. Dat je gewoon met z'n allen slaapt en dan heeft iedereen eigenlijk een goede nachtrust gehad. Tenzij je van die shotters hebt of zo. Maar die stop je dan maar op een matras voor je bed. Maar
0: dat is een hele rare.
1: Kijk, ik slaap heel veel met mijn eigen kinderen. Hè, en dat is gewoon zo gezellig.
0: Maar er zijn twee rare bewegingen. Aan de ene kant heb je mensen die zeggen, ja, ik hoef niet elke nacht met mijn partner te slapen. Wij gaan op aparte kamers. Ja. Maar met die kinderen nog eens bij. Dat is toch met die warmte van de voorbije dagen. Dat is toch ellende om.
1: Maar nu doen wij het ook niet. Ik doe het heel. Ik denk één keer per week heb ik een ander kind bij mij in bed.
0: En Tom, die mag dan op de bank?
1: Op de zetel, maar die beweert dat hij heel goed op de zetel slaapt. Die wil dat doen omdat hij weet dat wij daar zo gelukkig van worden.
0: Ik ga weer mijn wildcard inzetten met een joker, met de boodschap. Het is uw gezin, doet ermee wat je wilt, maar ik vind het niet normaal.
1: Ja, maar je hebt een reden waarom jij geen gezin hebt.
0: Ik vind het niet normaal dat je met...
1: Nee, maar normaal?
0: Hoe worden die als ze groter worden? Ze gaan toch niet op een 20 zo bij mama en papa
1: het ding
0: in bed
1: is,
0: kruipen?
1: Als die tieners zijn, hè, dan stopt dat vanzelf.
0: Okay.
1: Maar nu, als ze gewoon zeggen, mama, ik wil graag bij jou liggen... Sorry, maar je eigen kind bij u hebben is het beste van de hele wereld.
2: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. Knaldi!
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
6: Wit-wit?
7: Of net niet-wit?
8: Maak het mooi bij je thuis. Colora.
9: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Killerman 90's natuurlijk, 1992. Friday, I'm in love. Benieuwd waar die gaat staan in onze 90's top 500. The Cure.
1: Straks bij Sven en Anke.
0: Ja, het is eigenlijk niet straks, want voor ons is het bijna afgelopen. Hadden deze ochtend, straks is het nog koffietank, hè, maar hadden deze ochtend bezoek van Willy Sommers en Anne de Baatsleer. Die hadden een grote primeur. Want 10 om te zien, de 90's versie gaat naar de AFAS Dome op 13 november. Met allerlei grote artiesten die komen optreden. Ja, dat kwam ze vertellen. En Willy heeft ook zijn grote hit uit de jaren 90 nog eens gebracht. De bekende hit...
2: Kijk eens diep in mijn ogen.
0: Met Wendy Buckings van Wanten.
2: Sven wou het heel graag zeggen, maar...
0: Nee.
2: Ja.
0: Weet je wat heel grappig is?
2: Je moest aan de knoppen blijven staan, jammer genoeg.
0: Gisteren was je ook de helft van Def Dames Dope met Axada.
2: Ja.
0: Overmorgen komt Joyce de Trog. Dan ben je een derde van Opus...
2: Opus.
0: Opium.
2: Van opium.
0: Komt. Hoe heette dat, de grootste hit ook alweer, van opium?
2: Doe me hard, doe me heet, doe me zacht.
0: Doe me zacht.
2: Ik dacht, is het niet doe me hard?
0: Doe me hard.
2: Ik moet de lyrics toch even van buiten leren.
0: Maar morgen komt Jo de Porter. En Jo de Porter heeft heel veel dingen gedaan in de jaren 90, ook op de Nederlandse televisie. Was toen de mooie, jonge, vlotte presentator, die ook zijn show Liefde op het Eerste Gezicht altijd al zingend presenteerde.
3: Ja, dat is Liefde op het eerste gezicht.
0: Maar het grappige is, toen ik hem belde en ik zei... bedoeling is dat je dan ook even playbackt. Anke gaat meedoen, zei hij. Ja, maar die beelden van mij nu, op mijn gezegende leeftijd... die dat liedje staat te zingen... Dat zou ik liever willen vermijden. Ik kom wel langs, kom koffie drinken, kom vertellen over die periode. Maar dat gaat niet playbacken morgen.
2: Ja, kom. Mijn
0: hoofd ook niet.
2: Natuurlijk, dat een beetje voor hem, hè.
0: Ja.
2: Want de 90's, dat was één grote playbackshow. Enfin, morgen krijgen we ook bezoek nog van Aaron Blommaert en Zoe Levi. Die hebben een duet Tranen van Goud, komen ze morgen zingen. Dus eigenlijk zijn een beetje zijn Hollands vakantieliefje voor deze zomer. En zo gaat dat met die samenwerkingen in de muziekindustrie.

0: We hebben wel wat leuke fragmenten teruggevonden van Liefde op het Eerste Gezicht. Waar we Joto jongens moeten mee confronteren morgen. Oh. Want dat waren echt super toffe dingen.
1: Ja, want alle kandidaten moesten zich voorstellen in rijmvorm.
0: Ja, inderdaad.
1: Geniaal.
0: Ja, ja.
1: Geniaal.
0: Anja van...
1: Ik ben Anja Hengelen en ik ben... Nee, nee. Ik ben Anja Engelen en ik ben hier om iemand te hengelen.
2: Hallo, ik ben Anja Engelen en ik kom er eentje hengelen.
0: Ja, dat is het. Ja, dat soort dingen. Maar dat is voor morgen.
1: Heerlijk.
0: Met Jo de Poorten bij ons in de studio. Het nieuws van 9:30 voor we gaan koffie tanken. Nieuws met onze Grim.
3: Goedemorgen. Ons land vraagt een half jaar uitstel voor de invoering van de nieuwe Europese loontransparantiewet. Normaal moet die richtlijn tegen zondag omgezet zijn in een Belgische wetgeving, maar die deadline halen we niet, omdat er onder meer nog geen sociaal akkoord rond is. De loontransparantie moet er onder meer voor zorgen dat werknemers lonen beter kunnen vergelijken om grote verschillen te vermijden. Het parket wil 3 Nederlanders vervolgen omdat ze ex-minister van Justitie van Quickenborne wilden ontvoeren. Dat schrijft het Nieuwsblad. De feiten dateren van 4 jaar geleden. In de buurt van zijn woning vond de politie een auto met wapens en flessen benzine. Van Quickenborne en zijn gezin moesten toen onderduiken in een safehouse. En artificiële intelligentie is geen oplossing voor de knelpuntberoepen. Dat blijkt uit een analyse van De Tijd. Overheid en werkgevers hadden daar wel op gehoopt. Maar voor jobs waar het tekort het grootste is, zoals dakwerkers, is AI waardeloos. Net als in andere jobs waar mensen met hun handen werken. Intussen houdt de krapte op de arbeidsmarkt aan. Elke maand raken gemiddeld zo'n 41.500 vacatures niet ingevuld. Wisselvallige dag, soms felle regen en onweersbuien en dat bij maxima rond 19 graden. Ook morgen buien, maar ook op opklaringen. Af en toe bij zo'n 20 graden.
0: Maar over een week zou het goed kunnen worden.
1: Ja. Het gaat traag richting Antwerpen op de E313 tussen Maashoofd en Antwerpen-Oost. Verlies je 40 minuten. 20 minuten extra op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. A12 tussen Aartselaar en Wilrijk een kwartier. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan 35. Minuten. Ook een kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 20 minuten file richting Brussel op de E40 tussen Bertemens en Stevens-Woluwe. Een kwartier op de E19 tussen Zemst en Machelen. 10 minuten op de E411 tussen Jezuseik en Oudergem. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. 20 minuten en 10 minuten tussen de Astridlaan en Jette. File op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en de Welriekende Dreef. Een kwartier en nog een kwartier op de E429 tussen Tube en de Bergense Steenweg.
4: Koffietanken
5: met Sven en Anke.
4: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
1: TML Transport en we bellen met Lady Trucker Virginie uit Gullegem. Goedemorgen Virginie.
6: Virginie.
7: Goedemorgen Sven en Anke.
1: Hey, zit je op dit moment in je truck?
7: Ja.
1: Ja? Oké, maar aan de kant, hè, want je bent niet aan het rijden, hè, dat een, hoor ik.
7: Ja, ik sta nog op de koers. Ik ben een stress en wacht.
0: Is een 30 tonner diesel? Ga je ermee door de Brennerpas? Of is het een ander soort vrachtwagen? Hè?
7: Nee, het is 44 ton, dus.
0: Oh, ja.
1: Wat vervoer jij, Virginie?
7: Ja, van alles. Snacks, vloer.
0: Snacks, vloer? Oké.
7: Dat weten.
0: Amai, het gaat alle mogelijke richtingen
1: uit. En ben je zo, wat is het verste wat je zo gemiddeld op een dag rijdt? Waar moet je naartoe, het verste puntje?
7: Vorige week heb ik 22 kilometer boven Eindhoven gezien, 2 keer.
0: Ja, oké. Dus het ook wel eens in het buitenland, dat ook wel af en toe.
7: Ja, blijkbaar.
0: Ja. Maar niet heel veel.
1: En je man is ook, die werkt ook bij TML. Bellen jullie dan veel naar elkaar zoals jullie in de truck zitten?
7: Ja.
1: Ja?
7: Ja.
1: Ja, dat klinkt zo van, ja, we doen dat de hele tijd eigenlijk.
0: Ja, maar dat ga ik je niet toegeven op de radio.
7: Want
0: die 110 andere werknemers van TML, want zo groot is het bedrijf, die zijn ook aan het meeluisteren. En een vent werkt daar niet en een vrouw werkt daar ook niet. Zeg jij. Nee. Maar goed, het is een groot bedrijf, transportbedrijf uit Isegem en Gent. Met 110 werknemers die nu zeker allemaal aan het luisteren zijn. Zoveel koffiemokken kunnen we niet opsturen. Maar onder andere met de vlam in de pijp gaan we wel draaien voor jullie. Dus ja, dat wordt een leuk half uurtje dat eraan komt. Merci Virginie.
7: Ja. Oké, bedankt.
0: Joe, en voorzichtig.
4: Dag. Koffietanken
5: met Sven en Anke.

0: Eerst dank. Met Elise, ik werk al 5 jaar op de planning bij TML Isam. Ik vraag het plaatje La Ballade de Jean Dereux aan, omdat wij hier met een gezellige collega groep werken die zowel Franstalig als Nederlandstalig is. En dat doet altijd heel veel plezier.
1: Koffie danken.

0: je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen sjaal.
4: Volkswagen.
5: Dit is Joe.
4: Koffietanken
5: met Sven en Anke.

0: tanken
1: met Sven en Anke.
0: Koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Met vandaag de muziek van TML Transport.
2: Hey, goedemorgen Sven en Anke. Patrick hier, een trouwe luisteraar van Joe, truckchauffeur, altijd op de baan. En I'm still standing, Elton John, we moeten er zijn.

0: Goedemorgen Sven en Anke, ik ben Lante Virginie. En graag had ik het liedje met de vlam in de pijpen hoort van Henk Wijngaard. Omdat we een transportfirma zijn en iedereen zijn werk graag doet. En ook een hart onder de riem te steken voor andere mannelijke chauffeurs en ladytruckers. Veel plezier met het liedje en veilige rit verder.
1: Koffietanken
2: met Sven en Anke.

0: koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Woensdag zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be. Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
2: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Goedemorgen, wat een weer. Het lijkt wel herfst vandaag, maar ik ga voor een vrolijke noot zorgen. Meerder zelfs, want dit is dag 2 van de 90's Top 500. Eerst het nieuws van 10 uur, dit is Serafien Smits.
5: Goedemorgen. Ons land is niet klaar voor de loontransparantiewet. Een update over de ontvoeringspoging van Van Quickenborne en de veten tussen Aalst en Dendermonde is erfgoed. Ons land vraagt 6 maanden uitstel om de nieuwe Europese regels over loontransparantie in te voeren, dat schrijft HLN. Bevoegd ministers Clarinval en Beenders hebben daarover een brief geschreven naar de Europese Commissie. Je hoort politiek journalist Timmy van Diepen.
6: Omdat het heel moeilijk is om die regels om te zetten in Belgische wetgeving. Maar op de achtergrond speelt er nog iets anders, namelijk dat de Belgische regering zich toch wel wat zorgen maakt over de toepassing van die nieuwe regels, omdat ze eigenlijk vrezen dat bedrijven veel te veel papierwerk gaan hebben en dat dat wel eens nefaste zou kunnen zijn voor de competitiviteit van onze bedrijven.
5: Die regels verplichten bedrijven om duidelijker te zijn over de lonen van werknemers. De deadline is eigenlijk nu zondag, maar die haalt ons land dus niet. Het parket wil 3 Nederlanders vervolgen, omdat ze ex-minister van Justitie Vincent van Quickenborne wilde ontvoeren, dat schrijft het Nieuwsblad. De feiten dateren van 4 jaar geleden. In de buurt van zijn woning vond de politie een auto met onder meer wapens. Van Quickenborne en zijn gezin moesten toen ook onderduiken in een safehouse. De politie pakte uiteindelijk 6 verdachten op. 3 van hen zullen nu mogelijk voor de rechter moeten komen. En de veten tussen Aalst en Dendermonde is erkend als erfgoed. Dat hebben de burgemeesters toch beslist. Omdat de ruzie al teruggaat tot in de middeleeuwen. Volgens de burgemeesters van Aalst en Dendermonde is het conflict een prachtige veten tussen 2 steden zonder haat of agressie. Gewoon 2 steden met een gezonde overtuiging dat de andere net iets te veel zelfvertrouwen heeft. Het is wisselvallig met soms felle regen en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we nog buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.
4: Drukke ochtendspitsen geef je de plaatsen waar je nu nog meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen. Een half uur in de file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E19 12 minuten tussen Sint-Job in Goor en Antwerpen-Noord. E40 richting Brussel 20 minuten tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem. Op de Brusselse Binnenring 18 minuten tussen Anderlecht-Zuid en de Astridlaan. En ook een kwartier tussen de Expo en Machelen. Op de Antwerpse ring richting Gent ook een kwartier in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Komt daar door een ongeval. Y'all ready for
0: this? Dit is de 90's Top 500.
1: Met Heidi van Tielen.
4: Om het met de woorden van de beroemdste burgemeester uit de jaren 90 te zeggen, aan allen die gekomen zijn, proficiat. Aan allen die niet gekomen zijn, ook proficiat. Maar jullie gaan wat missen. Het is een dinsdag vol regen. En toch wordt het een topdag met dank aan die 90's Top 500. Weer een heerlijke mix wordt het van alle leuke muziek uit de jaren 90. Pop, rock, dance of zo'n beetje lekker stoute muziek. Het kan allemaal dit uur bijvoorbeeld Sex on the Beach en ook Sex Bomb. Maar er is ook plek voor muzikale kwaliteit. Met dank aan onder andere deze stemmer.
7: Hey, ik ben Lars en mijn ultieme 90s flashback is die van de beste gitarist, namelijk Brian May. Met Too Much Love Will Kill You. Je hoort hem nog dit uur.

Vond het ideaal om te checken of je bassen goed werken daar in je auto of op je werkt. Christine W. en Feel What You Want. Goh, mensen zouden eraan twijfelen als je het weer buiten ziet, maar het is wel degelijk 2 juni. Zometeen, ik waarschuw je ook al, komt er een soort van kerstsingle aan. Heel grote hit uit de jaren 90. Maar eerst een van de 3 noteringen voor Gorky in deze lijst. Mia en Lieve Kleine Piranen, de volgende.

voor 1 uur draai ik nog die andere grote hit van E17 in the 90s. It's all right. All right, liever. Stay Another Day op 394. Ja, was in Europa een van de grootste kersthits in 1994, terwijl het helemaal niet gaat over gezellig rond de kerstboom zitten met de familie en met de cadeautjes uitpakken en zo. Het is een liedje over de tragische dood van de broer van de zanger. Ja, soms kunnen de teksten al eens verkeerd begrepen worden, al denk ik dat iedereen wel de boodschap van het volgende liedje goed.

0: uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
1: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
0: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
1: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
0: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
2: Humo!
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Rustig, als ik dat niet vind, maak ik ze biedt mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
9: Goeienacht. Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
11: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
12: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
11: Tot 10 jaar?
12: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
11: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
12: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
13: Dit is Joe. De 90s Top 500, nummer 392.

En een plaats hoger staat zo'n beautiful girl die ons in de jaren 90 wilde doen geloven dat ze een soort van christelijk engeltje was. Yeah, right. Maar hier klinkt ze nog wel zo. Britney Spears op 300.

0: Als je dit kan zingen, kan je alles aan. Whitney Houston uit The Bodyguard en I Have Nothing.
1: Zometeen
2: in de 90s
1: top 500.
0: Groot succes in de jaren 90, Backstreet Boys. En ook 8 noteringen in deze lijst. Zometeen de eerste keer met Get Down. En ook Marco Borsato hoor je voor 11 uur. Het is ondertussen ruim 10:30 geworden. Er zijn nog 3 problemen waar je meer dan 10 minuten verliest. Langs de file Brusselse binnenring 48 minuten tussen Anderlecht en Jette. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En op de E313 richting Antwerpen 11 minuten in de file tussen Randst en Antwerpen-Oost.
1: De 90s top 500.
2: Met Heidi van Tielen.

Tom Jones was al populair bij een bepaald publiek in de jaren 60 en 70, maar geraakte door die seksbom ook nog in de jaren 90 bij een totaal nieuw publiek bekend werd een van zijn allergrootste hits. En deze man die combineerde in zijn leven van alles. Geweldige gitarist bij Queen, goede zanger ook, vaak een beetje in de schaduw van Freddie Mercury, die ook nogal een klankkast had natuurlijk. En daarnaast is hij ook nog astrofysicus en heeft hij een geweldige bos haar, ook nu nog op bijna 80-jarige leeftijd. Dit is Brian May op 388.

0: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
1: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruising.
1: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Dabu scores.
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Joao! Dit is

zeker jij, want ze staan 8 keer in de 90s top 500. Dit was de eerste keer Backstreet Boys en Get Down op 387. En een plaats hoger staat een van de coolste meidenbands uit de jaren 90. Ze waren niet zo poppy als bijvoorbeeld de Spice Girls. Ze waren iets meer street style, ze maakten R&B. En dat was een gigantisch succes. Vooral in eerste plaats in Amerika, maar ook zeker in Europa en bij ons. En daarom ook terecht in de 90s top 500. TLC en Waterfalls, dit is nummer 300.

0: 500.
1: De volgende Belgische band bestond uit de one and only Sergio Quisquater samen met Sandy Boots. Uiteraard heb ik het over Touch of Joy, gloriejaren beleefd in de jaren 90. Daarna, dat hebben ze ook gezegd in interviews, hadden ze even genoeg van elkaar. Zo gaat dat soms ook, hè, dat je wegen terug scheiden op een bepaalde manier. En dan komen die gewoon 30 jaar later terug samen. Want deze zomer staan Sandy en Sergio weer samen op het podium als Touch of Joy. Met nieuwe muziek, maar ook met die geweldige hits uit de jaren 90. Touch of Joy, één keer in de lijst. En dit voelt zo 90s. Nummer 385. Let op die synthesizer.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Dit uur krijg je van mij een letter om weer een woord uit de 90's te achterhalen in ruil voor een draai aan het rad en een prijs uit ons prijzenpaleis. 11 uur, dit is het nieuws met Serafien Smits.
3: Goedemorgen. De prijzen aan de pomp stijgen weer. Er is een noodplan voor de olievoorraad in ons land. En Asita Kanko verdedigt de strengere terugkeerregels voor asielzoekers. Tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er bijna 2 cent bij. Je betaalt vanaf morgen dan maximaal 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 gaat het om maximaal 1,95 euro. Dat is 1,5 cent meer dan vandaag. En ook diesel wordt morgen zo'n 4 cent duurder. Je betaalt dan 2,08 euro per liter. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Energieminister Mathieu Bies heeft een nieuw noodplan klaar om de oliebevoorrading in ons land te garanderen. Dat schrijft de Morgen. En dat is nodig door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens het nieuwe plan moeten bedrijven onder meer 3 keer per week rapporteren hoeveel olie ze nog op voorraad hebben. En als het nodig is, kan een crisiscel beslissen om olie te rantsoeneren. Europarlementslid Asita Kanko verdedigt het nieuwe Europese terugkeerbeleid. Afgewezen asielzoekers die niet zelf naar hun thuisland terugkeren, kunnen opgesloten worden in zogenaamde terugkeerhubs buiten Europa. Kanko van N-VA noemt dit de eerste echte migratiedeal van Europa.
4: Ik ben tevreden dat er vooruitgang is geboekt. Het gaat over mensen. Dit is juist een zeer humane beslissing, want mensen worden niet meer in het wild gelaten en in handen van mensensmokkelaars. De overheid zegt weer, ik ben aanwezig in volle respect van alle fundamentele rechten.
3: Momenteel wordt geen derde van de terugkeerbesluiten opgevolgd. Dat cijfer wil Europa dus omhoog. Wisselvallig, met soms felle regen en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.
2: Een paar plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen een kwartier in de file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. E19 10 minuten erbij tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Antwerpsring richting Gent 13 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Nederland 7 erbij tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. Op de Brusselse buitering sta je 5 minuten in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
5: Y'all ready for this?
6: Dit is de 90's Top 500.
7: Met Heidi van Tielen.
2: Hou je klaar om mee te spelen met ons prijzenpaleis, dat zei ik daarnet al. Maar geniet natuurlijk intussen tijd keihard van die heerlijke 90's muziek. We gaan doen alsof het zaterdagavond is samen met Wakefield dit uur. En er is ook plaats voor een trip naar een plek waar het eigenlijk altijd mooi weer is, tenzij er een orkaan is. Klein detail.
8: Ik ben Maarten en mijn ultieme 90's flashback is niemand minder dan de Fresh Prince of Bel-Air, Will Smith met Miami. Je hoort die zo dadelijk in het volgende uur.

0: Volg je eigen pad. 383 One Way van Levelers.
1: Het Prijzenpaleis.
0: Ja, gisteren gebeurde er meteen iets zeer strafs tijdens de eerste dag van ons Prijzenpaleis. Er waren heel veel goede antwoorden, maar natuurlijk kon er maar één iemand geselecteerd worden die iets mocht kiezen uit ons Prijzenpaleis nadat Rani aan het rad had gedraaid. Blijkt dat de rad toch wel ineens gewoon te stranden. Het staat er maar één keer op. Dat is absoluut niet te sturen of te manipuleren op 100.000 Belgische frank. En meteen mocht dat winkeltje uitgebreid getest worden door kandidaat Anne uit Merelbeke, die daar heel mooie prijzen mee uithaalde. Een elektrische fiets onder andere en een zeer luxueuze barbecue. Maar niet getreurd, want telkens als er prijzen uitgaan, komen er ook nieuwe bij. Dus voor welk bedrag jij ook mag kiezen als winnaar, het is altijd de moeite. Hè. Wat is er bijgekomen? Een grote wasmachine, een pastamachine, een wijnkast is er ook bij. Ik zie ook heel fleurig, dat is het bloemenabonnement. Elke week een boeket bloemen dankzij Groen van bij ons. Dat zit ook in dat prijzenpakket, is ook 60.000 een Belgische frank waard. Dus ja, allemaal bijzonder, bijzonder leuk. Maar dan moet je natuurlijk wel weer proberen te achterhalen welk 90's woord dat we zoeken. Je weet, het is een klein beetje een rebus, een puzzel. In de loop van de dag kan je medeklinkers verzamelen. En 's avonds moet je die dan bij Tom en bij Rani op de juiste plek zetten. Dat is voor zometeen. Dan krijg je van mij die tweede medeklinker vandaag. Maar eerst gaan we al proeven van het weekend. Enfin, op 382 toch. Dit is Wakefield, Saturday Night.

0: 381 I Love You Always Forever van Donna Lewis.
1: Het Prijzenpaleis.
0: We gaan vandaag op zoek naar een 90s gebeurtenis bestaande uit 13 letters. Sowieso iets dat het land in de jaren 90 in rep en roer zette. Nu, de klinkers die krijg je bij Tom en Rani vanaf 4 uur. Maar Sven en Anke, Karel en ikzelf, wij geven in de loop van de dag ook 3 medeklinkers aan jou mee. Die jou natuurlijk heel hard gaan kunnen helpen om dat woord te vormen. Het is een beetje Rad van Fortuyn. Je moet zo wat puzzelen. Je krijgt wel het aantal vakjes en dan wat letters die je op de juiste plaats moet zetten. Maar jij kan dat. Ik ben daar zeker van. En de beloning is natuurlijk ook niet mis natuurlijk. Je kan dan één of meerdere van die schitterende prijzen winnen uit ons prijzenpaleis. Nu, je weet het, wie binnenkijkt via de Joe-app of via VTM Gold of via de website joe.be, die heeft toch wel een licht voordeel, want die ziet de letter ook in beeld. En dat is toch wel extra fijn. De letter die we vandaag zoeken is de eerste letter van het platte schijfje dat we in de jaren 90 leerden kennen om muziek mee af te spelen. En we konden dat steken in een Discman. De eerste letter van dat woord, en dat woord heeft eigenlijk maar 2 letters, dus dat moet haalbaar zijn. Noteer die

0: letter in het hersenschuifje bij jezelf of op een papiertje als dat beter werkt voor jou. En straks bij Carol nog die derde en laatste medeklinker die je gaat krijgen. En dan kan je meespelen bij Tom en Rani vanaf 4 uur. Dus stel dat je toch een soort van geweldige ingeving hebt, wacht nog even met dat door te sturen, want dat heeft voorlopig nog geen zin. Dat is voor na 4 uur. Veel succes.
1: Het Prijzenpaleis.

0: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Caraïbisch blauw
3: of tropisch groen.
4: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
4: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: Dit is Joe.
7: The 90s Top 500.
6: Nummer 380.

Zo gaat dat in Zuid-Amerika. Madonna die zich omtoverde tot de legendarische Evita in de musicalfilm en zowel dus zangeres als actrice kon zijn. Een plaats hoger staat alweer een boyband. Hey!

0: 10 in de 90s top 500. It's a rainy day, yeah,
1: the sun will shine. It's a rainy day. Ja, alsof ze kunnen binnenkijken bij ons in 2026. ISMC en It's a Rainy Day hoor je zo meteen. Oh, en op deze 90s parel Joshua Carrison. Het is ruim 11:30 geworden. Er zijn een paar problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. E19 richting Antwerpen, 12 minuten erbij tussen Sint-Jopin-t-Goor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland, 5 erbij tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel. En ook 10 minuten tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring schuif je 5 minuten aan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
0: De 90s top 500 met Heidi van Tielen.

UB40 en Kingston Town op 377. En ook al werd het volgende liedje 32 jaar geleden gemaakt, het past perfect bij vandaag. It's a rainy day op 376 met ook deze legendarische kreet.

0: Borre zijn er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Dat doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
8: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
13: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op Volkswagen.be.
14: Dit is
15: de 90's Top 500.
14: Joe.
15: Nummer 375.

Tony uit Antwerpen noemt het een van de mooiste nummers ooit gemaakt. Dat is ook zo, maar hij heeft het maar één keer kunnen doen. Joshua Carrison en die Jesse. Een van de grootste one-hit wonders uit de jaren 90. En deze zangeres die zit in datzelfde schuitje. Hè, want ook zij schreef de hit zelf. Het was oorspronkelijk een soort van liefdesgedichtje dat ze had geschreven op school tijdens een saaie les chemie. Maar eigenlijk zingt ze ook wel over chemie. Uiteraard niet de chemie met de Bunsenbranders en de Erlenmeyers, weet je dat nog, maar wel de chemie van de liefde. Grote hit in 1992 en één notering dus jammer genoeg maar voor Cici Peniston. Uitermate genieten dus van deze Finally. Dit is nummer 374 in de

Misschien deed jij dat ook. Ik deed zelf automatische stapjes mee van hun dansje Sterker dan mezelf, Five. En hun meest rockerige single uit de jaren 90. Met dank uiteraard ook aan de gitaren van Joan Jett and the Blackhearts en die I Love Rock'n'Roll. En dan nu toch wel een verrassing in de lijst, vind ik zelf ook een nieuwkomer. Cranberries, die staan 3 keer in de lijst genoteerd. Oh To My Family, die draaide ik gisteren al. Zombie komt sowieso nog later deze week. Die staat heel hoog genoteerd. Maar deze Linger is dus nieuw. Uit 1994, de Cranberries op 372.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
3: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Goedemiddag. Geen botox voor jou vanmiddag, maar wel een verjongingskuur in de vorm van onze 90's Top 500. Ook dit uur alleen het beste door jou erin gestemd. 12 uur, dit is het nieuws met Serafien Smits.
6: Goedemiddag. In Middelkerke komt een peuter om het leven. Een dronken man rijdt bewust auto's aan op de snelweg. En vanaf morgen betaal je weer meer aan de pomp. In Middelkerke is vanmorgen een peutertje van 2 jaar overleden. Het meisje is in een beek terechtgekomen. Er werd nog een grote zoekactie opgezet, maar alle hulp kwam te laat, zegt burgemeester Jean-Marie de Dekker.
7: Oma van het meisje is hier in de straat, heeft de politie opgebeld. Men heeft onmiddellijk de opzoekingen gestart met gans het korps. Men had dan gezien dat de gras plat getrapt was. Men heeft dan onmiddellijk de brandweer verwittigd en de duikers van de brandweer hebben een kindje uit het water gehaald. Het is waarschijnlijk buiten geglipt. Toen de vader vertrokken is rond 4:30.
6: Hij vertrok toen naar zijn werk. Op de E34 richting kust tussen Zelzate en Maldegem heeft een bestelwagen meer dan 20 auto's en een motorrijder aangereden. Het gebeurde gisteren, maar nu duiken er ook beelden van op. Daarop is te zien hoe de dader doelbewust lijkt in te rijden op de wagens. Ongezien, zegt Anne Berger van de federale politie.
8: Er zijn een aantal voertuigen echt zwaar beschadigd geraakt en ook een aantal mensen gewond geraakt. 2 personen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging gisteren. De politie, zowel de zones als de wegpolitie, hebben van alle feiten die gebeurd zijn een proces verbaal opgesteld. En die chauffeur is ter beschikking gesteld van het parket.
6: De man was onder invloed van alcohol. Tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er bijna 2 cent bij. Je betaalt vanaf morgen dan maximaal €1,87 per liter. Voor benzine 98 gaat het om maximaal €1,95. Dat is 1,5 cent meer dan vandaag. En ook diesel wordt morgen zo'n 4 cent duurder. Je betaalt dan €2,08 per liter. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Kunstenaar Wim Delvoye is ook in beroep vrijgesproken. Hij werd beschuldigd van misbruik van vertrouwen en diefstal, omdat hij een kunstwerk zou verkocht hebben aan 2 verschillende kopers. Maar daar is dus volgens het Gentse Hof van Beroep niets van aan. Delvoye reageert opgelucht dat er eindelijk duidelijkheid is. En er komt kritiek op het aangescherpte migratiebeleid dat Europa heeft goedgekeurd. Vooral dat afgewezen asielzoekers die niet zelf naar hun thuisland gaan, naar de terugkeerhubs buiten Europa gestuurd worden, noemen mensenrechtenorganisaties gevaarlijk. Flor Dede van 1111.
9: We noemen het daar deportatiecentra waar mensen worden opgesloten. En dus Italië heeft een akkoord met Albanië gesloten. We zien nu al dat de medische situatie van mensen ook zeer moeilijk is. En waar mensen inderdaad vastkomen te zitten zonder enig perspectief. We waarschuwen voor dat soort voorstellen. We denken dat zij niet de terugkeercijfers omhoog zullen duwen. En dat zij vooral een heel grote menselijke kost zullen hebben.
6: Ze hopen de wet nog tegen te houden. Vanmiddag regen en onweersbuien. Lokaal kunnen die fel zijn, maar ook stevige rukwinden. Maxima rond 20 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 19 graden. Donderdag en vrijdag enkele buien, lokaal met onweers. En blijft zo'n 19 graden dan.
5: 3 files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier daar in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland is dat 7 minuten erbij tussen Sint-Annelinkeroever en Antwerpen-West. Op de E19 richting Antwerpen verlies je 10 minuten tussen Sint-Joppingoor en Antwerpen-Noord.
10: Y'all ready for this?
0: Dit is de 90's Top 500.
11: Met Heidi van Tielen.
5: Het weer is geen vette vandaag, ook de rest van de week niet, dat hoorde je. En daarom stel ik voor dat ik zo meteen een bende Brazilianen erbij haal met de zogenaamde veren in hun gat, pluimen in hun gat. Maar in, ja, die Brazilianen geraken daar toch iets mee beter mee weg dan de gemiddelde Europeaan. Samba de Janeiro en Bellini komt eraan en ook nog deze hier.
12: Hallo, ik ben Robin en mijn ultieme 90's flashback hit is Volumia met Hou Me Vast. Je hoort hem het volgende uur.

0: nummer 371, Samba de Janeiro. Lijkt alsof het gemaakt is in Brazilië of in Zuid-Amerika, ergens anders. Maar ik ga je nu even uit die illusie halen. Het waren twee Duitsers die het hebben gemaakt in een studio in Keulen. Ik snap dat je dat even moet laten zakken. Maar goed, ik ga dat doen met geweldige muziek uit de jaren 90. Want dit hier werd natuurlijk gemaakt in een studio in Nederland. Volumia met Hou Me Vast op 370.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: George Michael was al onmisbaar in de jaren 80, maar dat was hij ook absoluut nog in de jaren 90. Hè. In totaal dit jaar 7 keer genoteerd in de 90s top 500. En dit was nog maar de eerste keer. Too Funky op 369. En nu het debuut van Jennifer Lopez als zangeres op 368.

0: en blijf zeker hangen, ook na Jennifer Lopez, want er komt een hoogvlieger aan, letterlijk en figuurlijk, uit de 90s Eurodance.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
0: Ja, hè?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Zeg Jasmin,
5: uh-huh.
4: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
5: Uh-huh.
4: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
5: Dat klopt.
4: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
5: Yes.
4: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
5: Joehoe.
4: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
5: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
4: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
5: Ja, zeker. Ja.
6: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
7: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
9: Kissie, kendo, lekker lang uit likken. Kissie, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
12: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
11: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
12: Tot 10 jaar?
11: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
12: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
11: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
13: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Knaldi.
15: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
16: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
17: Echt? Een heel jaar?
16: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
18: De 90's Top 500.
19: Nummer 367.

Ik presenteer al jaren graag bij Joe, maar deze week is voor mij toch nog een groter feest dan anders met al die leuke dancemuziek uit de jaren 90. Ik ga daar nog altijd zeer goed op. Hopelijk jij ook zo tijdens je lunchpauze, iets voor 1:30. Maar uiteraard ook hele zachte, lieve muziek gemaakt in die jaren 90. Onder andere door NXS. Dit is By My Side, jouw nummer 366 in de lijst.

0: zometeen
1: in de 90s
0: top 500.
2: En of als alles alright is, zeker als E17 eraan komt. En ook een geweldige Aerosmith staat klaar met Crazy. Het is 12:30 geworden. Er zijn een paar problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest op de Antwerpse ring richting Nederland. 12 minuten tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West. En ook is 8 erbij tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Richting Gent 11 minuten in de file tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. Op de E313 richting Antwerpen 6 erbij tussen Ranst en Antwerpen Oost. Op de E429 5 minuten in de file tussen Tubeke en de Bergse Steenweg. En op de Brusselse Buitenring ook 5 minuten in de file tussen Sint-Stevens-Woerden. En Diegem.
0: De 90s top 500
1: met Heidi van Tielen.
3: Nummer 365.

Het is heel vaak voorgevallen de laatste jaren. Boybands uit de jaren 90 die toch terug een weg naar het podium vinden. Ik denk dan altijd, goh, het geld is op. Hè. Dat hebben ze misschien slecht besteed. Of soms is het gewoon ja, door slecht management, wat ook veel voorkwam in de jaren 90. Is het gewoon niet tot bij hen geraakt. Dat kan perfect. Take That is volop weer aan het toeren. Five Boyzone heeft binnen een paar dagen een reeks grote concerten. Je ziet het op heel veel plekken dat het gebeurt. Backstreet Boys in Las Vegas bijvoorbeeld ook. De volgende band die treedt ook nog op, maar doet dat in een andere samenstelling dan ze origineel waren in de jaren 90. Er zijn er een aantal door problemen uit de band gegaan. Eentje daarvan is nu gewoon dakwerker in de UK, dus die moet gewoon op die manier ook aan de kost komen. Ik heb het over East 17. Zij staan een plaats hoger dan Janet Jackson daarnet. Grote concurrent van Take That, want zij waren zo iets meer street style en hadden ook altijd van die gekke mutsen op hun hoofd. Maar toffe muziek. Dit hier begint zacht, maar dan ontploft het op nummer

0: KLM zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Kanku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: In Moskou!
5: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een naald, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoopman!
8: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
10: Met de mulch van Fritel houd je je keuken fris en vrij van stinkend GFT-afval. De mulch droogt en vermaalt je keukenresten tot een droog, compact residu. Geen geur, geen fruitvliegjes, geen gedoe. Kies voor meer gemak en hygiëne in je keuken. Ga nu naar jo.be en win de mulch van Fritel.
11: Dit is Jo. Met de beste muziek van de allergrootste artiesten. Van vroeger en nu. En dan nu, terug naar de 90s top 500.
12: Nummer 363.

het gerust een van de grootste zootjes liever ongeregeld uit de jaren 90. Want dat waren ze. Ze sprongen en ze huppelden op het podium. Chumbawamba en Tubbed Humping. Ondertussen zijn er heel wat mensen die mij in de Joe-app een berichtje sturen. Heb jij de letter van het Prijzenpaleis al gegeven, Heidi? Dat heb ik inderdaad al gedaan, een dik uur geleden. Maar straks, na 1 uur tussen 1 en 4, dan krijg je van Karel natuurlijk de laatste medeklinker cadeau. En bij Tom en Rani vanaf 4 uur natuurlijk ook nog de klinkers. En die staan dan ook meteen op de juiste plaats. Dus stel nu dat je in de loop van de dag 1 letter of misschien zelfs 2 mist. Dat is totaal geen ramp. Het kan nog altijd perfect gebeuren dat jij dat woord kan achterhalen. En straks kan meespelen voor een prijs uit het Prijzenpaleis. Voorlopig dus nog geen cadeautjes te geven uit dat Prijzenpaleis. Maar wel heel veel cadeautjes in de vorm van mooie liedjes. Wat dacht je van deze uit het begin van de jaren 90 helemaal? Beverly Clay, Craven en Promise Me op 362.

0: Blijft heel fun met de Dinky Toys en I Can't Keep My Hands Off You. In de jaren 90 waren er nog geen 6 miljoen streamingdiensten. De keuze was beperkt qua kanalen en je keek gewoon wat erop kwam als het erop kwam. Bij mij was het in de jaren 90 heel veel Samson en Gert. Vandaag ook een t-shirt daarvan die ik aan heb. Heel veel mensen hebben daar ook al op gereageerd in de Joe-app. Aan de voorkant staat aan allen die gekomen zijn proficiat. Op de achterkant staat aan allen die niet gekomen zijn ook proficiat. Samson en Gert, dat was dus helemaal mijn ding, maar videoclips natuurlijk ook. En er staat op nummer 360 een crazy song van Aerosmith. Geweldige rock ballad met een al even geweldige videoclip met daarin in de hoofdrol Alicia Silverstone en zijn eigen dochter Liv Tyler. Ik ben zo zeker dat als je het liedje gaat horen dat je meteen die vrouwen in een hele mooie auto ziet slippen, want daar ging onder andere die videoclip over. Ha, geniet er maar. Aerosmith.
1: Dit is
2: de 90s Top 500.
1: Joe. Come here, baby.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Dit is jouw. Ik katapulteer je ook heel graag terug naar de jaren 90. En daar hoort af en toe ook een Italiaans nummer bij. Zometeen op nummer 359. Eros Ramazzotti. En nu het nieuws, want het is bijna 1 uur. Serafien Smits.
3: Goedemiddag. Opnieuw hinder op onze luchthavens. Het busbedrijf van het drama in Buggenhout ligt onder vuur. En in Middelkerken sterft een peutertje van 2. Over een uur zullen er geen vliegtuigen meer vertrekken of landen in ons land. Het hele vliegverkeer valt stil tot 9 uur vanavond door een staking bij de luchtverkeersleider Skies. Vannacht en vanmorgen was er ook al een spontane staking en die wordt nu dus hernomen. Het heeft allemaal te maken met een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Skies. De controverse rond de busmaatschappij die betrokken was bij het drama in Buggenhout wordt nog wat groter. Want amper 3 dagen na het ongeval reed een bus van hetzelfde bedrijf op dezelfde plek over de overweg. De slagbomen gingen al naar beneden en de lichten stonden op rood. Je hoort journalist Tim Leskrawaat.
4: Het zijn ooggetuigen die dat gezien hebben en de firma daarvan op de hoogte hebben gebracht. En daarop heeft de directie van Trost Beyaert, dus de busmaatschappij, een vlammende mail gestuurd naar alle chauffeurs, waarin ze dat rijgedrag onverantwoord en wansmakelijk hebben genoemd.
3: Eerder raakte al bekend dat het bedrijf wist van het gevaarlijke rijgedrag van de chauffeur die betrokken was bij het ongeval. Daarbij kwam de man zelf om het leven, samen met de begeleidster van het busje en 2 kinderen. In Middelkerken is vanmorgen een peutertje van 2 jaar overleden. Het meisje is in een beek terechtgekomen. Er werd nog een grote zoekactie opgezet, maar alle hulp kwam te laat, zegt burgemeester Jean-Marie de Dekker.
5: Oma van het meisje heeft de politie opgebeld. Men heeft onmiddellijk de opzoekingen gestart. Men had dan gezien dat de gras plat getrapt was. Men heeft dan onmiddellijk de brandweer verwittigd en de duikers van de brandweer hebben een kindje uit het water gehaald. Het is waarschijnlijk buiten geglipt toen de vader vertrokken is rond 4:30.
3: Hij vertrok op dat moment naar zijn werk. Op de E34 richting Kust tussen Zelzaten en Maldegem heeft een bestelwagen meer dan 20 auto's en een motorrijder aangereden. Het gebeurde gisteren, maar nu duiken er ook beelden van op. Daarop is te zien hoe de dader doelbewust lijkt in te rijden op de wagens. Ongezien, zegt Anne Berger van de federale politie.
6: Er zijn een aantal voertuigen echt zwaar beschadigd geraakt en ook een aantal mensen gewond geraakt. 2 personen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging gisteren. De politie, zowel de zones als de wegpolitie, hebben van alle feiten die gebeurd zijn een procesverbaal opgesteld. En die chauffeur is ter beschikking gesteld van het parket.
3: De man was onder invloed van alcohol. Vanmiddag regen en onweersbuien. Lokaal kunnen die fel zijn met ook stevige rukwinden. Maxima rond 20 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 19 graden. Donderdag en vrijdag enkele buien. Lokaal met onweer. En het blijft zo'n 19 graden dan.
2: En er staan op dit moment 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest in de richting van Frankrijk op de E17 tussen Deinze en Kruishouten, hinder door een ongeval en bijna een 30 minuten extra. Richting Antwerpen de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 16 minuten. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 14 minuten. En ook tussen Antwerpen-West en Borgerhout 13 minuten. Y'all ready for
0: this? Dit is de 90s Top 500
7: met Carol Smit.
2: Welkom in deze rollercoaster. Zet je schrap, want we gaan terug naar de tijd van cd'tjes in je wisselaar, MTV op volle toeren en mee brullen tot je geen stem meer had. De 90s Top 500 op Joe. 500 tracks die je in 1 seconde terug katapulteren naar je eerste vijf, je eerste auto en ook die eerste echte oorwurm misschien. Van grunge tot dance, van boybands tot powerballades. Dit uur met Paul McCartney, Dario G, Alanis Morissette en ook wat Eurovisie Songfestival vibes.
8: Hallo, ik ben Kim en mijn ultieme 90s flashback is Love Shine a Light van Katrina and the Waves. Het perfecte amazing nummer voor elk meisje. En je hoort het zo meteen bij Joe.

0: Eros Ramazzotti niet van de radio weg te slaan in de jaren 90.
1: De 90s top 500.
0: En hoewel Altra tijden net op nummer 359. En een fijne dinsdagmiddag. Welkom op ons jaren 90 feest. Je kan ook al even kijken naar het prijzenpaleis af en toe. Gisteren zijn er zo'n vette prijzen er al uitgevlogen. Maar ook vandaag een nieuwe kans. En ik geef je voor het 4 uur wordt vanmiddag een extra duw in de rug met een extra medeklinker. En die zet je zonder twijfel op goede weg om straks bij de Kok en de Koning hopelijk aan dat rad te mogen draaien en dan mooie prijzen te mogen uitkiezen. We zitten aan nummer 358 in de lijst ondertussen. Daar staat Paul McCartney. Hij was er al in de 60s, in de 70s, in de 80s, in de 90s. Zelfs vandaag heeft net een nieuwe plaat uit. Hij wordt overladen met sterren. Hij kan het nog altijd. Hij is ondertussen al 83, maar hey, de eeuwige jeugd, daar staat geen leeftijd op. Zijn nieuwe plaat heet The Boys of Dungeon Lane. In 1993 was Paul er dus ook al. En hij schreef toen ook al moeiteloos wereldhits. Dit nummer heeft een sterke anti-oorlogsboodschap. Hope of Deliverance is dit op nummer 358. En een goede middag.

Love, Shine a Light. Ze wonnen daarmee in het Songfestival in 1997. Katrina en de Waves waren het nummer 357. Dit is puur muzikaal goud uit het legendarische MTV Unplugged-tijdperk. Eric Clapton nam zijn originele snoeiharde rocktrack volledig onder handen en toverde in 1992 dit nummer om tot een mooie akoestische bluesversie. Het leverde hem een Grammy Award op en de track werd op de radio zowaar nog populairder dan het origineel. Layla, puur natuur, op nummer 356.

0: grote Eric Clapton met de MTV Unplugged versie van Layla. 356.
1: De 90s top 500.
0: Het WK van 1998 vond plaats in Frankrijk. En Dario G schreef voor dat feest ook een geweldig nummer. Carnaval de Paris staat klaar. Zometeen.
2: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
3: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
2: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
3: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belloperis van een Aldi.
2: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
4: Humo!
5: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
6: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minute alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
11: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Allee, verras mij eens.
11: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
13: Dat ga ik eens proberen.
11: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
14: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
15: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7.000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
16: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
19: Kessie, Kendo, een zomerlak flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
20: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
21: En ook uw budget vakantiepech?
20: Wat?
21: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
20: Oh nee?
21: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
22: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
21: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
23: Wit-wit?
24: Of net niet-wit?
23: Maak het mooi bij je thuis.
25: Colora.
23: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
26: Dit is Joe.
27: Joe.
26: De 90s
27: top 500.
26: Nummer 3.

0: Ja, het feest is hier.
1: Are we ready?
2: The 90s.
1: Top 500.
0: Britse trio Dario G was het. Ze maakten het speciaal voor het WK voetbal in Frankrijk 1998. En een geweldige feestplaat door zoveel mensen omarmd. Los van voor welke ploeg je dan supportert, denk ik. Dat was nummer 355. Alanis Morissette brak definitief door met haar plaat Jagged Little Pill. Dan nam ze een heel lange pauze. Ze trok in de jaren 90 naar India om tot rust te komen. En dan kwam ze terug in 1998 met dit nummer. Waarin ze haar oprechte dankbaarheid uitte voor alle lessen in haar leven. Zowel de goede als de slechte. Op 354 dit jaar. Thank you.

0: is Morissette. Thank you was het nummer 354.
1: Zometeen in de 90s top 500.
0: Enige notering voor Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Maar ook Clouseau, en die staan 15 keer in de lijst, ook met dit.
2: Welkom in het land van Sandy Bolt. Welkom in dit feestpaleis.
0: Het is ondertussen al 2:03, een overzicht van de verkeersproblemen. 6 files waar je 10 minuten en langer verliest richting Frankrijk op de E17. Tussen de Pinte en Kruishouten, daar is eender door een eerder ongeval en nog altijd een uur extra. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland ook een ongeval gebeurd. Tussen Antwerpen-West en Berchem 22 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 19 minuten. In de richting van Gent 13 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Antwerpen op de E313 een kwartier tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En tot slot op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 14 minuten.
1: De 90s Top 500 met Karel Smit.

Dat was een van de ultieme zomerhits in 1992 van de Jamaicaanse reggae-band Inner Circle en Sweat a la la la la long. Ze staan op nummer 353. Straks het prijzenpaleis weer en ik geef je ook voor 4 uur vanmiddag een medeklinker, een extra medeklinker. Je hebt die niet nodig, maar het verhoogt wel je kansen om straks bij de kok en de koning aan het rad te mogen draaien. Het is wel grappig, want hij die stuurde net in de app. Oh, Karel, lees ik het goed? Een reischeck van €150.000. Amai, die wil ik winnen. Heidi, 150.000 staat er, maar geen euro. Er staat wel Belgische frank achter. Ja, de jaren 90, dat was ook nog de tijd van de Belgische frank. Maar geef toe, 150.000 Belgische frank. Kijk, daar kan je ook al een mooie reis voor maken, hoor. Dus even voor alle duidelijkheid. De prijzen die er staan, zijn dus in Belgische frank. Dit is Christina Aguilera. Die stijgt naar nummer 352 dit jaar. Met haar

0: vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
6: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
9: De 90s Top 500.
10: En welkom in ons feestpaleis met Clouseau, Sventy Bolt, nummer 351.

jaren 90 zegt, zegt ook meteen Clouseau. 15 keer in deze mooie lijst. En dit was Fenty Bolt op nummer 351. Dit is Lenny Kravitz, nummer dat hij volledig zelf schreef. Nummer was een ultieme poging om zijn moeilijke huwelijk met actrice Lisa Bonet te redden. Maar it ain't over till it's over. Wat later werd er ook een punt achter gezet. Lenny staat wel dit jaar.

0: 500.
1: I like to move it real to real. Dat was een grote hit in 1994, maar dan kreeg ik nog eens een tweede leven. Een tweede adem, zeg maar. Want het dook later ook op in Madagaskar. En dat boorde dan meteen een nieuw publiek aan. Wat een feest, zeg, die 90's top 500 nog tot aanstaande vrijdag. Een trip doorheen de jaren 90 met Savage Garden. Heerlijke, zoete romantiek. There is truly, madly, deeply. Op nummer 348.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother. De gevleugelde woorden van Meredith Brooks. Die wereldhit bitch, zometeen op 347. Eerste nieuws, want het is 2 uur. Serafien Smit.
4: Goedemiddag. Opnieuw een staking op de luchthavens. De busmaatschappij van het drama in Buggenhout ligt onder vuur. En ex-bondscoach Tedesco gaat naar FC Bologna. Er vertrekken of landen geen vluchten meer in ons land. Het hele vliegverkeer valt rond deze tijd stil tot 9 uur vanavond door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Op Brussels Airport moeten daardoor zo'n 200 vluchten van en naar de luchthaven geschrapt worden. Intussen vraagt Brussels Airport reizigers om niet naar de luchthaven te komen. Vannacht en vanmorgen was er ook al een spontane staking. En dat heeft allemaal te maken met een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Skies. Amper 3 dagen na het drama in Buggenhout is opnieuw een buschauffeur door een gesloten overweg gereden. Dezelfde plek dus. En het ging ook om een chauffeur van hetzelfde busbedrijf. De slagbomen gingen al naar beneden en de lichten waren rood, zegt journalist Tim Leskrawaat.
5: Het zijn ooggetuigen die dat gezien hebben en de firma daarvan op de hoogte hebben gebracht. En daarop heeft de directie van Troost Beijaard, dus de busmaatschappij, een vlammende mail gestuurd naar alle chauffeurs, waarin ze dat rijgedrag onverantwoord en wansmakelijk hebben genoemd.
4: Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om, de buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. En ex-bondscoach Domenico Tedesco gaat aan de slag als trainer van FC Bologna in Italië. Dat heeft de ploeg zelf bekendgemaakt. Tedesco tekent er een contract tot eind juni 2028 met een optie om nog een extra jaar erbij te doen. Hij was op zoek naar een nieuwe ploeg nadat hij eind april werd ontslagen bij het Turkse Fenerbahçe. Vanmiddag regen en onweersbuien. Lokaal kunnen die fel zijn, maar ook stevige rugwinden, maximaal rond 20 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 19 graden. Donderdag en vrijdag enkele buien, lokaal met onweer. En het blijft zo'n 19 graden dan.
3: Er staan op dit moment 3 files waar je meer dan 10 minuten verliest op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Vanaf Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West 13 minuten. Richting Antwerpen de E17 vanaf Haasdonk 11 minuten. En ook op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna Linkeroever 10 minuten. Y'all ready for
0: this? Dit is de 90s Top 500
6: met Carol Schmidt.
3: Welkom in de 90s Top 500 met topschijven. Dit uur met Prince, Mark Anthony en ook Meredith Brooks. En ook een tipje van de sluier van ons prijzenpaleis. Heb je het gisteren gehoord? Het lot was Anne de Boever uit Merelbeke wel heel gunstig gezind. Want ze mocht voor het eerst iemand, ja, ons Rani laten draaien. En meteen kwam het hoogste bedrag tevoorschijn. 100.000 Belgische frank. Dus toch €2.500. En voor dat bedrag koos ze onder andere de elektrische fiets. En ook nog een hele grote rode barbecue. Die wou ik eigenlijk, maar kijk, die is er al uit. Ondertussen zitten er ook al nieuwe prijzen in. En die zijn ook absoluut de moeite waard. Ik zie daar een wasmachine staan van Samsung. Een pastamachine en ook een wijnkast. Mmm, dat is lekker. Als je een van die prijzen wil winnen, blijf luisteren. Want je krijgt van mij dit uur die extra medeklinker cadeau. Maar eerst gaan we naar de favoriet van Tanja. Dankjewel Tanja dat je ook stemde, zoals zoveel mensen. Ze krijgt dit uur haar lievelingsnummer uit de jaren 90. Hè?
7: Hallo, mijn naam is Tanja. Mijn favoriete 90s flashback is het liedje She Makes Me Happy van Sunnyside Up. En je hoort hem zo meteen.

0: Ah, heerlijk. Sunny Side Up.
1: De 90s. Top 500.
0: Met onze Raf van Brussel natuurlijk. Grote hit was het in 1996. She Makes Me Happy. Even een korte shout-out naar Peggy Maartens die reageerde. Hier zei ons Rafke. Ook Bernard Vliegen zegt She Makes Me Happy. Dit nummer maakt iedereen instant happy. En ook Sofia Benkabuche was blij om Raf ook al zingend te horen. Trouwens, Raf hoor je ook in het weekend op zondagavond, dat weet je. Voor mij is dat nummer She Makes Me Happy ook speciaal, want ik werd in 1996 voor het eerst papa van een geweldige dochter. En elke keer als ik dit nummer hoor, word ik echt zo teruggebracht naar die tijd. Speciale tijd door de jaren 90. En geniet van deze trip doorheen het geweldige decennium. Mark Anthony was op het einde van de jaren 90 verliefd op J.Lo. Zijn toenmalige muze en later ook echtgenote. Met haar in gedachten schreef hij deze romantische, zwoele Latin song. Oh, oh, oh, you sang to me. 305.

0: Prince op zijn best. Super sexy en funky. En Cream uit 1991. Het stond op het album Diamonds and Pearls. Later zou hij ook toegeven dat hij die Cream schreef terwijl hij zichzelf bekeek in de spiegel. Dus het nummer gaat over zelfvertrouwen en ook eigenliefde. En hij dacht dus bij zichzelf, ik ben een krein van een mens. En dat hebben we dus ook gehoord, daarnet op nummer 344. Straks een interessante filmtip als je graag ook naar de 90s wil vanavond. En ik heb ook Bella Perez klaargezet, want die staat met Hello World op 343. Zometeen.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n €141 miljoen. Online of via winkel.
8: De 90's Top 500.

0: sturen haar een hele dikke, dikke knuffel. Want het zijn moeilijke tijden voor Belle Perez. Maar ze gaat opnieuw optreden, want muziek is haar therapie, zei ze. En haar carrière begon met die Hello World op 343.
1: De 90s, top 500.
0: Onze vrienden van VTM 3 springen ook mee op de 90s car. En ze programmeren elke avond deze week beroemde goede films uit de jaren 90. Vanavond bijvoorbeeld Schindler's List werd met Oscars overladen. En het waargebeurde verhaal eigenlijk. Gemaakt door Steven Spielberg. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de Duitse industrieel, maar ook nazi-lid Oscar Schindler. Tijdens de Holocaust riskeerde hij zijn eigen leven, maar ook zijn fortuin, om meer dan 1000 Joodse vluchtelingen te redden door hen gewoon in zijn fabrieken te laten werken. Liam Neeson speelt mee, Ben Kingsley en Ralph Fiennes. Je kan het vanavond bekijken bij VTM 3, 8:55. En nu een nummer over iets wat Sting zag toen hij net een landhuis had gekocht, omringd door prachtige goudgele gerstvelden. De zon ging onder en het inspireerde hem om dit nummer erover te schrijven. Op 302.

0: Radio pakte elk Vlaams podium moeiteloos in de jaren 90. Bart Peters, Ronnie en Robert Mosseuse. Gimme Love op 341. De medeklinker komt eraan om straks kans te maken om eens aan het ratten mogen draaien. In het Prijzenpaleis bij de Kok en de Koningin. Ik geef die extra medeklinker zometeen rond 3:15.
1: Zometeen
2: in de 90s
1: top 500.
0: Voor die tijd krijg je sowieso Bon Jovi, This Ain't a Love Song en ook The Lighthouse Family. Hij staat zo dadelijk al op nummer 340, maar eerst een overzicht van de verkeersproblemen. 5 files waar je 10 minuten en langer verliest op de ring rond Gent. Richting Zelzaten, een kwartier tussen Skaldestraat en Gentzeehaven. De Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 14 minuten. In de richting van Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Deurne 13 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 13. Tot slot op de buitenring in Brussel 10 minuten tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan.
1: De 90s top 500.
2: Met Karel Smits.

0: beginnen er net aan. Het is een eerste van 5 noteringen in de 90s top 500. Op 339. Bon Jovi, This Ain't The Love.
1: De 90s top 500.
0: Er komt een extra medeklinker aan om straks kans te maken om eens aan het rad te mogen draaien in dat geweldige prijzenpaleis. En we gaan ook naar The Bodyguard. Die geweldige film met Whitney Houston. Een van die topplaten uit die film. Kom eraan, zo met drie.
2: Kendo, lekker lang uit likken. Kissy, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
5: Rustig,
4: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij Narnia terug. Hè? Die bedden die trekken daarop niks.
5: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
11: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Joe! Dit is Joe. Met de beste muziek van de

0: zoals je weet, een nummer van Chaka Khan en Whitney Houston nam het ook op voor de soundtrack van The Bodyguard. Stond propvol met hits, waaronder I'm Every Woman in de 90s top 500 op 338.
1: Het prijzenpaleis.
0: We zijn al helemaal in de moed hoor. Deze week maak je elke dag kans op geweldige prijzen. Doorheen de dag moet je de letters die wij weggeven verzamelen. En zo het juiste woord bij elkaar puzzelen. En dan straks bij de kok en de koning mag je dat doorsturen. En als het juist is, dan draai jij misschien aan het rad. En dan shop je in het prachtige Joe Prijzenpaleis. Anne mocht dat gisteren doen voor 100.000 Belgische frank. Ze heeft al lekker geshopt, maar de prijzen zijn weer aangevuld. Er is een wasmachine bijgekomen van Samsung. Een pastamachine ook in een wijnkast. Maar ook zoveel andere dingen. Ook voor de allerkleinste bijvoorbeeld. Als je kleine kinderen hebt, er zit een schelpzandbak en een kinderzwembad in. Lijkt me wel tof. Voor de papa's die van de tuin werken houden. Zijn er zo mensen? Ik denk het wel. De telescopische haagschaar of de robotgrasmaaier. Ook wel interessant. Voor de mama's, die kunnen dan lekker, terwijl de man aan het zwoegen is, in de strandstoel genieten. Want er zitten ook twee strandstoelen. In. Of een Nintendo Switch kan je samen gamen terwijl je wat dan ook doet deze zomer. Kijk, je hebt dus de letters nodig en die moet je dus verzamelen. Zoals je weet zoeken we vandaag een gebeurtenis uit de jaren 90. Het is één woord. Het zijn 13 letters. Tom en Rani geven de klinkers weg op hun juiste plek. Sven en Anke, Heidi en ikzelf geven telkens één medeklinker extra kans om het woord te raden. Dit is de medeklinker. We zoeken de voorlaatste letter uit de titel van de film uit 1992, waarin Whitney Houston en Kevin Costner de hoofdrollen speelden. Welke letter zoeken we?

de voorlaatste letter uit de titel van de film uit 1992, waarin Whitney Houston en Kevin Costner de hoofdrollen speelden. Dit is Leopold 3 met een volle maan 337.

0: blijft zo'n bijzonder nummer dit. Een nummer met een heel apart verhaal eigenlijk.
1: De 90s Top 500.
0: Soul Asylum met Runaway Train 336. In de videoclip werden destijds foto's, maar ook namen van echte vermiste kinderen over de hele wereld vertoond. Dankzij de massale rotatie bij clipjeszender MTV werden er destijds daadwerkelijk tientallen vermiste jongeren gewoon herkend en herenigd met hun families. Zo werd dit nummer toch ook een wereldhit met een gouden randje. 90's Top 500 en het feest gaat verder zometeen.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Score Kruidvat Voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Code Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Echt, een heel jaar.
2: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
8: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
9: Dit is jou.
0: Mesdames, messieurs, le disc jockey, Zaj. Enfin, het wordt zo meteen professioneel gedaan door Zaj himself op 335. Eerste nieuws, want het is ondertussen 3 uur geworden. Serafien Smit.
10: Goedemiddag. Het luchtverkeer ligt tot vanavond stil. Zwaar tramongeval in Berlijn. En geen België meer op Roland Garros. Zo'n 200 vluchten van en naar Brussels Airport gaan niet door door een nieuwe staking van de luchtverkeersleiders. Dat bevestigt de luchthaven. Door de staking ligt het vliegverkeer in ons land volledig stil, zeker tot 9 uur vanavond. Je hoort Brussels Airport.
11: In dat tijdslot stonden zo'n 100 vertrekkende vluchten gepland en evenveel aankomende vluchten. Dus de luchtvaartmaatschappijen die zullen nu natuurlijk die annulering moeten doorvoeren en hun passagiers informeren. En we vragen ook de passagiers die een vlucht hadden tussen 2 uur en 9 uur vanavond om niet naar de luchthaven te komen. En dus te wachten op verder informatie van de luchtvaartmaatschappij.
10: Ook op de luchthavens van Charleroi, Luik en Oostende is er hinder. De luchtverkeersleiders staken omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. In Berlijn in Duitsland zijn 20 mensen gewond geraakt bij een ongeval met een tram. 3 van hen zijn er erg aan toe. De tram ontspoorde, botste tegen een paal en scheurde deels open. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. En geen halve finale voor Magali Kempe in het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor in de kwartfinales samen met haar Sloveense partner Andrea Klepač van een Tsjechisch-Amerikaans duo en de nummers 1 van de wereld. In 2 korte sets gebeurde dat 6-1 en 6-3. Kempe was de laatste Belgische in Parijs. Vanmiddag kunnen er pittige buien vallen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind. Maxima rond 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op. Morgen buien, maar ook af en toe zon bij 18 graden. En ook donderdag en vrijdag krijgen we buien.
0: Er staan op dit moment 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 25 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 13. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 13 minuten. En op de ring rond Gent richting Zelzaten 17 minuten tussen Scaldestraat en Gent-Zeehaven.
12: Y'all ready for this?
1: Dit is de 90's Top 500.
2: Met Karel Schmidt.
13: Yo, DJ,
0: maak je klaar voor toppers van R.E.M., Shiny Happy People, Steps met One for Sorrow en ook lekker veel gebonk. Luisteraar Hans is nu al aan het aftellen, denk ik.
14: Hey, ik ben Hans en mijn ultieme 90s flashback is Heaven van Virtual Zone.
0: Oh.
14: De ultieme dansplaats.
0: Yes.
14: En je hoort hem nog dit uur.
1: De 90s Top

0: feestje of wat?
1: De 90's Top 500.
0: Ja, nog altijd op elk 90's feest te beluisteren. De Duitse DJ en producer Sascha Lapeza scoorde echt in het jaar 96 deze monumentale clubhit. In het Frans ingesproken door zangeres Sabine Omes. De band had geen enkele Franse achtergrond. Het was gewoon de pompende beat, die synthesizer riff en het herkenbaar geluid dat ervoor zorgde dat het ja, een grote hit werd. Dus op 335 in onze 90's Top 500. Axel Red staat nu klaar met een nummer dat ze schreef voor haar echtgenoot. Het kwam uit in 1999 en het waren toen al digitale tijden, maar Axel viel wel op, want ze mixte daar wat gekraak van een analoge vinylplaat tussen. En dat maakt het ook een beetje speciaal. Parce que c'est toi, 334.

0: Axe Red, parce que c'est toi. Bedankt ook aan Ilse Belaan uit Loken. Stuurde net een bericht in de app en ze zegt: zalig nummer, we hebben het ook gespeeld op onze huwelijksceremonie. Na de ceremonie kregen we van mijn neef een heel mooi kunstwerk met de tekst erin gegraveerd. Dat hangt nog altijd in de living.
1: The 90's Top 500.
2: Nummer 333.

geschreven door Michael Stipe, maar het was eigenlijk een satirische, ironische knipoog naar de Chinese propagandaposters. En je hoorde ook heel duidelijk Kate Pearson, beroemd lid van de B-52's. Die R.E.M. komen we uiteraard hogerop nog tegen in de 90s top 500. Steps nu, die staan bekend om hun perfect ingestudeerde synchrone danspasjes en hun uiterst aanstekelijke popsound. Ze scoren toch een aantal grote hits. One for Sorrow is zwaar geïnspireerd op de klassieke ABBA-formule. Je neemt een verdrietige tekst over een onbereikbare liefde en je giet dat in een ontzettend vrolijk en dansbaar popmelodietje. Dit is nummer 300.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.

0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman?
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
14: promo koken.
15: Allee, verras mij eens.
13: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
15: Dat ga ik eens proberen.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
17: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
16: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
17: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belloperis van een Aldi.
16: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
18: Humo!
19: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Caraïbisch blauw
3: of tropisch groen.
12: Maak het mooi bij je thuis.
9: Colora.
12: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Joe.
7: De 90's top 500. Nummer 331.

Het is tijd de opvolger voor Everything I Do It For You. Bryan Adams en Can't Stop This Thing We Started. Nummer 331 in de 90s top 500. We moeten trots zijn op de muziek die ook in Vlaanderen werd gemaakt. Virtual Zone bijvoorbeeld, een echte Belgische trance act. Geproduceerd door Patrick Kaczmar. De groep behaalde 2 nummer 1 iets bij ons. Virtual Zone zelf, die je later hoort. En nu Heaven uit 1999. Ga naar die collectieve zwetende dansvloer waarin je zelf ook lekker kan zweven als een astronaut op Heaven. Ja, ik heb de stroboscoop hier al opgezet hoor, het werkt. Oké. Okay.

0: 330. Heaven en Virtual Zone. Evi stuurt een bericht. Ik denk dat ik de kids voor een keer eens aan de schoolpoort ga ophalen. Met de radio luid en de ramen open. Goed idee.
1: Zometeen in de 90s top 500.
0: Zucchero. En ook Paul Young. Met die gigahit Senza Una Donna, maar ook de King of Pop. Een overzicht van de verkeersproblemen. Er staan 6 files waar je meer dan 10 minuten verliest op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Berchem 35 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 25. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 27 minuten. Op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Gent of ter hoogte van Gent-Zeehaven een half uur. Richting Antwerpen de E34 vanaf Melzele 11 minuten. En op de A12 tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord 10 minuten. Sta je nog op een andere plaats in de file verlies je dus minder dan 10 minuten.
1: De 90s Top 500 met Karel Smits.

Zucchero en Paul Young. De 90s top 500. Senza una donna was het nummer 329. Zucchero nam het al op in de jaren 80 in het Italiaans. Maar dan werd het nog eens opnieuw uitgebracht met de zanger van Paul Young. En ja, dat zorgde voor een internationale uitstraling en een gigantische Europese nummer 1 hit met een, ja, de mix van het Italiaans en het Engels. En ook een instant vakantiegevoel, nummer 329. Straks tussen 4 en 7, zo is het, gaan we naar het Prijzenpaleis bij de Kok en de Koning. Benieuwd of er ook weer vandaag iemand het geluk heeft om op bijvoorbeeld 100.000 Belgische frank te landen, zoals gisteren bij Anne. Oh, die heeft haar hartje kunnen ophalen. En dan heeft ze heel wat mooie prijzen uit het Prijzenpaleis kunnen kiezen. Ik kreeg net nog een bericht van Erika die zegt: kunnen we ergens een lijst vinden? Ja, die vind je uiteraard in de app en op joe.be. En dan klik je even op het Prijzenpaleis. Maar kijk uit voor de glitters, de verblindende prijzen, want ze brengen een mens het hoofd op hol. Ben je klaar voor een van de kusjesnummers van de jaren 90? Van de Turkse popster Tarkan, die veroverde in 98 heel Europa zonder dat er één woord Engels in de tekst stond. De overduidelijke mwah, mwah geluiden in het refrein werden destijds door iedereen luidkeels nagedaan op de dansvloer of in de auto. Het is een absolute exotische 90s klassieker op 328.

0: Barça.
1: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
2: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk?
1: Die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
2: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
1: Ah, ja?
2: En daardoor veel minder potten verf, hè?
1: Ah, bon.
2: Ja.
1: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech?
5: Nou wat?
6: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
5: Oh nee.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: Kessie, Kendo, een zomerlak flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
12: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
11: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
13: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
16: Amai, ik proef hier precies de zon.
15: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
17: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
18: Volkswagen. De 90s Top 500.
19: Met Michael Jackson. Hij staat 7 keer in de lijst en nu met Remember the Time op nummer 327.

0: De 90s Top 500.
1: Do you remember the time Michael Jackson trok voor dit nummer uit 1992 nog eens alle visuele registers open? Want de clip was een heuse kortfilm. Meer dan 9 miljoen minuten speelde zich af in het oude Egypte. En niemand minder dan Eddie Murphy speelde toen de farao. Hij zag ook topmodel Iman, was de koningin. En basketballer Magic Johnson kwam ook nog even langs. Dat was pure popperfectie. Net op nummer 327 hierna nog 6 keer te beluisteren.
0: Nummer 326. De 90s Top 500.
1: Bewitched, c'est la vie.
2: Good times, great music, it is just...

0: 325. Eagle Eye Cherry en Save Tonight.
1: I'm ready.
2: The 90s.
1: Top 500.
0: Oh, wat een feest was dat toch vanmiddag. Met als voorlopige hoogtepunt Virtual Zone. We hebben de stroboscoop in de studio ook even getest. En ik kan je met een gerust hart zeggen, het werkt en het heeft tot prettige bijwerkingen geleid in het land. Ik kreeg dit korte audiobericht binnen van Danny. Die zit in de auto en dat klonk ongeveer zo.
3: Hapjes! Nog vandaag!
0: Ja, nog vandaag. Ah, wel. Ik heb hier nog Kim K. Wat een hype was dat, hè. Uit Dendermonde komt ze. Kim van der Wouwer. Lilla Lilla was een giga-hit. De nummer 324 dit jaar.
1: Eagle Eye

0: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot.
3: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Ons haar ligt in wafeltjes en gelpiekjes. Onze Zino en Judy Pool is gestreken. De Opel Manta staat buiten te ronken. Laat de 90's maar komen. Er hangt Céline Dion in de lucht en het voorprogramma is Nico Bosteels met het nieuws van 4.
6: Goedemiddag. Busfirma Troost-Beijaard ligt nog meer onder vuur. Er landen en vertrekken geen vliegtuigen meer in ons land. En Georges-Louis Boucher krijgt een belangrijk zitje in de Pro League. Er komt nog meer kritiek op de busfirma Troost-Beijaard, waarvan vorige week een bus aangereden werd op een overweg in Buggenhout. We kregen meerdere getuigenissen binnen over agressieve en roekeloze chauffeurs. En het busbedrijf doet weinig of niks met klachten daarover, getuigt een ex-werknemster anoniem. Daarom hebben we haar stem ook vervormd.
7: Regelmatig waren er klachten, maar die klachten, daar werd verder niks. Geen, moet ik zeggen, in elk bedrijf dat ik ooit gewerkt heb met klachten, had geen klachtenbestand. Het werd automatisch verwerkt daar helemaal niet. Die klachten, ik weet feitelijk niet wat daarmee gebeurde.
6: Vanmiddag bleek nog dat amper 3 dagen na het ongeval in Buggenhout opnieuw een buschauffeur van Troost-Beijaard door het rood was gereden op dezelfde overweg, terwijl de slagbomen naar beneden gingen. Zo'n 200 vluchten van en naar Brussels Airport in Zaventem gaan niet door door een nieuwe staking van de luchtverkeersleiders. Daardoor ligt het vliegverkeer in heel ons land stil, zeker tot 9 uur vanavond. Je hoort Issan Choualekli van Brussels Airport.
8: In dat tijdslot stonden zo'n 100 vertrekkende vluchten gepland en evenveel aankomende vluchten. Dus de luchtvaartmaatschappijen die zullen nu natuurlijk die annulering moeten doorvoeren en hun passagiers informeren. En we vragen ook de passagiers die een vlucht hadden tussen 2 uur en 9 uur vanavond om niet naar de luchthaven te komen en dus te wachten op verdere informatie van de luchtvaartmaatschappij.
6: Brussels Airport verschuift een deel van die vluchten nu naar 9 uur van na 9 uur vanavond. En ook in Charleroi landt en vertrekt geen enkele vlucht meer. De luchtverkeersleiders staken omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. En MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wordt lid van de raad van bestuur van de Pro League en volgt Harm van Veldhoven van SK Lommel op. Boucher is ook voorzitter van Framborin uit 1B en hij zal in de Pro League de ploegen uit de tweede klasse vertegenwoordigen. Eerst nog kans op pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het dan tijdelijk wat op. Morgen buien, maar ook af en toe zon bij 18 graden. En ook donderdag en vrijdag vallen er buien.
9: Een heel goedemiddag. 7 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Gentse Ring richting Zelzaten tussen Gent-Zeehaven en Gent-Zeehaven. Vertraag je 34 minuten. Op de Antwerpse Ring richting Nederland 22 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 12 tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West in de richting van Gent een kwartier. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 13 minuten op de E34 richting Antwerpen tussen Mels en Sint-Anna-Linkeroever en 11 minuten op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Ook op de Brusselse Buitenring vertraag je 11 minuten tussen Wezenbeek op hem en Diegem.
10: Y'all ready for this?
11: Dit is de 90's Top 500.
12: Met de kok en de koning.
9: Het beste van de jaren 90, zoals dat alleen bij Joe kan. Want wij waren er zelf bij. Met dit uur gratis klinkers voor het Prijzenpaleis. Maar ook Toast en Jennifer Lopez.
5: Ja, en ook de favoriete 90s flashback van luisteraar Stefanie.
13: Hey, ik ben Stefanie hetzelfde. Mijn ultieme 90s flashback is Sleeping in My Car van Roxette. Een heel tof nummer. En je hoort hem zometeen.

0: 1994, Céline Dion, The Power of Love.
1: Ja, in de 80s een hit voor Jennifer Rush, maar nog een grotere klepper geworden door mevrouw Dion natuurlijk, die we nog 7 keer zullen horen in jouw 90s lijst.
0: Amai, ja, dat is slecht nieuws voor Louis, want die heeft gestuurd: doe die katten duut! En Geraldine, die is ooit naar een optreden geweest van Céline in het stadion in Brussel. Ja? Op de 7e rij, 7000 Belgische frank. Wat is 7000 bef nu weer?
1: Veel te veel, toch?
0: 300 en 9 proef. Ja, enfin, veel minder dan vandaag.
2: Zeg, ja. 322.
0: Allee, 7000 gedeeld door 40. Mag je rekenen, dat kan nu toch niet meer.
1: Schreeuw het van de daken desnoods. Of stuur het door via de

0: met Yves Segers, was dat zeker, hè?
1: Mm-hmm.
0: Als zanger bij Toast in de 90s. Ik schreeuw het van de daken. Eindigde op 322 in jullie lijst met favoriete plaatjes uit de 90s.
2: De 90s. Top 500.
3: Ja, Nathalie uit Leerde stuurt door. Wij zongen vroeger altijd Ik scheer het van mijn kaken. Diana, die is geïnspireerd door deze 90s Top 500. Want ze zegt, heerlijk, door deze lijst hebben mijn collega en ik beslist dat wij een karaokeavond gaan organiseren met de collega's. En ze heeft daarnet al een nieuw berichtje gestuurd dat ze ermee bezig is met de organisatie.
0: Heb je de foto gezien erbij? Dat is een screenshot van de mail die ze gestuurd heeft naar de collega's. Dames, omdat we net Céline Dion op de radio hoorden, voelden wij ons verplicht om mee te zingen. Hierbij een idee. Hebben jullie zin om eens een avondje karaoke te plannen? En dan heel haar handtekening eronder en haar telefoonnummer. Dat is 0032-1148. Goed, hè?
3: Ja. Schitterend. Ja, karaoke was natuurlijk ook iets heel erg 90's. Net zoals prijzenkasten en een rat waar van alle prijzen op staan. En dat hebben wij dus ook helemaal teruggebracht voor deze 90's Top 500. Om kans te maken op één of meerdere prijzen uit ons prijzenpaleis mag je tijdens deze 90's Top 500 elke dag letters verzamelen. De eerste medeklinker en de nieuwe opgave krijg je telkens bij Sven en Anke. 'S Ochtends, dat is iets voor 8:30 meestal. Heidi en Karel geven jou daarna nog elk één medeklinker cadeau. En de klinkers krijg je altijd van ons. We zoeken vandaag een gebeurtenis uit de 90's met 13 letters. Nog niet je antwoord doorsturen, daarvoor geven we straks wel het signaal. Gisteren bracht de eerste draai aan ons rad meteen het hoogste bedrag voor Anne uit Merelbeke. En zij ging uiteraard met de elektrische fiets en de prachtige rode barbecue aan de haal. Intussen is ons prijzenpaleis weer netjes aangevuld met onder andere een wasmachine van 22.000 frank.
0: Hela.
3: Een pastamaker en een wijnkast.
0: Ja, er heeft alleen iemand aan ons rad gedraaid. Dat zal die sneaky Jan Bosman toch weer geweest zijn. Potverdorie.
3: Ja, en het is ook verplaatst.
0: Ja, het staat niet meer op 100.000. Het moet staan waar je geëindigd bent,
3: ja,
0: hè, gisteren.
3: Ja, klopt, 100.000.
0: Terug naar 100.000 draaien, ja, straks. Ja, en als je dan toch ondertussen niet weet wat doen, want je moet wachten tot je van ons al die klinkers cadeau krijgt, dan kan je altijd even laten weten wie er op één moet in deze lijst. Ja. Want die eindigt natuurlijk, als alles goed gaat, vrijdag bij een nummer 1, zo tegen 6. De top 10 ligt nog open. Die zit in de playoffs. Er zijn 10 plaatjes, die hadden de meeste stemmen, die opnieuw verkiesbaar zijn. Je kan voor Cheesy Robbie Williams gaan. Ja, heel

0: Dat vind ik curieus.
1: Ja.
0: Ben je zeker? Heb je zeker gekeken?
1: Het is de laatste Jennifer Lopez in jouw 90s top Waiting for Tonight. Ja, we hadden al If You Had My Love, dat stond op 368. En nu dit op 321.
0: Zo'n dingen van Let's Get Loud en zo, dat is allemaal van de zero's waarschijnlijk.
1: Ja,
0: ja, dat mag niet.
1: Ja, nee, mag niet.
0: Oké, bye bye J-Lo dan. Zometeen gaan we line dansen. En straks is er ook, hou je vast, Margriet Hermans. Dat gebeurt nog allemaal voor 5 uur.
2: De ketelaren voor de bruiden.
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruis!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo. De 90's op 500. Dit is Joe!
4: Nummer 320.

0: Ja, de meligheid klotste ook al eens tegen de plinten in de 90's. Maar hoe schoon eigenlijk, hè? Die draaien we veel te weinig hier.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en 1994 was dat Pretenders, I'll Stand By You. Er is heel wat consternatie in de Joe-app omdat ik een lange broek aan heb. Ja, dat is even missen. Hè.
1: Ja, wat wil je? Het weer is aan het omslaan, hè, mannetjes.
0: Fris vanochtend.
1: Ja.
0: En dan zijn we ook nog altijd op zoek natuurlijk. Straks krijg je alle klinkers van een 13-letterig gebeurteniswoord uit de 90's. Mm-hmm. Er wordt door 3 verschillende mensen gevraagd of het haar gepiemel is. Nee, maar dat is Zero's, denk ik. Hè?
1: Is dat wel een gebeurtenis eigenlijk? Enfin, ja.
0: Allee, kom. Iedereen zijn bordjes aan en zijn kop goed op.
2: Nummer 319.
0: En voor de rest moet dat niet veel zijn, denk ik. Billy Ray Cyrus.

0: Keukenradio staat hier loeihard, stuurt Kelly. Ik voel me helemaal in mijn element, want mijn jeugd flitst voorbij met ieder liedje. Wat is die top zalig? Ik zing of probeer dat toch met elk liedje mee. Mijn dochter van 10 draait dan elke keer met haar ogen als ik hier ook nog enthousiast sta mee te dansen. Ze denkt dat ik echt gek ben geworden. Desiree was dat en live.
1: Ja, met die heerlijke nonsensicale tekst, maar het waren de 90's. Straffe drugs toen. En daarvoor de papa van Miley Cyrus. Hè. Ja. Toen was dat nog gewoon Billy Ray Cyrus, maar tegenwoordig denkt iedereen, oh, wie is die oude man ook alweer? Straks deze. Voor de liefhebbers van de Beatles. Deep Zone, it's gonna be alright. Maar in de 90's mocht het ook iets groovier.
0: Ja, ja, Backstreet en Dr. Dre en No Diggity komen er ook aan.
1: Dr. Dre op Joe, dat maken we hier niet vaak mee. Dus zoek iets om je aan vast te houden. En haal uw boksijzers alvast boven en uw speciale pretsigaretten. Eerst even langs de nieuwsredactie. 4:55. Nico, wat gebeurt er?
2: Goedemiddag. Er komt nog meer kritiek op die busfirma Tros-Beijaard, waarvan vorige week een bus aangereden werd op een overweg in Buggenhout. Zo getuigde de ex-werknemster dat de firma weinig of niks doet met klachten over hun chauffeurs. De voorbije dagen kregen we meerdere getuigenissen binnen over agressieve en roekeloze chauffeurs. En vanmiddag bleek dat amper 3 dagen na het ongeval in Buggenhout opnieuw een buschauffeur van Tros-Beijaard door het rood was gereden op diezelfde overweg, terwijl de slagboom naar beneden gingen. De nieuwe staking van de luchtverkeersleiders treft duizenden passagiers. Er kan tot 9:00 vanavond geen enkele vlucht vertrekken of landen in ons land. Brussels Airport in Zaventem moet zo'n 200 vluchten schrappen. Een deel verschuift naar na 9:00. En ook in Charleroi landt of vertrekt geen enkele vlucht. En geen halve finale voor Magali Kempe in het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor in de kwartfinales samen met haar Sloveense partner Andrea Klepac van een Tsjechisch-Amerikaans duo, de nummers 1 van de wereld ook, in 2 korte sets, 6-1 en 6-3. Eerst nog kans op pittige buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Vanavond klaart het dan tijdelijk wat op. Morgen buien, maar ook af en toe zon bij 18 graden.
0: 9 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. De langste file staat op de Gentse ring richting Zelzaten. 37 minuten trager tussen Gent-Zeehaven en, jawel, Gent-Zeehaven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 36 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 17 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 21 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de A12 24 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. 13 minuten trager op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Brusselse Buitenring 18 minuten tussen Grimbergen en Zellik. 16 tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem. En 11 minuten op de Binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen.
3: De 90's Top 500.
4: Met de Kok en de Koning.

0: Heerlijk om nog eens terug te horen. Margriet met heel veel groene hartjes van Bernard. En ook Arlette was heel blij om ons Margriet te horen. En Hilde vindt het ook een zalig nummer. En wij hopen stiekem dat ze naar ons aan het luisteren is. En dat sowieso. Ze het ook heeft horen passeren.
1: Dat is een levensgenieter hoor. Ons Margriet hier luistert elke dag. Joe, ook heerlijk in dat nummer zitten allemaal cultural references. Die alleen mensen die de jaren 90 hebben meegemaakt begrijpen. Ja. Zoals Alain Delon. Ja. Wie weet dat nog? We vragen het even aan onze jonge collega. Wie is Alain Delon? Ze kijkt naar mij echt alsof ik net in haar gezicht gemapt heb. Ja, of als ik dat allemaal zou moeten bezingen, zou dit een maxi zijn. Ja. Een maxi-single bedoelt ze natuurlijk. Ja. Dat we kennen zo, weet jij wat een maxi-single is?
0: Nee, ook niet.
1: Die jonge twintigers, zegt. Niet normaal.
0: Die kennen hun wereld niet.
1: Hoe is dat hiervoor bij de Mareel geraakt?
0: Ja, Nicole zegt met deze muziek en dat ritme vliegt mijn strijkijzer over mijn was. Dat ging natuurlijk over het vorige nummer. Ja,
1: waar flink gedanst werd.
0: Van Deep Zone. Ja, ook Sonja heeft daarop gedanst in de garage met een drank. En een hapje feestje bouwen. En ze stuurde ons zotte groeten uit Zemst.
1: Zotte groeten uit Zemst. Zotter moet het hier vandaag niet worden. Alhoewel, zometeen gaat er minstens één iemand compleet uit zijn of haar dak. En het zou jij wel eens kunnen zijn. Je hebt vandaag al wat medeklinkers kunnen verzamelen. Als je Joe geluisterd hebt. Als je niet Joe geluisterd hebt. Boe, wat doe je hier nog? Bol het af. Nee, dat is niet waar. Blijf gerust hier. Als je niet geluisterd hebt, dat kan. Ja. Maar dan is er niks verloren. Want zometeen krijg je alle klinkers van het 90s woord dat we zoeken. Wat zoeken we ook alweer, Rani?
0: We zoeken een gebeurtenis uit de 90s van 13 letters.
1: Zoveel letters. Waarom
0: dat is veel, hè? Nog één meer dan gisteren, hè?
1: Het is top dat er een paar klinkers in zitten. Anders dan zijn we gescheten. Ja. Dat is voor na Roxette. Zometeen.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot. Dit is Joe. Met de beste muziek van de allergrootste artiesten.

0: Ja, echt wel een van de bands van de 90s. Hè. Ze zijn al één keer voor deze plaat gepasseerd. En ja, ze moeten er nog vijf doen in deze top 500 van de 90s. Waaronder Joyride.
1: Ja.
0: Met Me in Love. Zit er ook nog aan te komen. Maar dan uiteraard net iets beter gezongen.
2: Het Prijzenpaleis.
1: Ja, de hele 90s top 500 kan jij hier mega vette prijzen winnen. Uit ons prijzenpaleis, dankzij Euroshop. Gisteren mocht Anne uit Merelbeke als allereerste kiezen uit dat prijzenpaleis. En ja, dat was al meteen voor 100.000 Belgische frank. Hè? Want ja, alle prijzen die je ziet op de prijzen vermeld, ja, dat is in BEF. Hè? Dat is dus Belgische ja, frank.
0: Meteen ook
1: euro's.
0: Goed gedraaid van jou, Rani. Het hoogste bedrag op het rad, zegt ja, de baas was heel blij.
1: Ja, ik heb een beetje slecht geslapen, want ik dacht van stel dat ik nu weer 100.000 draag. Enfin, ik ga er ja,
0: dan,
1: niet te veel over
0: nadenken. Dan draaien we nummer 1 en dan gaan we naar huis.
1: Ja, voilà. Dus Ozanne, die heeft meteen uiteraard voor die elektrische fiets gekozen. De barbecue, een espresso, thermos en een prachtige vaas. Er zijn dus al 4 prachtige prijzen weggekaapt door Anne. Maar geen stress, want elke dag wordt ons prijzenpaleis netjes aangevuld. Dus Pierre, wat staat er vandaag zoal in onze winkel?
0: Oké, we gaan eens kijken, Rani.
3: Geef jij binnenkort je hamstrings de sporen met deze design cross trainer. Dan kan je bezweten pak je daarna in je nieuwe Samsung wasmachine. Of kijk je vanuit je luie nieuwe tuinstoel toe hoe je robotmaaier het gras maait, terwijl je vrouw haar ding doet met haar nieuwe telescopische heggenschaar. Je Dyson luchtzuiveraar blaast je koelte toe. Joe klinkt uit je nieuwe party speaker. Of beleef je je heetste fantasie met onze hoofdprijs. Een exotische reis ter waarde van 150.000 Belgische frank. En dat is nog maar een greep uit ons waanzinnige aanbod. Ot, ot, ot.
1: Misschien is het vandaag wel aan jou om prijzen uit te kiezen als je weet welk woord we zoeken. Het is een 13-letterwoord en het is een gebeurtenis uit de 90s. En de klinkers, die krijg je nu van ons cadeau. En meteen op de juiste plaats, mannetjes.
0: Daar komen ze.
1: De klinkers van vandaag zijn de I, de O, de I, de E, I en nog eens I. Dat zijn veel I'tjes in één woord.
0: Mensen gaan echt denken dat je een klein toeval kan. I, O, E, I. Ja, dus het is, ik zal het even voorlezen ja, met de lege plekjes. M, I, O. I,
1: ja, als je het nu niet weet, dan ga je het nooit weten. Je mag het woord nu doen.

0: Met zijn rege ogen recht in de camera in 1996. Clouseau, zie me graag, ik heb je nodig. En wij maar proberen, maar hij gaf nooit thuis. Hoeveel keer staan ze nog in, Rani, in de lijst?
1: Ja, de luisteraar ziet ze heel graag, want ze stemde 15 keer Clouseau in de lijst, waarvan nog 11 te goed.
0: Nog 11?
1: Yes.
0: Oké, kijken we naar uit.
2: Nummer 313.
0: De enige grote hit van Chesney Hawks, maar wat voor eentje.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: CK-zegels ingeplakt, voor 20 frank getankt bij de FINA. We zijn achter zuurbol geweest in een Opry en we hebben een Raider gekocht in een Unique. Laat de rest van die 90's maar doorkomen, vrienden. Eerst even naar Nico Bosteels, want het is 5 uur nieuws.
3: Goedemiddag. Busbedrijf Tros-Beijaard ligt nog meer onder vuur. Duizenden passagiers kunnen niet opstijgen of landen. En de Rode Duivels oefenen straks in en tegen Kroatië. Er komt nog meer kritiek op de busfirma Tros-Beijaard, waarvan vorige week een bus aangereden werd op een overweg in Buggenhout. Zo getuigt een ex-werknemster dat de firma weinig of niks doet met klachten over chauffeurs. Ze sprak anoniem, daarom hebben we haar stem ook vervormd.
4: Regelmatig waren er klachten, maar die klachten, daar werd verder niks. Geen, moet ik zeggen, in elk bedrijf dat ik ooit gewerkt heb met klachten, had je een klachtenbestand, werd automatisch verwerkt daar helemaal niet. Die klachten, ik weet feitelijk niet wat daarmee gebeurde.
3: De voorbije dagen kregen we meerdere getuigenissen binnen over agressieve en roekeloze chauffeurs. En vanmiddag bleek nog dat amper 3 dagen na het ongeval in Buggenhout opnieuw een buschauffeur van Tros-Beijaard door het rood was gereden op dezelfde overweg, terwijl de slagbomen naar beneden gingen. De nieuwe staking van de luchtverkeersleiders treft duizenden passagiers. Er kan tot 9 uur vanavond geen enkele vlucht vertrekken of landen in ons land. Brussels Airport in Zaventem moet zo'n 200 vluchten schrappen. Woordvoerster Isan Chouan-Lekli.
5: Het is een onaangekondigde staking voor heel België. Dus ook wij hebben vandaag deze namiddag moeten vernemen dat er geen vluchten meer mogelijk zijn. Dit is natuurlijk een geval van overmacht. Dus het is aan de passagiers om met de luchtvaartmaatschappij contact op te nemen. En zij zullen hen informeren over welke mogelijkheden er zijn.
3: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten naar na 9 uur vanavond. En ook in Charleroi landt en vertrekt geen enkele vlucht. De luchtverkeersleiders staken omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Oekraïne beveelt meer dan 7000 burgers uit de regio Kharkiv in het noordoosten om te vertrekken, omdat het daar te gevaarlijk is. Want in die regio gebeuren de zwaarste gevechten. Vorige nacht voerde Rusland zware aanvallen uit met raketten en drones, vooral op Kiev en Dnipro. Daarbij vielen zeker 18 doden en 100 gewonden. Onze Rode Duivels spelen straks in en tegen Kroatië hun eerste van 2 oefenwedstrijden in de aanloop naar het WK. Zeno de Bast ontbreekt door een blessure en Romelu Lukaku komt zeker niet aan de aftrap. Je hoort analist Gilles De Bilde.
6: Er zijn toch een aantal basisspelers die gaan ontbreken in deze wedstrijd, maar je komt maar best goed voor de dag hier met een hele sterke ploeg tegen dit Kroatië, want het is zeker geen evidentie om hier een resultaat te komen halen, maar dat is absoluut de intentie, want de bondscoach wil natuurlijk met het zo goed mogelijk gevoel richting dat WK afreizen.
3: Aftrap in Kroatië al over een uurtje en je kan die wedstrijd live volgen op VTM. En geen halve finale voor Magali Kempen in het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor in de kwartfinales samen met haar Sloveense partner Andrej Klepač van een Tsjechisch-Amerikaans duo, de nummers 1 van de wereld ook. In 2 korte sets, 6-1 en 6-3. En Kempen was de laatste Belgische daar in Parijs. Eerst nog kans op pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en ook veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het dan tijdelijk wat op. Maar morgen opnieuw buien, ook af en toe zon bij 18 graden. En ook donderdag en vrijdag buien, in het weekend wel meer zon, meestal droog en weer wat warmer.
7: 9 files op onze snelwegen. Het is te zeggen 9 plaatsen waar je minstens een kwartier extra mag rekenen. De langste file staat op de A12 nu in de richting van Antwerpen. Tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord vertraag je 35 minuten. Een kwartier op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Gentse ring richting Zelzaten nog 35 minuten trager tussen Gent-Zeehaven en Gent-Zeehaven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 34 tussen Antwerpen West en Borgerhout, 21 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring 27 minuten erbij tussen Machelen en Wemmel. Een kwartier tussen Wezenbeek op en Mendiegem. En op de binnenring 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groenendaal. Op de A201 tenslotte vertraag je 17 minuten tussen de tunnel aan de NAVO en Diegem Industrie.
8: Y'all ready for this?
9: Dit is de 90s Top 500.
10: Met de kok en de koning.
11: Yo, DJ, pop this.
2: Dit is de crème de la crème. De 311 beste plaatjes hebben we nog te gaan uit de jaren 90 door jou in de juiste volgorde gezet. Met dit uur I've got the power van Snap en ook Super Jojo, Super Jalla, ik weet niet wat die zongen. Van Krapoel Irakse uit Oschot.
7: Ja, en ook de favoriete 90s flashback van luisteraar Jan Baten.
9: Mijn naam is Jan Baten. Mijn ultieme 90s flashback is Mel Kink met I'm Losing You. En je hoort hem dit tune nog.

0: Mr. Phil Collins, ondertussen al een flink stuk in de 70, denk ik. En niet zo heel goed meer te been. Verschijnt ook niet meer in het openbaar. Gelukkig zijn er wel twee dingen die we van hem geërfd hebben. Massa's goede muziek. Ja. Hoe vaak komt hij nog in de lijst, Rani?
1: Nog twee keer. Het You'll Be In My Heart and I Wish It Would Rain Down. Dat is alles.
0: Dat is weinig.
1: Ja, dat is weinig.
0: Maar misschien dat er Genesis-liedjes, want daar was hij dan frontman van, dat die er ook nog komen.
1: Ja, zou wel kunnen.
0: Dat zien we dan wel. Dat is het ene wat we van hem geërfd hebben. En het andere is, hij heeft een zoon en die kan even goed drummen als hij zelf.
1: Ah, fijn.
0: Dus opvolging is verzekerd.
2: De 90's Top 500.
1: Ja, en ook op televisie gaan we een beetje 90's deze week. Op VTM3 kan je de hele week naar grote 90's films kijken, ook in het weekend. Vandaag, 2 juni, is er om 9:05 de geweldige film Schindler's List. Als je die nog niet hebt gezien, zeker eens kijken. Oh, ik zou die eigenlijk graag
0: zien. Maar wacht, mannetjes, maar ik... Ja, wacht, ik ga het even doen, hè.
1: Ja? Oh, die muziek.
0: Ja, en... ik moet zeggen, ik heb die gezien denk ik toen ik 17 was of zo en ik was alleen thuis.
1: Oh.
0: En ik ben nu geen blijter, hè, dat iedereen die mij kent kan dat getuigen. Maar ik heb echt 3 kwartier onbedaarlijk gehuild op een stoeltje in de badkamer. Ik weet het nog zo. Dat was verschrikkelijk, die film.
1: Ja.
0: Maar wel bloedmooi tegelijkertijd. Over de donkerste bladzijde uit onze geschiedenis, de Holocaust.
1: Ja, inderdaad.
0: Absoluut, kijken. Ja, en morgen... Zijn er ook leuke films?
1: Wel, ik zie bijvoorbeeld, morgen is er Robin Hood, Prince of Thieves.
0: Ah, oef.
1: Hetzelfde uur.
0: Ja, sfeer gered. Ja. Maar dus vanavond even Schindler's List.
1: 8:30,
0: VTM3.
2: Nummer 309.

0: Snap, I got the power. Die hadden ze zeker en vast in de jaren 90. Heel populair plaatje hier. Ja, dit is wel het moment waarop je misschien even alles moet afzeggen, de rolluik moet neerlaten en je telefoon in de prijs steken.
1: Ja, want als je iets hebt doorgestuurd daarnet, een 13-letterwoord, een gebeurtenis uit de 90's, dan mag je gewoon nergens mee naartoe.
0: Ja, dan kan het zijn dat je zo meteen een telefoon van ons krijgt. En dat geldt echt voor werkelijk iedereen. Ook voor Harry die gestuurd heeft dat ze als een Johnny zit mee te doen in de auto, de max. Ja, maar hou je telefoon in de gaten. Ook voor Yves die zegt, ik mis heel die top 90's van Joe. Kan niet de hele tijd luisteren omdat ik in Creta ben. Ja, maar wie weet bellen wij wel helemaal naar Creta. Mm-hmm. En ook Sandra die thuis is na een schouderoperatie. En nu de top 500 van de 90's helemaal van begin tot eind kan volgen. Die is blij dat ze coach heeft. Dat is goed gepland, die schouderoperatie,
1: maar ja,
0: Sandra.
1: Ja, dat gaat zo weer genezen zijn.
0: Wordt lekker spannend. Zometeen in de lijst Belgische kwaliteit die de wereld rondging. Vaya con Dios.
2: Sst. Luister. Summer deals. Hoor je het ook? Summer deals. In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Goeienacht. Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom.

0: En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
3: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
2: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
3: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belle operes van een Aldi.
2: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
3: Humo!
4: Wit-wit?
5: Of net niet-wit?
6: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
6: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
8: Good times. Great music.
9: The 90s top 500.
8: Good times. Great music. Dit is Joe.
10: Nummer 308.

0: make-ups waren er ook al in de 90s. All Saints scoorde er een heel grote hit mee. Never Ever, hun hoogst genoteerde op 307 in dit lijstje.
1: Zometeen in de 90s top 500.
2: Het zal wel zijn dat dat mag. Kia komt eraan met Zaterdag. 30 jaar oud is dat nummer, hè? Exact. Ja. Vorige maand geworden.
0: Had u niet moeten zeggen, ik voelde me net jong vandaag, maar dat is dan ook weer voorbij. En toen ik jong was, dan was ik een hele grote fan van... Ja. Scott en de rest van Five. Die ander herinner ik mij zo niet meer, maar die Scott had ik nog goed voor mij, hoor. Kom er straks ook aan. En als je hebt meegespeeld... Voor ons prijzenpaleis, straks wordt er aan het rad gedraaid. Misschien wel met jou, hou je telefoon in de gaten. Jij niet, Nico, je werkt hier. Je mag niet meedoen. Oh, ik was nu nog. Het is 5:30. Wat gebeurt er?
3: Goedemiddag. Busfirma Tros Beijaard, waarvan vorige week een bus verongelukte in Buggenhout, doet weinig of niks met klachten over hun chauffeurs. Dat getuigt toch een ex-werknemster. Normaal houden bedrijven zulke klachten bij en pakken ze die ook aan, vertelt ze. Maar ik weet eigenlijk niet wat er bij dat busbedrijf mee gebeurt, vertelt ze. De voorbije dagen doken er meerdere getuigenissen op over agressieve en roekeloze chauffeurs. De nieuwe staking van de luchtverkeersleiders treft duizenden passagiers. Er kan tot 9:00 vanavond geen enkele vlucht vertrekken of landen in ons land. Brussel Airport in Zaventem moet zo'n 200 vluchten schrappen. Een deel verschuift wel naar na 9:00. En ook in Charleroi landt of vertrekt geen enkele vlucht. En de Rode Duivels beginnen over een 30 minuten aan hun eerste van 2 oefenwedstrijden in de aanloop naar het WK. Ze spelen in en tegen Kroatië en de bondscoach Garcia probeert een nieuwe tactiek met 3 verdedigers nadat een Ngoy mag voor het eerst starten. Ook Tielemans en De Bruyne beginnen aan de wedstrijd. Doku en De Ketelare zijn de aanvallers. Lukaku begint zoals verwacht op de bank. En je kan die wedstrijd straks live volgen op VTM. Eerst nog kans op pittige buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op, maar morgen buien, ook wat zon af en toe bij 18 graden.
2: 7 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker een kwartier extra mag rekenen. De langste file staat nu op de Gentse Ring richting Zelzaten. Een klein uur vertraging daar tussen Gent-Zeehaven en Gent-Zeehaven. Als je er staat zal je wel weten wat ik daarmee bedoel. Op de Antwerpse Ring richting Nederland 3 kwartier trager tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een 30 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de A12 vertraag je een 30 minuten tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Op de E34 17 minuten tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. En op de Brusselse Buitenring 20 minuten tussen Grimbergen en Jetten.
1: De 90s top 500. Met de kok en de koning.

0: Er zijn verschillende mensen die de volledige tekst hebben meegetypt in de show-app.
1: Ja, Jan zegt, ik ken die tekst nog altijd. Hilde zegt, dan zit je jaren te wachten tot je naam eens in een liedje wordt vernoemd. En dan is het eindelijk zover en dan is het in zo'n liedje.
0: Inderdaad. Ik vond het ook leuk om de Interbrew te horen. Ken je de Interbrew nog?
1: Interbrew, ja.
0: Dat was AB InBev, die heette toen dat nog echt zo'n Belgisch bedrijf was. Heette dat de Interbrew.
1: Ja, klopt.
0: Dat is echt iets van mijn streek. Ja. Ah, heerlijk. Ik ben nog een lang collega geweest van Cliffke van Kia.
1: Ja.
0: Een zalige crème van de kerel.
1: Ja, heerlijke gast.
0: Ja, maar ik zou er mijn autosleutels niet aan geven. Jawel.
1: Ja,
0: wij zijn hier altijd zelf een klein beetje zenuwachtig voor, hè.
1: Mm-hmm.
0: Maar het moet toch gebeuren.
1: Het moet gebeuren, ja.
0: Tenzij we dat prijzenpaleis zelf in onze koffer duwen. Heb jij nog plaats voor een wasmachine?
1: Nee.
0: Dan moet je ook de was doen, natuurlijk. Ja. Allee, we gaan ervoor.
2: Het prijzenpaleis.
1: Ja, je kan hier elke dag tijdens de 90's Top 500 kans maken op één of meerdere prijzen uit het Prijzenpaleis. Je moet daarvoor elke dag letters verzamelen. De eerste medeklinker en de opgave krijg je 's ochtends bij Sven en Anke, rond 8:30 is dat meestal. Heidi en Karl geven je daarna nog elk één medeklinker. En de klinkers krijg je altijd elke dag van ons. Vandaag zijn dat de I, O, I, E, I en nog eens I. Net wat spaties daartussen.
0: Ik ga daar een beat onder monteren, dat is leuk.
1: We zoeken een 13-letterwoord uit de categorie 90's gebeurtenis. Als jij iets hebt doorgestuurd via de Joe-app, dan moet je nu nauwlettend je telefoon in de gaten houden, want we gaan iemand bellen. Is dat Nawal?
3: Ja, yes, ik ga meedoen.
1: Hey, Nawal uit Leest.
3: Hallo.
1: Hoe gaat het?
3: Goed, heel goed. Met jullie ook?
1: Ja, ben je een beetje aan het genieten van de 90's top?
3: Ja, top. Hè. Dat is echt een geweldige lijst. Ik geniet van wie tot einde.
1: Ja, van wie ben je fan?
3: Yes. De Backstreet Boys. Aha. Guilty pleasure.
1: Ja.
0: Dat is een echte, je hoort dat, dat is een echte 90's girl, hè?
1: Ja.
0: Oké.
3: Mag ik nog iets zeggen?
0: Ja, oei.
1: Ja, het hangt
0: vanaf,
1: er vanaf, ja. Wat? Ja, geen boodschappenlijstje op de radio doorgeven,
3: nee,
1: hè?
3: Nee. Ja. Maar ik ben hele, hele grote fan van Tom. Van de tijd van M&M nog.
1: Oké.
0: Okay. Oei, maar ze heeft het goed gezegd. Ja, dat is hier €5 in het potje als iemand dat zegt, hè, Pop. Ja, dan is het wederzijds. Nawal.
1: Ja.
0: Zeg, alles oké met jou? Jij bent bij machten om nu even mee te spelen en in alle rust en stilte, want je mag prijzen kiezen zo meteen als alles goed gaat.
1: Zeg maar, Nawal, heb ik het goed begrepen? Ja. Jij bent niet alleen, hè? Om te spelen?
3: Nee, ik ben zwanger van mijn eerste kindje.
1: Oh, proficiat! Voor wanneer is het?
3: Dank je. En begin december.
1: Heerlijk.
0: Dan wensen wij jou een wasmachine toe, want het gaat nodig zijn.
1: Ja, het zal nodig zijn.
0: Als je er al een hebt, pak maar een tweede, want het gaat nodig zijn.
3: Dat is waar.
0: We gaan spelen.
1: Elk woord uit de categorie 90's gebeurtenis zoeken wij vandaag.
3: Dioxinecrisis
1: is het goede antwoord. Dat wil zeggen dat jij uit onze winkel mag kiezen. Maar we gaan eerst eens kijken wat daar zoal in staat, Pierre.
0: Een gloednieuwe wasmachine, een design cross trainer of een robotmaaier met AI. Of doe je het liever allemaal zelf met de telescopische heggenschaar. Er is ook een bloemenabonnement, een extra large party speaker, een Dyson haardroger of een Nintendo Switch. Of als je thuis iets goed te maken hebt, een bloemenabonnement. Of natuurlijk die hoofdprijs, de exotische reis ter waarde van 150.000 bev. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Het rad beslist over jouw lot, Nawal.
1: Ja, Nawal. Dat zijn nogal prijzen, hè. Dat is nog maar een greep uit dat bomvolle prijzenpaleis van ons. Als jij nu roept, draai je maar, Nawal, dan geef ik voor jou een ruk aan het rad.
3: Draai je maar, Rani.
0: En het is... Oh nee! Juist niet de reis.
1: Oh, maar wel... 70.000 frank!
0: Dat is
3: wauw!
0: Dat is veel geld.
1: Wow, het vak plekje naast de reis. Ho, Nawal. Maar kijk, 70.000 frank, daar kan jij heel veel mee doen.
3: We gaan eens.
1: Wat zeg je?
4: 70.
3: 70. Ja, want ik ben niet aan het kijken.
1: 70. Ja. Goed, vertel eens, wat wil je allemaal in je koffer laden?
3: Ik wil de Dyson luchtreiniger.
4: Mm-hmm. Ja, dat is al 16.000 frank zoek. Ja.
3: Ik wil, een 13-delige pottenset.
4: 13. Oké, dat is 8.000 frank. Denk ik, ik heb mijn bril niet op en ik zie het niet goed.
1: 8.000, ja.
4: Ja.
3: Doe maar de robot grasmaaier.
4: Oeh, 36.500 frank.
1: Ja. Ik ben totaal niet aan het tellen.
3: Ik ook niet.
4: Ja, wacht. Niemand is hier aan het tellen. Ik ga
3: gewoon doorgaan dan. Hè.
4: Ja, doe maar. Bestel maar, jong. Wij fixen dat hier wel. Wacht,
1: we hadden de pottenset van 8.000.
4: Ja, ik ga het even uittellen. Ja, dus,
1: ja, de robotmaaier. En wat had je nog gezegd? De Dyson, hè?
3: De Dyson luchtreiniger.
1: Luchtreiniger.
4: 16 of 18.
1: We hebben hier allemaal onze bril niet op. En de prijzen staan letterlijk
4: nog 7.500 frank over.
1: Ja. 7.500
4: frank.
3: Ah. 7.500. Wow. De North Face reistas.
4: Oh, goede keuze.
1: Ja.
4: Ja, ik zie alleen niet de prijs.
1: Ik weet niet hoeveel die kost.
4: Ja, wordt nu opgezocht. Ja, en als er nog iets over is, dan maken we daar een bon van. Of is er, is er nog, veel over?
3: Ja.
4: Ah, je hebt nog 2.000 over, zeg. Je kan nog kiezen.
3: 2.000. Geen idee, je mocht een bon ervan maken.
1: Ik zie bijvoorbeeld... je verwacht
4: voor
1: een kindje. Een wetset voor je kindje.
4: Ja, een babyzwembadje.
1: Een wetset.
4: Een babyzwembadje.
1: Ja.
3: Ah ja, dat mag, doe maar. Ja, okay.
4: Of als je liever aan jezelf denkt, want dat ga je ook nodig hebben, een koffiezet. Kan je ook nog nemen.
3: Dat heb ik al.
4: Oké. We zwieren dat er ook nog bij en dan zal het wel rond zijn. Als er dan nog iets over is, dan is het een bon.
1: Amai, wat een bergprijzen. We gaan nog eens luisteren naar wat jij allemaal gewonnen hebt, Nawal.
4: Zwoegen en zweten terwijl de buren toekijken is verleden tijd. Voortaan rij jij het gras af vanuit je lichtzetel op het terras. Deze Segway robotgrasmaaier zorgt deze zomer dat Playa Pelouse er perfect bij ligt. En dankzij de ingebouwde AI-camera wordt je hondje Bobby niet mee afgemaaid. Lekker handig. Met deze 13-delige set potten en pannen met anti-aanbaklaag wordt afwassen na het koken kinderspel. Letterlijk, want laat je kinderen dat gerust doen. Je hebt namelijk al gekookt. Keukentalent is niet inbegrepen. Of je nu naast een stalling voor dieselbussen woont of een baby met een luide darm in huis hebt, deze Dyson luchtreiniger Cool PC One zorgt dat je neus en longen er zo weinig mogelijk last van hebben. Deze reistas van de North Face is onverwoestbaar, knalgeel en volgt je op al je avonturen en avontuurtjes. Met apart vak voor vuile onderbroeken. Werkelijk aan alles is gedacht. En in dit kinderzwembadje kan naar hartelust geplonst en geplast worden. Voorzien van een handige palmboom voor wat schaduw.
1: Geweldig, dat komt er allemaal aan. Fantastisch, je bent gelukkig zeker.
3: Ja, heel gelukkig, dank u.
1: Jij bent dus nog eens in blijde verwachting van al die prijzen. Ja. En voor iedereen, morgen hebben we opnieuw een vol prijzenpaleis. We beginnen eraan om 9:00 bij Sven en Anke.
4: Dag allemaal.
3: Dag, dank u.
5: Nummer 305.

0: Isolde had een kapitale fout gemaakt, laat ze ons weten in Joe Evans. Ze was namelijk naar het toilet geweest. Ja, mag je niet doen, hè, want voor je het weet komt je favoriet voorbij, Rod Stewart.
1: Dodelijk is dat.
0: Samen met Tina Turner. It Takes Two uit 1991 is dat al. Er zijn verschillende mensen die vragen waarom er geen bankroute op onze rad staat zoals vroeger.
1: Ja, omdat wij willen dat iedereen prijzen kan winnen.
0: Ja, en de reis die staat er wel nog altijd op. Zelfs twee keer, hè, en die is er nog altijd niet uit. Die
1: Ik
0: kan van jou zijn.
1: Ik had bijna vlaggen, hè. Ze was er bijna uit. Hè.
0: Ja, maar ja, ze mag eruit, maar we hebben er maar eentje. Wat gaan we dan doen met dat rad eigenlijk? Moeten we daar iets over plakken?
1: Ja.
0: We hebben hier duidelijk niet goed over nagedacht. Ja. Dat prijzenkiezen ging bij het Rad van Fortuin ook echt veel vlotter dan zo in het echte leven.
1: Klopt.
0: Maar enfin, gezellige chaos en Nawal heel blij. En morgen jij.
2: Zeker. Vanavond bij VTM testen Tina en Andy of iedereen te hacken valt in Ze Zeggen Dat. En VTM 2 gaat vol enthousiasme de helling af. In de land, ter zee en in de lucht. Vanavond bij VTM en VTM 2. Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
5: Amai, ik proef hier precies de zon.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
6: Deze week bij Hema. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
7: Go Yellow!
8: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
9: Ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
8: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
11: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
12: De 90s Top 500.
13: Nummer 3.

0: Nawal is haar enthousiaste zelf hier in de Joe-app. Die zegt, Tommeke, you are awesome! En Rani ook natuurlijk. Ah, nu is het een keer omgekeerd. Ja. Vind ik leuk. Thank you. Thank Joe staat er eigenlijk dat ik mocht meedoen en zoveel winnen. Ja, die heeft hier echt een 4 kruiwagensprijzen binnengeschubt. Ja, bij 5 moet ik altijd denken, keep on moving, aan die keer dat ik dus aan het einde van de jaren 90 met een foto van Scott van 5 naar de kapper ben geweest en gezegd, ik wil dit kapsel alstublieft. En ik zal zo meteen eens laten zien hoe dat eruit zag. Dat is voor zo.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Koffer gestolen in Kreta?
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Alle vooruit, onze Walleroe staat klaar voor het beste van de jaren 90. Nog 1 uur lang voor Club 90's met Jan Bosman weer opengaat. Dat ga je ook niet willen missen, dus blijf gezellig bij ons. Ook al voor het nieuws van 6, Nico Bosteels.
4: Nou, goedenavond. Nog altijd geen reactie van busbedrijf Tros Beijaard. Duizenden passagiers kunnen niet opstijgen of landen. En de Rode Duivels beginnen eraan in Kroatië. Busfirma Tros Beijaard blijft stil over de heisa van de voorbije dagen. Na het dodelijk ongeval van vorige week in Buggenhout getuigden meerdere mensen over agressieve en roekeloze chauffeurs bij die firma. Zo zou enkele dagen na het ongeval beter in Buggenhout nog een buschauffeur over dezelfde overweg door het rood gereden zijn, terwijl de slagbomen al naar beneden gingen. VTM Nieuwscollega Louise Buket trok deze namiddag naar die firma Tros Beijaard, maar dat leverde weinig op, vertelt ze.
5: We hebben natuurlijk veel vragen, hè. Over die tweede schoolbus, zaten er kinderen op die tweede bus? En wat met de klachten die er in het verleden waren over de chauffeurs, waarom is daar niets mee gedaan? Ik heb gesproken met een van de zaakvoerders van het Tros Beijaard, maar hij wil niet reageren. Hij zegt alleen dat ze ten gepaste tijde met een schriftelijk communiqué zouden komen.
4: Nou, voor alle duidelijkheid is niet duidelijk of roekeloos rijden of zo de oorzaak was van dat dodelijke ongeval in Buggenhout. Het parket onderzoekt die zaak nog. De nieuwe staking van de luchtverkeersleiders treft duizenden passagiers. Daar kan tot 9 uur vanavond geen enkele vlucht vertrekken of landen in ons land. Brussels Airport in Zaventem moet zo'n 200 vluchten schrappen. Je hoort de woordvoerster Issan Choua Lekli.
6: Het is een onaangekondigde staking voor heel België. Dus ook wij hebben vandaag deze namiddag moeten vernemen dat er geen vluchten meer mogelijk zijn. Dit is natuurlijk een geval van overmacht. Dus het is aan de passagiers om met de luchtvaartmaatschappij contact op te nemen. En zij zullen hen informeren over welke mogelijkheden er zijn.
4: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten naar later vanavond. En ook in Charleroi landt en vertrekt geen enkele vlucht. De Rode Duivels beginnen, of zijn net zelfs begonnen, aan hun eerste van 2 oefenwedstrijden in de aanloop naar het WK. Ze spelen in en tegen Kroatië en de bondscoach Garcia probeert een nieuwe tactiek met 3 verdedigers. En Nathan Nkoy staat verrassend aan de aftrap.
7: Ik ben blij met mijn eerste basisplaats vandaag. Ik zou niet denken dat dat zo snel ging komen, maar ik sta erop, dus ik kan alles geven.
8: Hoe belangrijk is het om vandaag een goed resultaat te halen, om met een goed gevoel die laatste week in te gaan voor het WK?
7: Het is belangrijk, we hebben ook die zelfvertrouwen in de groep. Het is een wedstrijd, dus we moeten winnen. Dus we gaan alles doen om te winnen.
4: Ook Yuri Tielemans en Kevin De Bruyne staan aan de aftrap. Jeremy Doku en Charlotte de Ketelaar zijn de aanvallers. En Romelu Lukaku begint, zoals verwacht, op de bank. Het staat daar nog altijd 0-0. Er zijn nog maar een goede minuut gespeeld natuurlijk. En je kan de match volgen live op VTM. En de Nederlandse Anna van der Breggen heeft de 4e rit in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Een klimtijdrit van bijna 13 kilometer. Van der Breggen was meer dan een minuut sneller dan de Zwitserse wereldkampioene Reusser en haar landgenote Vollering. Van der Breggen is ook de nieuwe leider in de Giro Donne. Eerst nog kans op pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Maar vanavond klaart het wel tijdelijk wat op. Morgen buien, maar ook af en toe zon bij 18 graden. En ook donderdag en vrijdag vallen er buien. In het weekend meer zon, meestal droog en weer wat warmer.
9: 11 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file vinden we nu op de Antwerpse ring. In de richting van Nederland 48 minuten trager tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 22 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En in de richting van Gent 11 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de Gentse ring richting Zelzaten vertraag je 26 minuten tussen Gent-Zeehaven en Gent-Zeehaven. Op de Brusselse buitenring 24 tussen Grimbergen en Jette richting Antwerpen. Op de Even E34, 21 minuten tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. En ook 20 op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de A12, 19 minuten tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. En ook tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de A201, 17 minuten tussen de tunnel aan de NAVO en Diegem Industrie. En op de E19 richting Brussel, 10 minuten tussen Kontich en Mechelen-Noord. Y'all ready
1: for this? Dit is de 90s Top 500.
2: Met de kok en de koning.
0: Ja, en de kok die had dus eind jaren 90, toen hij 17 was, het kapsel van Scott van Five. Het waren van die gelpiekjes.
9: Ja.
0: Wil je graag zien hoe het eruit zag? Ik heb een foto teruggevonden van toen. Niet verschieten, hij gaat ook achter jou op het scherm verschijnen.
9: Ja?
0: Dat zag er dus zo uit. Schat, ja, die pukkels moet je even wegdenken, dan herken je mij weer.
9: Wow.
0: Wel cute, hè?
9: Amai, ik had zo'n egeltje op het gazon zitten op dat moment.
0: Dat is het mooiste dat iemand ooit tegen mij gezegd heeft. Allee, vooruit, we duiken de 300 beste van de 90's in. We hebben onder andere de Venga Boys voor je klaarstaan.
9: Ja, maar ook Show Me Heaven van Maria McKee en de favoriete 90s flashback van iemand die zelf in de hitlijsten stond in die 90s met Def Dames Dope.
0: Amai.
3: Hey, ik ben Axana van Def Dames Dope en dit uur hoor je mijn ultieme 90s flashback. Can't Touch This van MC Hammer. En ik heb die gekozen omdat dat een lekkere coole rap is en ik hou van rap en je kunt er goed op shaken. Dus iedereen,

0: Ja, ene keer. Maar ja, was niet 100% mijn ding. Als hij vraagt het, dus ik antwoord. Hè.
1: Ja, ja, ja.
0: Rani. Kwart over zes. Have you ever really loved a woman? Bryan Adams, zou dat nu de laatste keer zijn dat Bryan Adams?
1: Nee, nog vier keer krijgen we hem. Onder andere met nog filmmuziek. Uit film Robin Hood, Everything I Do It For You.
0: En is Summer of 69 een 90s nummer? Nee, dat is 80s waarschijnlijk. Ja. Doe me toch!
1: Ja, allee, dus maar dat krijgen we niet meer.
0: Voor de rest ben ik hier graag hoor. De 90s.
1: Top 500. Pascal vindt het heerlijk koken op de 90s muziek, maar hij voegt er wel aan toe. Het is wel goed dat de afzuigkap aanstaat. Dan horen ze mij tenminste niet vals meeblaren. Mia Lippes die gaat Joe en voetbal combineren, zegt ze.
0: Speelt die voetbal, Mia? Dat wist
1: wel,
0: niet.
1: Dat was ook mijn eerste reflex van, hè, voetbal jij, Mia? Maar ze bedoelt natuurlijk die voetbalmatch van de Rode Duivels. Hè.
0: Ah,
1: die oefenwedstrijd.
0: Ik denk dat wij uitstekende soundtrack zouden zijn. Dat ze dan in het stadion zouden opzetten. Dat ze dan echt nog veel beter zouden scoren. Ben ik zeker van. Chris die doet ons de groetjes van op de Z91. Dat is zijn vissersboot.
1: Ja.
0: En als super 90's, hè, is er iets 90's'er dan Z91?
1: Ja. Ik weet het niet.
0: Ik weet niet, Janice, juist 91.
1: Ah ja, 91.
0: Ja, dat toch,
1: ah, ja, ja, ja,
0: dat toch 84 kunnen zijn, Rani. Dan was het niet 90's.
1: Ja,
0: hè.
1: Nee, dat is juist. Ja, klopt. Groetjes terug, Chris.
0: Zo simpel kan het leven zijn. Hey, ja, als je daar dan toch op je vissersboot zit en je hebt een klein beetje internet, want hij heeft een Starlink mee van Elon Musk, dan vooral even naar joe.be gaan of in de Joe-app. Dan kan je de top 10 nog door elkaar halen. Kan je ook kiezen wie er op 1 staat. Nu vrijdag tegen 6 uur is dat.
1: Ja.
0: Voilà. Het begint wel te korten, hè. Het is
1: absoluut.
0: 500. We hebben er al 200 gehad.
1: Ja, ja, we duiken de top 300 in van jouw 90's.
0: Dat dan wel? Dus we hebben nu al 2,5.

0: Ibiza.
1: Ja, heb jij dit al uitgelegd gekregen aan je kinderen? Waarom wij dat zo geweldig vonden in de 90s?
2: Nee, dat is nogal moeilijk, denk ik.
1: Ik denk dat dat onmogelijk is.
2: Ja, je kan natuurlijk ook naar Frankrijk gaan. Dat zou Mirjam bijvoorbeeld graag hebben, want die zijn daar bezig aan de laatste werkjes voor hun B&B in Hartje Frankrijk.
1: En daar staat Joe op.
2: À la terre ferme.
1: Bonjour la douce France.
2: Bonjour.
1: Ja, ik heb ook een klein beetje een spraakverwarring met Maartje, die denkt dat ik gezegd heb dat ik Bryan Adams maar niks vind.
2: Ja.
1: Maar het was Bryan Adams die zong Have You Ever Really Made Love to a Woman?
2: Ja.
1: Ik heb dan gezegd, ja. Die ene keer.
2: But it wasn't my thing, hè.
1: Hij zegt niet made love. Love the woman, zegt hij.
2: Love the woman, ja.
1: En het was niet helemaal mijn ding. En nu denkt Maartje dat ik Bryan niet wil, maar Bryan, die mag me echt anytime bellen.
2: Ja, ik heb het haar uitgelegd en ze is weer helemaal gelukkig. Ze is opgelucht, ze had niet genoeg geluisterd.
1: Ja, dat is niet erg. Ik met mijn dubbele bodems ook altijd. Ik ga er gewoon mee stoppen. Zometeen is er Seal met Crazy.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
6: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruising!
6: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Goal, score!
6: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees

0: nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: Zeg Jasmin,
7: uh-huh.
6: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
7: Uh-huh.
6: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
7: Dat klopt.
6: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
7: Yes.
6: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
7: Joehoe.
6: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
7: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
6: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
7: Ja, zeker. Ja.
8: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
9: De 90's Top 500.
10: Nummer 299.

0: Amai, mannetjes, maar genieten. Ja. Ik weet nog dat het helemaal op het einde van de 90's uitkwam. Ik was toen 17 en ik was daar meteen zo verliefd op. En deze keer niet op die jongens, alleen een beetje wel, maar op dat liedje. Echt super.
1: Ah, ja,
0: altijd prachtig gevonden.
1: Ja, er is al iemand die doorstuurt dat hij niet graag jouw man zou zijn.
0: Omdat ik te veel verliefd ben op andere jongens.
1: Ja.
0: Ja, gelukkig zijn dat allemaal onbereikbare jongens en mijn man weet dat. Ja, die heeft zoiets, ja, doeg hè. Doeg hè, maar jongen, probeer het maar een keer.
2: Zometeen in de 90's top 500.
3: I can't touch this.
1: Ja, die is nog altijd niet gepasseerd. Dat was toch de favoriet van Axana, hè?
0: Ja, van Def Davis Doop, ja. Niet gepasseerd. Die moet er dus nog aankomen voor Jan hier is. En de 90's was niet alleen boenke boenke en stoere rappers, maar ook...
4: Aisha, Aisha, écoute-moi.
1: Goed, hè? Ja.
0: Het was ook echt een instant hit, hè? Dat hoorde je één keer op de radio en je wist, die blijft voor altijd.
1: Ja.
0: Khaled met Aisha. Eerst even naar die andere Evergreen. 6:58. Nico, wat gebeurt er?
5: Goedenavond. Bij luchtverkeersleider Skies hebben vakbonden en directie een akkoord bereikt. Er is afgesproken dat er nieuw overleg komt. En daardoor eindigt de staking om 9:00 vanavond, waarna alles geleidelijk weer op gang kan komen. De luchtverkeersleiders legden spontaan het werk neer een eerste keer afgelopen nacht en een tweede keer vanmiddag, omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Door die staking kunnen duizenden passagiers niet vertrekken of landen. Busfirma Trost-Beijaard blijft stil over de heisa van de voorbije dagen. Na het dodelijk ongeval van vorige week in Buggenhout getuigden meerdere mensen over agressieve en roekeloze chauffeurs. En enkele dagen na dat ongeval in Buggenhout zou op dezelfde plaats opnieuw een bus door het rood gereden zijn, terwijl de slagbomen naar beneden gingen. VTN-nieuwscollega Louise Buket trok deze namiddag naar de firma, maar daar wilde ze niks zeggen. En de Rode Duivels spelen op dit moment hun eerste van twee oefenwedstrijden in de aanloop naar het WK. In en tegen Kroatië is dat. En na zowat een half uur spelen in de eerste helft staat het daar nog altijd 0-0. Vanavond klaart het wat op en blijft meestal droog. Vannacht stijgt dan de kans op buien opnieuw bij minima rond 13 graden. En morgen wisselen buien en zonnige momenten elkaar af bij 18 graden.
1: 7 plaatsen op onze snelwegen waar je nog 10 minuten extra mag verwachten. De langste file staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Daar gebeurde een ongeval tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je vertraagt er 33 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 17 minuten in de richting van Gent. Een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Ook een kwartier op de E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En een kwartier op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 11 minuten erbij tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. En 10 minuten op de A201 tussen de tunnel aan de NAVO en Diegem Industrie.
0: Ik had er weer een, hè. Aan het Prijzenpaleis heb je gezien. Stijn Meuris van Willy. Die kwam hier langs, onze collega's van Willy.
1: Was hij bijna weg met de heggenschaar?
0: De heggenschaar, altijd. Iedereen wil altijd dat groot lang ding, zo venten boven de 50, die stenen dan. René heeft nog een vraag voor ons.
6: Mijn favoriet van de jaren 90 is Kabouter Plop. Maar dat is toch zeker niet een laatst zeker miljarden.
0: Ja, René, zeg nooit, nooit.
1: Je weet nooit.
0: Blijven luisteren.
2: De 90's Top 500. Met de kok en de koning.
3: Can't touch this.
2: Nummer 297.
3: Can't touch this.

0: Dit is
1: de 90's Top 500.
0: Joe.
1: Nummer 296.

0: Maya McKee, Show Me Heaven op 296 felgesmaakt. Er zijn veel mensen die daar effectief beelden van de hemel bij gekregen hebben. Ook als ze naar jou aan het kijken waren in de livestream.
1: Oh, echt?
0: Sommige luisteraars laten dat
1: weten. Terwijl ik een nootje van tussen mijn tanden heb, dus wat waarschijnlijk.
0: Mensen hebben daar dus. Maar dat is een filmliedje.
1: Wat ja, uit Days of Thunder met Tom Cruise. Oei. Goeie film. Het is lang geleden, het zit ver.
0: Geen idee.
1: Het is iets met race, hij is daar een racepiloot.
0: Precies, niet gezien.
1: Maar vraag me niet meer hoe het in elkaar zit, maar het is een van zijn betere films.
2: Het Prijzenpaleis.
1: Ja, ja, dat wordt nu, as we speak, volledig een deel ontruimd en een deel aangevuld.
0: Je zegt zo het cliché van, je hebt er eigenlijk geen televisie meer bij nodig. Nee. Wij kijken uit over het Prijzenpaleis.
1: Ja.
0: En Aurore en B, dat zijn onze twee collega's, twee bonkige mannen, die zijn hier samen aan het aanvullen. Wat hebben ze er net weer ingezet, Rani? Wat is dat ding eigenlijk?
1: Ja, een stofzuiger, zo'n automatisch ding, maar hij kan ook dweilen.
0: Het is een dweilding, ja, want daar hoort zo'n bak bij. Ah, cool.
1: Ah, ja, ja, ja. En wat hebben ze dan? Een drone. Komt er ook bij. En nu zijn ze weer met een doos bezig. Ik weet niet wat.
0: Ik ga ontslag nemen en ik ga meespelen morgen.
1: Ja, Nawal die heeft voor 70.000 Belgische frank prijzen mogen kiezen uit dat prijzenpaleis. Onder meer de robot Maier die ze eigenlijk heel graag wou. Dus haar dromen zijn al gerealiseerd. Morgen misschien de jouwe. Welk woord we dan zoeken, dat hoor je bij Sven en Anke. Je krijgt van hen meteen ook de eerste medeklinker. Heidi en Karel delen er daarna ook nog één uit. Dus zorg dat je ze niet mist en misschien ergens noteert op een briefje of in je telefoon. En mocht je ze toch missen, dan zal je het moeten doen met de klinkers die je van ons krijgt.
0: Een van de drie Britney's komt er zo meteen aan.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
4: Amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè?
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt niet.
4: Schat, blijf kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
7: Luister.
8: Summerfields!
7: Hoor je het ook?
8: Summerfields!
7: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
3: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
10: Amai, ik proef hier precies de zon.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
16: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
14: Immos Koopman.
17: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
18: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
19: Dit is Joe. Met de beste muziek van de allergrootste.

0: taalgrenzen. Ray in een modern jasje dat veroverde in 1997 de wereld. Het nummer waarop Jan Bosman op eenvoudig verzoek al wel eens buikdanst. Aisha Khaled.
1: Nee? Het is 0-1 voor de Belgen trouwens.
2: Ja, dat weet ik al.
1: Ah, ja. Wie heeft er gescoord?
2: Ja. Ach, de ketelaren.
0: Ja, nee. Juist. Ja, Tielemans, ja.
3: Nee. Tielemans, ja.
2: Wat was Tielemans, ja.
1: Twee mannen in de studio en de vrouw moet het zeggen.
0: Oh, nee. Hier seksist.
1: Oh. Nee.
0: Het is toch niet omdat wij mannen moeten zijn dat wij iets van voetbal moeten weten. Was dat nu? Ik zal zelfs uw nagels eens lakken, dat kan ik.
2: Ik moet heel even kennen, ik was aan het kijken. Ik heb
0: met een pintje erbij.
1: Ja, ja, ja.
2: Also, mijn hand in mijn voorbroek zo.
0: Ja,
2: zo
0: op mijn in zijn voorbroek, hè. Gelukkig niet in zijn achterbroek. Het is cool. Jan Bosman, straks gaat Club 90 weer open. Ja, wat ga je doen?
2: Ik voel me al helemaal 90's, want ik heb sinds vandaag een mega zweer in mijn nek. Dus dat was ook... Ja, in de jaren 90 had ik dat ook. Hè. Dus ik dacht, want het is echt, ja, het is echt
1: alles
2: zo'n moment
1: terug,
2: om terug te komen.
0: Ik had daar ook heel beperkt last van toen.
2: Ja. Beperkt.
1: Ja, we hebben daar net een foto gezien. Ja,
2: dat was
1: heel beperkt.
0: Ja, dat is
1: er zat een beetje huid tussen.
0: Ja, man, lang die jongen niet uit. Dat was echt een
1: trauma. Maar het is allemaal goed gekomen.
0: Ik weet niet, je ziet nog altijd...
1: Dat is een teken
0: zien.
1: Van...
0: Kijk, daarom laat ik mijn stoppel staan.
1: Ah, ja, ja.
2: Dat is dus het nadeel van collega's te zijn. Hè. Dan moet je liegen tegen elkaar. Het is allemaal goed gekomen.
0: Ja. Alleen maar antwoord nu toch eens op de vraag.
2: Ja, wat moet je weten?
0: Ja, wat ga je doen straks? Is het weer met poëzie?
2: Het is weer met poëzie. Gisteren hebben we No Limit gezocht in een poëtische versie. Maar dat is eigenlijk heel snel ontdekt. En hebben we ook weer zo'n bon met 90's gezelschapsspellen weggegeven.
1: Ja?
2: En we gaan ook weer swipen, zoals gisteren.
1: Ja.
2: We hebben dat gedaan met boybands. Vandaag zullen het girlbands zijn.
1: Aha.
0: Oh, ja, okay. Ja, dus, creatief zeggen, maar goede brainstorm. Wat zullen we vandaag zo dan de girlbands?
2: Ja, maar wacht morgen.
1: Ja, de mix van de twee.
0: Ik ben echt heel erg benieuwd.
2: Het is stilletjes aan opbouwen en dan naar een climax en een hoop.
1: Ja.
0: Serge gaat blij zijn, die moet nog 3 uur rijden voor die thuis is. Dus die gaat heel de avond naar jou kunnen luisteren.
2: Dat is een goed idee. Dan kan hij mijn foutjes die ik maak eventueel op
0: een lijstje maken en naar ons sturen voor morgen.
2: Ja.
0: We hebben er nog eentje voor we afscheid van je nemen en je in de vakkundige handen van Jan Bosman achterlaten, die hij wel gaat wassen, want hij heeft net zijn voorbroek aangeraakt.
2: Nee, het was erin.
1: En de rest.
2: Dat was
1: wel, ja, ik wou het net zeggen, ja.
4: Nummer 293.
0: Het is een boys band.
2: Ja.

0: promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
0: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Dit is jouw. Ik had eigenlijk nog recht van antwoord moeten krijgen daarnet bij Tom en Rani. Waarom precies, dat leg ik graag zo meteen nog even uit. Eerst luisteren naar het nieuws van 7 uur met Nico Bosteels.
4: Een goeie avond. Er is een akkoord bij de luchtverkeersleiders. Nog altijd geen reactie van busbedrijf Tros Beijaard. En de Rode Duivels staan op voorsprong in Kroatië. De staking bij luchtverkeersleider Skies eindigt straks om 9 uur, omdat vakbonden en directie een akkoord bereikt hebben. Dat meldt de woordvoerder Kurt Verwilgen.
5: Na overleg tussen de directie van Skies en de vakorganisatie is overeengekomen om terug rond de tafel te gaan zitten en het sociale akkoord verder te bespreken. Dat houdt in dat om 21 uur lokale tijd de acties worden beëindigd en dat het luchtverkeer rust hervat.
4: De luchtverkeersleiders legden spontaan het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Door die staking ligt het vliegverkeer in ons land volledig stil en kunnen duizenden passagiers niet vertrekken of landen. Busfirma Tros Beijaard blijft stil over de hijsa van de voorbije dagen. Na het dodelijk ongeval van vorige week in Buggenhout getuigden meerdere mensen over agressieve en roekeloze chauffeurs. Zo zou enkele dagen na het ongeval in Buggenhout nog een buschauffeur op dezelfde overweg door het rood gereden zijn, terwijl de slagbomen al naar beneden gingen. VTM Nieuwscollega Louise Bouquet ging deze namiddag een reactie vragen bij de firma Tros Beijaard, maar die kwam er niet.
6: We hebben natuurlijk veel vragen over die tweede schoolbus. Zaten er kinderen op die tweede? En wat met de klachten die er in het verleden waren over de chauffeurs? Waarom is daar niets mee gedaan? Ik heb gesproken met een van de zaakvoerders van het Tros Beijaard, maar hij wil niet reageren. Hij zegt alleen dat ze ten gepaste tijde met een schriftelijk communiqué zouden komen.
4: En voor alle duidelijkheid, het is niet duidelijk of roekeloos rijden of zo de oorzaak was van het dodelijk ongeval in Buggenhout. Het parket onderzoekt die zaak nog. De Rode Duivels spelen op dit moment hun eerste van twee oefenwedstrijden in de aanloop naar het WK in en tegen Kroatië. Bij de rust leiden onze Duivels met 0-1 een doelpunt van Juri Tielemans. En de Nieuw-Zeelander Ben Oliver heeft de tweede rit in de ronde van Wallonië gewonnen. Hij was in de massasprint sneller dan onze landgenoot Jorbe Laurijsen. Oliver is daar ook de nieuwe leider. Vanavond opklaringen en meestal droog. Vannacht dan opnieuw kans op buien bij minima rond 13 graden. Morgen wisselen buien en zonnige momenten elkaar af bij 18 graden. En ook donderdag en vrijdag vallen er nog buien. In het weekend zonniger, droger en wat warmer.
3: 7:03 en zullen we de files eens aanpakken. Ik heb er 4 op dit moment. De Antwerpse ring richting Nederland. Daar gaat het traag tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest er 20 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komt een kwartier bij. In de richting van Gent op die Antwerpse ring staat file tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Komt daardoor een defect voertuig. En dat zorgt voor een vertraging van 5 minuten. En nog eentje richting Antwerpen op de E17. Daar staat file tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Daar verlies je 5 minuten.
7: Y'all ready for this?
8: Dit is Club 90's.

nummer dat telkens wordt gedraaid als de Belgen een goal maken in het Koning Boudewijn Stadion, dan krijg je Gala te horen met Freed From Desire. En iedereen zingt dat dan luidkeels mee. Ik hoop dat je dat net ook hebt gedaan. Mijn recht van antwoord bij Tom en Rani zou zijn geweest. Ik hoorde dat ze mij valselijk beschuldigden tijdens hun programma dat ik aan hun rad zou hebben gedraaid. Of dat ik dat rad zou hebben... Rani komt binnen. Ik heb dat niet gezegd. Jij niet? Was het Tom? Ah, Tom zou dat dus gezegd hebben, dat ik aan dat rad heb gedraaid en dat ook van plaats zou hebben veranderd. Voor alle duidelijkheid, ik ben daar met geen vinger aan geweest. Echt niet, nee. Maar vanavond zou dat best wel eens anders kunnen zijn. Ah, je weet maar nooit. Zometeen Pet Shop Boys, na deze van No Doubt.

Straks dan heb ik opnieuw een Dreamland-bon van 100 euro waarmee je 90s gezelschapsspellen kan kopen. En daarvoor heb ik dus een 90s dancehit vertaald naar poëtisch Nederlands, zeg maar. En jij moet proberen te ontdekken over welk nummer het gaat. En in de tekst zit wel echt een duidelijke verwijzing om dat te kunnen vinden. Maar dat is dus voor straks. Eerst heb ik nog deze

0: De frontman en de rapper van deze groep, die heette Bruno Combs. Vandaar dus de BC and the Basic Boom. Een Belgisch hitje, toch wel begin jaren 90. Deze baby comeback. Zometeen aan tafel met DNA en Suzanne Vega.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames- en herenondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
10: Caraïbisch blauw
11: of tropisch groen.
10: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
10: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
13: Club 90's.

aan tafel dus in Tom's Diner, dankzij DNA en Suzanne Vega. Als je iemand bent die van gezelschapsspelletjesavonden houdt, of je wil dat opnieuw bij jou thuis invoeren, dan moet je goed luisteren nu, want ik heb hier een waardebon liggen voor 90's gezelschapsspellen die je kan winnen aan de hand van een 90's dance hit. Alleen krijg je dat niet zomaar, want ik heb de tekst een beetje poëtisch vertaald en er zit een duidelijke hint in die tekst, dus goed luisteren en dan mag je jouw antwoord eventueel doorsturen en hopen natuurlijk dat je er als winnaar wordt uitgepikt. In ieder geval, hier komt eerst de tekst van het nummer. Goed luisteren en alle aanwijzingen gewoon volgen, zeg maar, in wat ik nu vertel. Zijn komst was als storm over dorre velden. Een schaduw die plots door de straten gleed. De verhalen die de ouderen vertelden, wisten niet half wat die vreemdeling deed. Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Waar kom je vandaan? Katoenoog Joe. En dat laatste zou dus heel veel duidelijk hebben moeten maken. Als je weet waar het over gaat, stuur titel en uitvoerder door via de Joe-app. En dan duimen dat onze computer jou eruit uitpikt als winnaar van vandaag.

0: De Zweedse Jessica scoorde een dikke hit in de jaren 90 met deze prachtige How Will I Know. Het is ondertussen 7:30 geworden. En ik heb nog één file over. Die staat dus op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Daar moet je aanschuiven tussen de Legrellelaan en Borgerhout. En je verliest daar op dit moment 5 minuten.
1: Club 90's met Jan Bosman.

0: Ik wil je... En dan gaat het vooral over die bon, waarschijnlijk voor 90s spelletjes, gezelschapsspellen, die je kan kopen. 100 euro in totaal. Goedenavond, Steve.
1: Goedenavond, Jan.
0: Ja, welk antwoord heb jij doorgestuurd daarnet?
1: Cotton Eye Joe van Redneck.
0: Ja, dat is inderdaad het juiste antwoord. En dat nummer gaan we zo meteen ook helemaal draaien. Zeg, wat heb jij met de jaren 90?
1: Ik ben erin opgegroeid. Ik ben geboren in 86, dus de jaren 90, dat was primetime jeugd voor mij. He.
0: Ja, maar dan, ik denk niet dat je toen al mocht uitgaan en zo. He. 86 geboren was je.
1: Ja. Dan vanaf 95 ging ik af en toe wel een keer mee met de mama op café.
0: Is het echt?
1: Maar dan niet s'avonds laat, maar ja, sowieso ja.
0: Ah ja, dus je hebt de 90's op die manier toch wel een beetje leren kennen.
1: Ja, en door de cd's van de mama.
0: Ah, ja, okay. En volg je de 90's top 500 nu?
1: Ja, ik probeer, maar op het werk hebben ze, staat het op een andere zender. Ze moeten, heel de fabriek moet op hetzelfde luisteren voor geen mixtapes. Ja. Maar als ik er oortjes in heb, dan doe ik het wel.
0: Ja, dus op het werk hebben ze duidelijk niet zo'n goede smaak als de goede smaak die jij hebt.
1: Nee. Ze willen niet plooien.
0: Zeg, wat kan je zo'n paar favoriete artiesten uit de 90's opnoemen?
1: Oh, eigenlijk is het gewoon het concept, zo de opzwepende beats, zoals de Cotton Eye Joe of Captain Jack of allee, dat merk je niet meer, dat heb je niet meer bij de muziek nu. Die schwung die erin zit,
0: Ik hoor dat je helemaal op de hoogte bent, dus heel erg fijn natuurlijk dat je inderdaad blijft luisteren en die Cotton Eye Joe goed hebt geraden, want die Bondi is voor jou, dus je mag daar binnenkort 90's gezelschapsspellen mee gaan kopen en fijne avonden beleven met mensen die wel goede smaak hebben, voor alle duidelijkheid. Hè? Andere
1: komt
0: er niet
1: zeker in orde.
0: Bedankt voor het meespelen, Steve. Fijne avond nog, hè.
1: Bedankt,
0: Jan. Dag,
2: good times. Great music.
3: Dit is Joe.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen bingeprobleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Code Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Echt, een heel jaar.
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
6: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
7: Club 90's.

over zowat een half uur. Dan gaan we swipen met girlbands. En deze waren dus eigenlijk al een beetje een voorgerecht. De dames van Destiny's Child. Een 90s club zou geen goede club zijn mochten we Pat Crimson niet hebben om ons rond te leiden door dat decennium. Dus over een paar minuten dan mag hij weer na de KLF samen met Tammy Wynette.

0: Fit is
1: Club 90s.
2: De jaren 90 samen met Pat Crimson, gisteren al geweldige verhalen gehoord. En Pat, ja, je hebt gisteren gezegd dat een van de dingen waar je zo fier op bent, was jouw discotheekproject Atmos. En daar gaan we het vandaag over hebben, over discotheken in de jaren 90. Maar vertel eens, Atmos, waar is dat vandaan gekomen?
3: Atmos was eigenlijk, dat was de Ritz van Hasselt. Mm-hmm. En in 1996 kreeg ik de kans om daar iets te beginnen, samen met de toenmalige eigenaar. Ja. En ik zeg, op zaterdag gaan we dat Atmos noemen. Ik had een beetje dat concept in Engeland gezien. Elke dag veranderde daar die bepaalde locatie van naam. En de Ritz bleef de Ritz noemen, maar op zaterdag noemde dat dan Atmos. En dan deden we daar een beetje andere decoratie en een andere muziekstijl natuurlijk. En Atmos is heelal een begrip geworden. Dat was eigenlijk van dag 1 was dat een geweldig succes. Ik denk dat we open zijn gegaan bij Hassel Kermis met 2500 mensen. Daar hebben ze aangeschoven tot 6 uur 's morgens. Ja. En dat heb ik toch 9 jaar volgehouden in Hasselt. En dan 2 jaar later, in ik denk 98, is er Atmos Vosselaar bijgekomen bij Turnhout. En dat heeft ook een 7-tal jaar geduurd. 2 geweldige clubs die overvol zaten alle zaterdagen. Ja. Dus daar was ik heel fier op. En daar hebben we toen ook Atmos CD's van gemaakt.
2: Ja, want het concept Atmos, dat bestaat nog altijd. Hè? Je trekt daar nog altijd mee rond.
3: Dat bestaat altijd.
2: Hè?
3: Ja, elke maand doen we een Atmos Party. En dat gaat van Eindhoven naar Atmos Open Air in Maaseik in juli. We doen elke maand doen we een speciale party.
2: Hoe kwam dat op dat moment zo boomde, denk je?
3: Ik denk dat elk dorp of elke gemeente zijn eigen discotheek had. Hè.
2: Mm-hmm.
3: Dat was uniek in Europa eigenlijk. Er waren vroeger natuurlijk in heel Europa veel discotheken, veel meer, want ik heb ook veel in Europa getoerd.
2: Ja?
3: Maar België was dan wel heel speciaal, omdat mensen vanuit Nederland, vanuit Duitsland, vanuit Frankrijk, vanuit Engeland, kwamen clubben in België.
2: Ja?
3: En dat kwam eigenlijk omdat de Belgische clubmuziek, de Belgische trance, die was zo populair in heel Europa. De Belgen waren de trendsetters in de jaren 90.
2: Mm-hmm.
3: En daarna hebben de Nederlanders dat eigenlijk een beetje vanaf het jaar 2000 een beetje overgenomen met Tiësto, Armin van Buuren, dan is Afrojack, nu is dat Martin Garrix en zo.
2: Ja?
3: Maar in de jaren 90 waren het vooral de Belgen. Wat groepen zijn er allemaal uitgekomen? Laat ons maar opnoemen. Toen Fabiola, Fioco, Mille Kink, Lasgo, Silver. Allee, dat is allemaal uit de 90s.
2: Ja, ja.
3: We waren het mekka van de dancemuziek. Hè.
2: En welke dingen zijn jou het meeste bijgebleven? Van ja, dingen die zijn gebeurd in die clubs? Kan je dat nog herinneren?
3: Dat de mensen toen iets meer extravaganter op stap gingen dan nu.
2: Ja?
3: Vooral de kledij is me bijgebleven. Maar één ding wil ik wel eens zeggen, wat ik heel raar vind, als je nu die 90s party ziet,
2: ja?
3: Dan verkleden de mensen hun. Maar niemand was aan. Niemand was aan in de 90s. Gelijk de mensen nu verkleden.
2: Nee, want er was veel meer bloot te zien, hè, in die periode toch?
3: Ja, dat was heel extravagant, veel bloot ook. En er waren ook veel mannenwinkels die extravagante kledij verkochten, wat je nu veel moeilijker vindt. Want je had toen Walter van Beirendonk, je had heel speciale dingen in de winkels toen.
2: Ja?
3: En dat heb je nu toch minder, vind ik, voor mannen.
2: Ja.
3: Voor vrouwen nog wel.
2: Nee,
3: maar de vrouwen, ja, alles was veel extravaganter dan nu.
2: Ja, misschien een gat in de markt, hè. Je bent toch ondernemer, misschien kan je daar opnieuw mee beginnen. Extravagante kledij voor mannen.
3: Ik denk, als ik naar mijn eigen dochter kijk en als ik aan een schoolpoort sta,
2: ja?
3: Zie ik dat de kinderen vooral op elkaar willen lijken.
2: Ah, ja, helemaal hetzelfde.
3: En wij vroeger in de 90s en de 80s, we wouden allemaal specialer zijn.
2: Ja.
3: Ja, hij had de new wavers, had de rockers, had de houses. Iedereen had zo zijn eigen stempel een beetje. En nu vind ik dat meer iedereen op elkaar wil lijken.
2: Ja, allemaal hetzelfde.
3: Het is meer een massa, vind ik, ja. Nu tegen vroeger. Ja.
2: Zullen we het morgen eens hebben over jouw trips naar het buitenland? Want daar heb jij ook heel veel gedaan en de dingen die je daar hebt meegemaakt. Want we gaan de vergelijking maken tussen België, het clubleven hier, en in het buitenland, wat daar zo verschillend al was. Maar daar hebben we het dan morgen over.
3: Dat wordt een pikant en pittige aflevering.
2: Ik kijk er al naar uit.
1: Club 90s.
0: Good times.

Belgische dance in de jaren 90 een voorbeeld voor de rest van de wereld. En deze Absalom was een van die bands die toen is rechtgestaan natuurlijk. 1998 scoorde zij nog eens een hit met Secret. En eerlijk gezegd vind ik dat nog altijd een van de leukste dansplaten uit de jaren 90, die Secret. Trouwens, Eva die laat weten dat ze in die tijd nog in de Atmos achter de toog heeft gestaan. Dus ze heeft daar nog gewerkt. Heel erg tof en fijn dat je luistert. Dus het zal ook wel fijn zijn om Pat Crimson nog eens te horen. En dan moest ik ook Christine vermelden, want Christine de Mulder die is jarig vandaag en gaat helemaal uit de bol op al die muziek die we uit de jaren 90 hier draaien bij Joe. Ik hoop dat ze ook geniet overdag van de 90s top 500 natuurlijk, want dat is natuurlijk iets waar iedereen van jullie voor heeft gestemd de voorbije week. En al die stemmen leveren een fantastische lijst op. Tot het nieuws van 8 uur. Deze Maxi Priest krijg je nog te horen met

0: mij staat men wil swipen. Je weet het, girlbands vandaag staan in de hoofdrol.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
0: Je weet het misschien nog niet, het is een beetje swipen zoals Karel Schmidt dat overdag doet, maar toch nog net iets anders. Je zal het straks wel samen nog eens ontdekken. Hoe het eraan toe gaat. Het is ondertussen bijna 8 uur geworden. Tijd voor nieuws, Nico Bosteels.
2: Goedenavond. Rode Duivels winnen in Kroatië. De staking bij de luchtverkeersleiders loopt straks af. En Volvo Cars in Gent ligt stil. De Rode Duivels hebben zo net hun eerste van 2 oefenwedstrijden richting WK gewonnen met 0-2 in en tegen Kroatië. Jurij Tielemans scoorde de eerste kort voor de rust en invaller Romelu Lukaku maakte er ver in de blessuretijd nog 0-2 van. Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië en op maandag 15 juni openen ze hun WK tegen Egypte. De staking bij luchtverkeersleider Skies eindigt over een uur, omdat vakbonden en directie een akkoord bereikt hebben om opnieuw te overleggen, dat meldt de woordvoerder. De luchtverkeersleiders legden spontaan het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Kurt Verwilgen van Skies.
3: Gisteravond moesten we dan tot de conclusie komen dat er bij het personeel in Luik en Charleroi toch enige ongerustheid was, waardoor zij het werk hebben daar stilgelegd. We beseffen ook dat dit een impact heeft op de passagiers en op de bemanningsleden van de toestellen en over het personeel van de luchthaven. Waarvoor onze excuses en we rekenen op jullie begrip.
2: Door de staking ligt het vliegverkeer in ons land volledig stil al sinds vanmiddag en kunnen duizenden passagiers niet vertrekken of landen. En de band in de Volvo-fabriek in Gent ligt stil door een staking bij de toeleverancier. Daardoor zijn er te weinig onderdelen en kan de nachtploeg niet aan de slag gaan en dat is ook morgen zo. Volvo Cars in Gent is een van de grootste industriële werkgevers in ons land. Er werken zowat 6500 mensen. Vanavond klaart het wat op en blijft meestal droog. Vannacht stijgt dan wel weer de kans op buien bij minima rond 13 graden. Morgen wisselen buien en zonnige momenten elkaar af bij 18 graden. En ook donderdag en vrijdag vallen er nog buien. Maar in het weekend meer zon, meestal droog en weer wat warmer.
0: Dankjewel Nico. Onderweg op dit moment geen files.
4: Dit is Club 90's.

Eigenlijk was dat Kylie Minogue die erachter zat, achter deze Suicide Blonde van INXS. We gaan samen swipen. In onze versie is dat dan swipen, zeg maar, want we doen het een heel klein beetje anders. Elke dag een centraal thema. Sowieso krijg je 5 mogelijkheden te horen van mij. En aan het einde hou je er eentje van over die ik dan volledig draai. Helemaal jouw keuze wordt dat dus. En het centrale thema vandaag, dat zijn girlbands. Na gisteren de boybands komen de girls vandaag aan bod. Wil je meedoen? Open dan nu de Joe-app en stuur mij een bericht waarin je zet: ik was in de 90s gek van girlbands. Ik herhaal nog eens een keer. Ik was in de 90s gek van girlbands. Het is gewoon swipen dat we gaan doen samen. Niet echt veel mee te winnen, maar misschien wel jouw absoluut favoriete hit uit de 90s van een of andere girl.

0: Jan Leijers en Paul Michiels, die zijn al sinds heel hun leven bezig met muziek. Ook in de jaren 90 scoorden ze nog met Ain't That Simple. Maar nog altijd bezig, want ik weet bijvoorbeeld dat Paul op dit moment een nieuwe single uit heeft. Dus ook de moeite waard om die nog eens te gaan ontdekken misschien. Maar wij doen het met vooral 90s muziek en girlbands uit de jaren 90. En daarvoor bel ik nu met Christophe. Goedenavond, Christophe.
1: Goedenavond,
0: ja. Ja, je was er als de kippen bij om dat door te sturen. Ik was in de jaren 90 gek van girlbands. Vooral van de muziek of hingen ze vooral in posterformaat op je kamer of zo?
1: Ja, vooral van de jaren 90 en dat bracht mij al terug naar de mooie tijd die ik had beleefd toen. Ik heb zo'n paar groepjes in mijn hoofd, de Spice Girls, dat was toch mijn favoriet.
0: Ja. Ik kan natuurlijk niet garanderen dat die ertussen zit, want er waren heel veel girlbands in de jaren 90.
1: Ja, ik kan er nog een paar opnemen.
0: Ja, dat zal wel. Maar we gaan in ieder geval eerst swipen en een van die vijf gaan we volledig draaien. Je krijgt er van mij onmiddellijk twee en telkens moet je er eentje uitgooien. Dus als je zegt, ik geef jou A en B en je zegt, ik ga verder met B, en dan C komt daar nog bij en zeg je, ik ga verder met B. Maar het wijst zichzelf allemaal uit. Het wordt heel erg duidelijk. Je krijgt van mij om te beginnen deze al. De dames van All Saints en Booty Call, die krijg je al van mij. Dus onthoud die even. All Saints, Booty Call. En dan gooi ik er deze ook nog bovenop. The Free Your Mind van En Vogue. Welke zou je willen meenemen? Ja. Booty Call of Free Your Mind?
1: En Vogue.
0: Je gaat met En Vogue verder. Oké, Free Your Mind, die houden we nog even bij. Ik gooi daar bovenop deze val Salt and Pepper. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things. Ja, dus blijft het En Vogue of ga je naar Salt and Pepper over?
1: Salt and Pepper.
0: Ja, toch? Ja. Dus die houden we bij, Salt and Pepper. En ik voeg daaraan toe deze van TLC.
1: Oh.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja.
1: No scrub.
0: Salt and Pepper of TLC, wat wordt het?
1: TLC.
0: Ah, TLC. Oké, ja, van de ene op de andere. Oké, dan zal het nu aankomen op nummer 5. Of TLC houden of met nummer 5 verder gaan, want dit is de vijfde. The Spice Girls met Spice Up Your Life.
1: Ja, ik ga nu Spice Girls, maar ik ben bij TLC.
0: Is het echt?
1: Ja.
0: Je verbaast mij helemaal. Ik dacht van het moment dat je Spice Girls zei, dacht ik van die gaat het worden, hè?
1: Ja, ik was die al niet vergeten eigenlijk.
0: Ah, en het is ook, ik vind het echt een heel fijn nummer, die No Scrubs. En
1: ja,
0: lang geleden dat we nog eens op de radio hebben gedraaid. Dus ik ben heel blij met jouw keuze persoonlijk. Maar je weet het, sinds gisteren doe ik dat ook. Ik geef straks nog een tweede kans aan al die andere groepen. Dus dan kan je misschien online nog stemmen voor de Spice Girls. Maar ik stel voor...
1: Dat ga ik zeker doen.
0: Ik stel voor, Christophe, eerst even genieten van die No Scrubs van TLC. Ja?
1: Super.
0: Bedankt om mee te swipen en geniet van je keuze, hè?
1: Merci,
0: guys. Goed, dag Christophe. Club 90s.

0: Hele goede keuze van Christophe, al zeg ik het zelf, deze No Scrubs van TLC. Maar welke meidengroep, welke girlband uit de jaren 90 wil jij graag een tweede kans geven? Het staat nu online in de Joe-app. All Saints, En Vogue, Salt and Pepper of Spice Girls. Eén van die vier krijgt een tweede kans en dus draai ik straks na 8:30 volledig. Maar welke moet dat dan worden? Gooi het even open, die Joe-app, en duid aan welke het voor jou mag zijn. De winnaar, die maak ik straks bekend en draai ik dus, zoals gezegd, helemaal.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Club 90s.
4: Good times.

alles voor de liefde, maar nee, dat doe ik niet. Dus net niet alles duidelijk. Meat Love was dat in de jaren 90. Op dit moment, tweede kans, gaat tussen Spice Girls, Spice Up Your Life en Af ook met Free Your Mind. Ligt dicht bij elkaar. Spice Girls hebben 43%, 38% voor Free Your Mind. Wat wil jij graag een tweede kans geven? Open nu nog snel de Joe-app en duid aan wat jouw keuze is. Misschien haalt hij het nog, jouw favoriet. Je weet maar nooit. Voor het verkeersoverzicht, als dat er al is, nog deze van Buckshot LeFunk.

0: Wat een pareltje uit de 90s, deze Buckshot LeFunk en Another Day. Onderweg geen files, dus onmiddellijk over naar de tweede kant.
1: Club 90s met Jan Bosman.

Heeft het gehaald met 49% van de stemmen die en Vogue, en Vogue, zoals je het zelf liefst hebt, Free Your Mind. Ik ga zo meteen met jou nog een paar herinneringen ophalen wat betreft series uit de 90s en ook filmmuziek helemaal draaien. En het is ook weer de moeite waard vandaag. Eerst nog Blaze of Glory, dit is John Bon Jovi.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn. Club 90's.

0: Michael Jackson en Black or White, zoals beloofd. Een paar herinneringen ophalen van tv-series, buitenlandse tv-series, die ons aan het scherm gekluisterd hielden in de jaren 90. Ja, vanaf midden jaren 90 wilde iedereen bij de Friends horen natuurlijk. En dit is de wereldbekende titelsong van Friends, van de Rembrandts. En I'll Be There For You. Als jullie braaf zijn, in de loop van de avond draai ik hem nog wel eens een keertje. Ken je deze ook nog? Dat was spannende avonturen van FBI-agenten Mulder en Scully rond complottheorieën. En het bovennatuurlijke, ja, dat waren de vaste ingrediënten van de X-Files natuurlijk. Mooie muziek, ja, ja, ja, echt waar. Dat alvast, maar ook de serie was wel heel mysterieus natuurlijk. En regisseur David Lynch die bracht die in de jaren 90, begin jaren 90 zelfs, op televisieschermen en bij ons ook te zien. En iedereen zat vastgekluisterd om te ontdekken wie Laura Palmer had vermoord. Want dat was toch de grote vraag in die serie. En dan deze. Beverly Hills 90210, een tienersoap en vooral veel drama natuurlijk over het wel en wee van rijke jongeren in Californië. En ja, het was echt zo de referentie. Iedereen wilde eigenlijk die gasten en die dames zijn uit Beverly Hills 90210. Maar wij hebben natuurlijk een andere manier van leven, een andere cultuur. Maar het was wel fijn om dat allemaal in de gaten te houden. En dan film. Ik pik er elke dag wel een film uit. Vandaag is dat de film Philadelphia. Dat was ja, echt een geweldige film met in de hoofdrol Tom Hanks, die de rol speelt van een briljante, succesvolle advocaat in Philadelphia. En hij houdt zijn homoseksualiteit en zijn HIV-diagnose verborgen voor zijn werkgever. Maar die komen daarachter, zijn bazen komen erachter, en hij wordt dan op een heel oneervolle en onterechte wijze ontslagen onder het mom van incompetentie. En Tom Hanks, Andrew Beckett speelde hij, die besluit dan zijn voormalige advocatenkantoor aan te klagen. En hij stuit natuurlijk op heel veel weerstand, maar uiteindelijk het einde van de film ga ik niet verraden, dat moet je zelf zien. Maar het is heel indrukwekkend, heel emotioneel allemaal. En de moeite waard om te ontdekken. Niet in het minst omwille van de muziek die daarin te horen was. En dan heb ik het natuurlijk over die geweldige Streets of Philadelphia van Bruce Springsteen.
1: Dit is Jam. Club 90s.

De CNC Music Factory was dat. Blijkbaar heb ik van alle series daar straks de naam genoemd, behalve van eentje. En dat waren dus Friends, heb ik genoemd. X-Files heb ik genoemd. Ook Beverly Hills 90210 heb ik genoemd. Maar dan die serie van David Lynch met die moord op Laura Palmer, dat was natuurlijk Twin Peaks. Ik heb de naam daar niet van genoemd, dus voor de mensen die het gevraagd hebben, Twin Peaks, de moeite waard om zeker en vast ook nog eens te gaan herbekijken. En tegenwoordig kan je dat online weer ergens vinden, kan je het gewoon bingen en hoef je niet een week te wachten op de volgende aflevering. Daar doen we tegenwoordig niet te veel meer aan mee. Het gaat veel makkelijker tegenwoordig. John, die wil graag nog Steps horen. Dat kan nu niet. John, maar straks een oproep om toch nog een laatste plaat te kiezen, dus nog even wachten en dan kan je het misschien nog eens doorsturen.

0: Belgisch en goed, vooral deze Pop Gun en Dream. Ik hou deze Club 90s nog 1 uur lang open met nog een girlband die er zo meteen aankomt. The Four Non-Blondes en What's Up Up. Hoor je zo meteen? What's up, voor alle duidelijkheid. Eerst het nieuws van 9 uur met Nico Bosteels.
1: Goedenavond. Het vliegverkeer boven ons land hervat nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon. En onze rode duivels tanken vertrouwen voor het WK. Rond deze tijd komt het vliegverkeer in ons land weer op gang na de staking van de luchtverkeersleiders. In Zaventem zullen nog zo'n 40 vluchten vertrekken en er komen er ook nog evenveel aan. En in Charleroi staan 15 vertrekkende vluchten gepland en ook 15 aankomende. De luchtverkeersleiders legden vanmiddag het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie hebben nu afgesproken om daar opnieuw over te praten. In het zuiden van Libanon zijn 4 doden en meer dan 100 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Daarbij werd ook een ziekenhuis geraakt. Sinds maart heeft Israël al bijna 200 medische voorzieningen aangevallen. Intussen zitten in Washington wel Israëlische en Libanese ambassadeurs samen voor nieuwe vredesgesprekken. Er geldt nu al een staakt het vuren in Libanon, maar daar is in de realiteit weinig van te merken. En de Rode Duivels hebben hun eerste van 2 oefenwedstrijden richting WK gewonnen met 0-2 in en tegen Kroatië. Jurrie Tielemans scoorde de eerste kort voor de rust. Invaller Romelu Lukaku maakte er ver in de blessuretijd nog 0-2 van. Een goede voorbereiding, zegt Kevin De Bruyne.
2: Ik denk dat we als ploeg vrij compact waren, dat we niet te veel hebben weggegeven. Ik denk dat we gewoon samen als ploeg moeten groeien. En ik denk deze is een goed begin. Maar laten we ook rustig blijven, want er kan nog zoveel veranderen. En er gaan momenten komen in een toernooi die moeilijk zijn. Maar deze ploeg wil het positief aanpakken en laten we het zo doen.
1: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. En op maandag 15 juni openen ze hun WK tegen Egypte. Vanavond opklaringen, vannacht opnieuw kans op wat regen bij minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog regen. Het weekend wordt wat zonniger, meestal droog en iets warmer.
3: Y'all ready for this? Dit is Club 90s. Met Jan Bo.

We gaan zo meteen weer samplen. Ik bedoel dan een single draaien waarin een sample is gebruikt van veel eerder. En net zoals gisteren gaat het uiteindelijk uitkomen op een rechtszaak. Ja, toen hebben ze het ook uitgevochten in een rechtszaak en vele miljoenen moeten betalen voor het gebruik van een bepaalde sample. En vandaag is dat dus ook het geval. Waarover het gaat, dat ga ik jou zo meteen willen vertellen. Eerst nog eens luisteren naar deze Feel Good van Fats & Small. En ook Lenny Kravitz komt er nog aan. Hij zingt zo meteen I Belong To You.

Rode Duivels hebben vanavond gewonnen van Kroatië. Straks heb ik nog iets over die Rode Duivels en ook iets over onze prijzenkast. Ik ga die twee met elkaar combineren op een of andere manier. Hoe dat is, dat vertel ik jou straks. Want eerst wil ik het hebben over Ice Ice Baby van Vanilla Ice, die ik direct ga draaien. Dat is natuurlijk een nummer dat overduidelijk is opgebouwd rond de baslijn van het nummer Under Pressure van Queen en David Bowie uit 1981. Maar we zitten natuurlijk in Club 90s, dus we moeten 90s nummers draaien. Niet dat nummer Under Pressure van Queen en David Bowie. Wel Ice Ice Baby, dat in 1990 werd uitgebracht. Als zich maar een B-kantje van een single, Play That Funky Music. B-kantje, ja, er stonden eigenlijk altijd twee nummers op zo'n mini-cd'tje of wat dan ook. Maar al snel werd Ice Ice Baby veel meer gedraaid om dan uiteindelijk een gigantische wereldhit te worden. En de eerste hip-hop-plaat ook, die de nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100 wist te bereiken. Aanvankelijk gebruikte Vanilla Ice de baslijn uit Under Pressure zonder toestemming te vragen aan Queen en David Bowie. Hij beweerde namelijk eerst dat hij de melodie nooit had gekopieerd en in een interview probeerde hij zelfs aan te tonen dat zijn beat origineel was door te zeggen dat hij één extra noot had toegevoegd. Jaren later heeft hij dan wel toegegeven dat dat een leugentje om bestwil was. In ieder geval advocaten van Queen en David Bowie die hebben toen een rechtszaak aangespannen wegens inbreuk op het auteursrecht. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een schikking naar verluid van miljoenen dollars, waarna dus David Bowie en alle leden van Queen als officiële songwriters en componisten aan het nummer werden toegevoegd. En dat nummer is dus deze Ice Ice Baby. Club 90s.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Als je dat niet hoort wat dat gepikt is, dan ben je gewoon potdoof, volgens mij. Vanilla Ice was dat en Ice Ice Baby. Ik draai direct een nummer dat niet uit de jaren 80 komt. Terwijl ik dat altijd denk en voel. Maar het is begin 90s. Na deze van Annie Lennox.

Ja, je hebt zo van die nummers die helemaal fout in je hoofd zitten. Hè. Bij mij is dat deze Matthias de Rijm en Verdammt, ik lief dicht. Bij mij is dat jaren 80. En dat gaat er niet meer uit. Maar ik heb het nog maar eens nagekeken. Het komt uit 1990. Dus het mag perfect staan in de 90s Top 500. Die je dus vanaf morgenochtend 10 uur bij Heidi opnieuw kan beluisteren. Ik had verteld dat ik het graag nog eens wilde hebben over onze Rode Duivels en ons Prijzenpaleis. Wat die twee met elkaar te maken hebben. Ja, er is een link. Want in dat Prijzenpaleis, heel leuk, staat een wereldbeker die je kan maken met Lego-stenen. Dus Lego heeft dat dus gemaakt, zo die wereldbeker. En die kan je dus uiteindelijk ook tussen al die prijzen die er staan ook kiezen. Ik denk dat dat het eerste zou zijn dat ik zou kiezen mocht ik in het Prijzenpaleis mogen grabbelen. Ik ben grote fan van Lego, dus ik zou die beker dan zelf eens in de hoogte willen steken. Of de Rode Duivels de echte beker in de hoogte zullen mogen steken aan het einde van het WK, dat is nog maar de vraag. Wat ik wel weet, is dat de volgende groep dat wel heeft gedaan. Weliswaar een andere beker, maar in 1995 de beker voor de overwinning van het Eurovisie Songfestival.

Ook in de jaren 90 was het niet de gewoonte dat je aan de DJ ging vragen om jouw favoriete nummer te spelen. Nee, dat werd niet gedaan. Nu nog altijd niet trouwens. En toch gaan we dat voor één keer omgooien, want ik ben elke avond op zoek naar zeg maar een laatste nummer dat ik kan draaien. Een 90s nummer dat we misschien helemaal vergeten zijn, waarvan jij denkt van waarom staat dat niet in de 90s top 500? Waarom wordt dat niet gedraaid in Club 90s? Dan kan je daar nu gewoon verandering in brengen. Daarstraks was er al iemand die heeft steps doorgestuurd. Dat was John. Dus die heb ik al op mijn lijstje bijgeschreven. Maar er zijn natuurlijk ook nog veel andere zangeressen, zangers en groepen waar jij misschien wel aan denkt en die een plaatsje verdienen in deze Club 90s. Dus laat van je horen. Gewoon, ik weet het, is 9:30 ondertussen, maar dat betekent niet dat we in slaap moeten vallen, hè? Nee, nee. Gewoon de Joe-app opengooien en daarin jouw favoriete nummer even doorsturen en misschien krijg je dat in de loop van deze avond nog te horen. Wat zal het zijn? Titels, uitvoerders, graag via de Joe-app. Hi, let me

veel 90s liedjes binnengekomen, maar er is eentje bij waarvan ik ja, 100% zeker ben dat het geen 90s is. Nee, maar ik ga het met jullie delen. Ik ga het niet opzoeken, maar zo meteen delen naar Gloria Gaynor.

Iemand stelt When the Rain Begins to Fall voor van Jermaine Jackson en Pia Zadora. Maar dat is toch... Ja, ik heb niet opgezocht, hè. Maar net zoals bij... Verdammt, ik liep dich. Nee, ik twijfel er niet aan. When the Rain Begins to Fall, dat is jaren 80. Ben ik zeker van.

zingen die van The Farm de titel toch een honderdtal keer, denk ik. Toch blijft dit een geweldige single uit de jaren 90. All Together Now van The Farm kreeg je nog eens te horen. Allemaal samen hebben we nummers gekozen. Als laatste nummer straks na deze Vanessa Williams. En uiteindelijk moet ik daar dan eentje uithalen. Maar ik denk dat dat gelukt is. Eerst nog luisteren naar Save the Best for Last. Sometimes

John vraagt al een hele avond met veel berichtjes of we toch nog eens steps kunnen draaien, omdat die altijd vergeten worden in de jaren 90, terwijl dat die een aantal hitjes toch wel hebben gescoord. Ja, deze bijvoorbeeld, The Last Thing on My Mind, origineel van Bananarama, maar in 1998 hebben zij er hun eigen versie van gemaakt. En met succes, Last Thing.

0: Niet vergeten, morgenochtend vanaf 10 uur is er het vervolg van de 90s Top 500. Met natuurlijk weer heel veel 90s, maar dat doen we de hele dag door. En zometeen is er ook Joe Easy met wat rustigere muziek. Ondertussen is 10 uur geworden nieuws met Nico Bosteels.
1: Goedenavond. Vliegtuigen kunnen hier weer opstijgen en landen. Dodelijk ongeval met een tractor in Mazeik. En onze duivels tanken vertrouwen voor het WK. Er vertrekken en landen weer vliegtuigen in ons land. Een uur geleden eindigde de staking van de luchtverkeersleiders. In Zaventem zullen vanavond nog zo'n 40 vluchten vertrekken. Er komen er ook evenveel aan. En in Charleroi staan er 15 vertrekkende vluchten gepland. En ook 15 aankomende. De luchtverkeersleiders legden vanmiddag het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie hebben nu afgesproken om daar opnieuw over te praten. In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen dat ze op haar fiets werd aangereden door een tractor. De bestuurder daarvan was een jongen van 17. Hij was eerst doorgereden, maar keerde daarna toch terug. De politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij doelbewust vluchtmisdrijf pleegde en of hij een geldig rijbewijs heeft. En de Rode Duivels hebben hun eerste van twee oefenwedstrijden richting WK gewonnen. Met 0-2 in en tegen Kroatië. Jurrie Tielemans scoorde de eerste kort voor de rust. En invaller Romelu Lukaku maakte er ver in blessuretijd nog 0-2 van. Een goede voorbereiding, zegt Kevin De Bruyne.
2: Ik denk dat we als ploeg vrij compact waren. Dat we niet te veel hebben weggegeven. Ik denk dat we gewoon samen als ploeg moeten groeien. En ik denk deze is een goed begin. Maar laten we ook rustig blijven, want er kan nog zoveel veranderen. En er gaan momenten komen in een toernooi die moeilijk zijn. Maar deze ploeg wil het positief aanpakken en laten we het zo doen.
1: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. En op maandag 15 juni openen ze hun WK tegen Egypte. Eerst nog opklaringen. Vannacht kans op wat regen bij minima rond 13 graden. Morgen krijgen we zon en buien bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog regen. Maar het weekend wordt wel zonniger. Meestal droog en iets warmer.
3: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Wereldprimeur voor de A-zorgziekenhuizen in Aalst. Daar gebruiken ze als eerste artificiële intelligentie om een hartinfarct sneller op te merken. Dat is belangrijk, zegt cardioloog Antonie de Molder.
2: Bij een hartaanval is elke minuut van belang. Elke minuut die verloren gaat, is helaas een minuut waarbij hartspierweefsel van de patiënt ook verloren gaat. En elke minuut vertraging gaat ook gepaard met een slechtere prognose voor de patiënt en ook een hogere kans op sterfte.
1: Op 1 jaar tijd konden ze bij A-zorg op die manier al ongeveer 500 hartinfarcten opsporen. In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen nadat ze op haar fiets werd aangereden door een tractor. De bestuurder daarvan was een jongen van 17. Hij was eerst doorgereden, maar keerde daarna terug. De politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij doelbewust vluchtmisdrijf pleegde en of hij een geldig rijbewijs heeft. En de Rode Duivels hebben vertrouwen getankt richting het WK. Ze wonnen hun eerste van 2 oefenwedstrijden met 0-2 in Kroatië. Juri Tielemans en Romelu Lukaku maakten de doelpunten. Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. Eerst nog opklaringen. Vannacht kans op wat regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

Je moet ermee leven, je kan er wel smeken. Maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Vlaanderen gaat lokale besturen helpen om nieuwe buurt- en stadsbossen te creëren. De regering geeft daarvoor €460.000 subsidie aan 7 lokale besturen, waaronder Aalst en Zaventem. Met dat geld kunnen ze dan gronden kopen om bossen aan te planten. Alles samen voor ruim 8 hectare extra bos, hoort bevoegd minister Joop Roens.
2: Vlaanderen is verstedelijkt en verhard, dus we hebben daar wel een grote opgave. Als we kijken naar die klimaatverandering en de aanpassing die daar aan nodig is, we hebben al heel vroeg in het jaar een hittegolf gehad. We hebben nu de regen daarna, dus de twee extreme weersfenomenen die zich steeds vaker gaan voordoen, ook hier in Vlaanderen. En daar moet je op antwoorden. En een van die antwoorden is zeker niet verder verharden. En die open ruimte die er is, ja, die benutten.
1: Tegen 2030 mikt de regering op 10.000 extra hectare bos. Europa zet zich schrap voor het bosbrandseizoen. Zo sturen ze een recordaantal van bijna 780 brandweerlieden naar risicogebieden, zoals Griekenland en Frankrijk. Er staan ook 22 blusvliegtuigen en 5 reddingshelikopters klaar. Dat meldt Eurocommissaris voor crisisbeheersing Hatja Lapip. Het bosbrandseizoen begint al maar vroeger en duurt ook al maar langer. Vorig jaar brandde in Europa meer dan 1 miljoen hectare af. Dat is een gebied even groot als Cyprus. En ook dat is een record. En de fusiegemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht zoekt opnieuw een nieuwe naam. Vanaf half juni kunnen inwoners suggesties doen. Nog voor de fusie hadden die nogthans voor Beveren-Waas gekozen. Maar de lokale besturen vonden dat maar niks en hebben die naam nooit gebruikt. Maar Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht is ook niet ideaal, dus komt er een nieuwe zoektocht. Eerst nog opklaringen, later vannacht kans op regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18.

0: Good times.
1: Great music.
0: Dit
1: is Joe.
0: Dit is Nieuw bij Joe.
2: Ik ben Aaron Blommaert en dit is mijn nieuwe single, Bad Joe.
0: Aaron Blommaert en Zoe Levi. Tranen van goud.